0: till dawn.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-Eredivisie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar de NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden.

0: Afghanistan. Het werd 5-0, dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk afgelopen zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19 nu nog. Later vandaag is er weer veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
2: My Harm Wijstra.

Friesland, Omroep Friesland. De telefoniste is in gesprek. Nog even geduld graag. Jou willen zo gauw mogelijk te wutstien. Dan haak je nou nooit uitsturing.

0: 5 minuten nu zijn ze, we zijn los. Simply Red and Something Got Me Started.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Het wordt riskant, het wordt gevaarlijk. Het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk spons het hinderrek een beetje achter de wijn.
0: BBB-Kamerlid Femke Wiersma is het net eens met minister Karremans om het onderhoud van de Rijkswegen in het noorden uit te stellen. En geen maatregels meer van de oerheid over het stikstofprobleem. Boeren willen een zogenaamde doelsturing.
4: De oerheid die bepaalt de doelen en boeren die mogen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen hellen willen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 24 juni. Ik ben Isa Visser. Isa, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. We winnen weer. Een trede van de meesten in Nederland verwachten dat AI haar werk zwaarder maakt en een wettenfactuur van 20.000 euro.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Steven de Boetensjen, het wordt een tropische dij met een soort zinnen. De temperatuur die rent op naar 31 graden. Morgen ook een soort zinnen. Mogelijk is er nog een noordeerste wind die het een beetje verkoeling brengt. En dan wordt het zo'n 28 graden en vreed, ja, dat is de hitste dij van de week. Dan wordt het 34 graden. Ja, wat mag ik daar nog van zeggen?

0: Drinken blauwe, goeding smaren en nu de zinnen blauwe. Noodgeval, goldband Jerst.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: BBB Kamerlid Femke Marije Wiersma. Die neemt het uitstellen van onderhoud om de infrastructuur in Friesland duur en riskant. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed is dwaande met een nij afwegingskader. Omdat hij minder geld had om alle problemen tegelijk op te lossen. En daarom wordt een groot onderhoud om de autodieken in Friesland, Grijnsland en Drenthe maar een periode uitsteld. De Nederlandse provincies vinden al dat het Rijk meer investeren moet in infrastructuur. En Femke Wiersma die vindt dat ook.
3: Als je nou noodzakelijk onderhoud net pleging geeft, dan kost het in de toekomst natuurlijk veel meer. En het wordt riskant, het wordt gevaarlijk, het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk spons het hinderrek een beetje achter de wijn. En ik snap wel, Karreman zat ook misschien begrutting te krijgen en die krijgt echt net zomaar in één keer een pot met geld van minister Heijnen. Ik ga dat zelf natuurlijk ook wel meemaken. Maar tegelijkertijd, ja, nou in het noorden, dit zou even aankondigen dat al je stopzet wordt. Ja, dat kan natuurlijk net. Dus ja, en we gaan zien dat gewoon zeker in de regio's, daar gaan ze gewoon net soms was het heel fier omrieden om dan toch te plak te komen. Ja, als je in een Ronestad lid dat net zo lang, dan wordt dat net gauw uitsteld. En ik snap wel, daar waren je volle meer meesken. Maar in de regio had het soms ook volle meer impact. Want dan had je net al die verschillende dieken. En dan is de breekbaarheid stiet voort heel wat onder druk.
4: En dan komt zo'n minister bij een afwegingskader.
3: Ja.
4: Wat zou dat betreffen? Vaar de projecten in Friesland bij achterstallig onderhoud.
3: Nou ja, het zei het wat krijgt in het debat ook wel duidelijk. Het gaat vooral sezen waar het net in oormerking komt en waar pech had, zeg maar. Nou ja, er zit een aantal heel adviseur naar de prioritering. Dan is eigenlijk wat wie vregen haar. Neem daar in ek mij van wat zijn de opties? Wat is de impact op de bereikbaarheid? En dat hebben we nou correct onder de minister vregen. Ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord daarop. Want ja, adviseur dat de projecten van landelijk belang, dat moet dan ook aansluiten op de regio. Dan hebben we het over weerbaarheid, over defensie. Ja, dat ik maak nog maar zin dat dan ook in Friesland, maar ook Grijns en Drenthe, of die er dan ook bekijkt al komen. Maar goed, daar zullen wij natuurlijk zeker de aandacht.
4: De commissaris van de Koning van Drenthe, die kwam uit namen van alle provincies mij een koeken van de minister en van de Kamerleden. Want die koeken, die moet grutter. Dus te min geld voor infrastructuur.
3: Er is veel te min geld voor infrastructuur. En de koeken, die moet ook grutter. Ja, en wat u betreft, binnen een heel soort posten waarvan wij zeggen, dat kunnen we wat minder. Maar infrastructuur is gewoon nodig voor onze welvaart in Nederland, voor de veiligheid. Alles wat wij dagelijks doggen is echt afhankelijk van infra. En bij de, ja, daar moet in de toekomst, daar moet gewoon hele poeder geld bij.
0: Minister Karremans kreeg van de Twarre Kamer de opdracht om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden, vooral het werk aan autodieken, bergen en spoorwegen. CDA-Kamerlid Lucienne Boelsma vindt dat het ministerie van Defensie wil mij betalen.
5: Nou, Defensie heeft een protegeld die met ergens voor inzetten worden, maar we weten ook dat die net zonder goede infrastructuur kennen. En nu komt de minister gelukkig, of de staatssecretaris, met een oersjoch wat ze dwang kennen in gewerking met die ministeries. Dus daar ben ik heel wie is mooi.
4: Steert kan natuurlijk ik. Jilt leren. Dat is ik de suggestie van de 12 Nederlandse provincies.
5: Ja, er zijn zoveel suggesties dingen. En de minister wilde net echt een antwoord op Jan wat hij de beste suggestie vond. Maar wat ik mooi vond is dat ik, en daar heb ik hem te oproepen om ik echt creatief te denken met zijn collega van Financiën. Want dat is natuurlijk de wichtigste gearworking. Om te zien van wat binnen de mogelijkheden en waar kunnen we rond te creëren. Want dat is waar iedereen als je te smachten voor de lange termijn.
4: Die koeken is nou net grut genoeg. En er moet wel het nodig geïnvesteerd worden. Ja. Om de roer in kwetsbare bergen, hoe het proces met Grietkanaal. Ben je net benauwd op mij het nieuwe afwagingskader van minister Karremans, dat projecten in die regio hoe de ronen vallen zullen?
5: Nou ja, daar hebben wij natuurlijk in het voor, heb ik mooi hapte maar de hoop die mooi zien zinnen, dat de regio's vooral ik goed mooi dan worden met in het afwagingskader. Stiet ik als een eigenlijk soort met paraplu over dit kader heen. Dus ik ben
4: elke regio telt.
5: Elke regio telt, ja. Nee, maar serieus, dat is wel een mooie paraplu over het oude wegkader. Want die moosje, ja, ik ben zo blij dat die toen oornam is. Want dan heb je dus wel dat ik dat mooi nam wordt, een goede spreiding over Nederland. En net als je weet dat de Rhône steeds druk is, dat er een protest investeerd worden moet. Maar dat betekent net dat we andere gebieden, zoals Friesland, maar ik, Oost-Nederland, Zeeland, net vier te maten.
0: Minister Karremans die zal in september bekend maken je hokkerproject en dan komt hij het vol en net uitvierd worden.
1: De media van de morgen.
0: Nou, misschien kun je er wat AI bij broeken, Isa, want dan wordt het hoe AI, hè?
2: Dat klopt helemaal. Ja, want een tredde van de meesken verwacht dat haar een baan toch AI mentaal zwierder wordt. En dan zou je denken, hoe kan dat nou? Want die chatbot, die kun je eens alles vreegje.
0: Die maakt het juist verlichtje.
2: Daar komt een antwoord uit. Nou, dat zou ik echt denken, maar ja, de meesken die de oorzaam denken dat ik het salaris dan begrijp ik het echt wel. Want een wutvier, een onderzieker van de TNO, Wouter van der Torre, die zei als alle makkelijke taken worden geautomatiseerd en alleen de moeilijke overblijven, dan wordt het werken voor ons intensiever en daarmee mentaal ook zwaarder. Ja, dat denk ik, ja, nou, dat, daar zit natuurlijk...
0: Ja, de AI doet dan het makkelijke werk.
2: Ja, en dan bloot het moeilijke werk hoor, dus voor de meesten zelfs. Dus dan kan het mentaal zwieren worden. Het merendeel van de werkende Nederlanders verwacht ik dat AI hun beroep veroordeelt. Nou, ik denk dat inderdaad wel klopt. En ruim 60% van de werknemers verwacht eigenlijk dat hun werk op 4-4 nog steeds hetzelfde is. Dus de meningen beelden aardig verdeeld.
0: Hoe zou het op 4-4 werden? Zo'n waar je dan met z'n beiden zitten dan?
2: Ja, ik denk dat je dan robots zitten die het hele Maasprogramma hier opvullen.
0: En dan wij horen, mij wij het parkeerterreinskie een meidje, Zwedderburg.
2: Ja, dan mij wij het Zwedderburg dan. Mooie boel.
0: Ja.
2: En nog een verhaal hoe Lucien en Mariette de Klerk, een oud stel van 83 en Jochen de Santig uit België. En die kregen ineens een wettenfactuur van meer dan 76.000 euro. Nou, dat wie wil even schrikken. Maar uiteindelijk bliekte dat zij een lekkende buis in hun kruipkelder hingen. En het zit natuurlijk in de kelder, dus ze hingen er nooit wat van mij kregen.
0: Ik kom in net zo vaak.
2: Nee, precies. Nou, zei dus ik net, tot ze op een gegeven moment de wettenstand trojan moesten. En Nienke weer die wel heel heeg, dat ze toch, je klopt iets net. En toen kwamen de facturen op de matten, dus was zij zondag 1000 euro. Nou, uiteindelijk binnen ze op onderzoek uit, gingen die kelder in. En uiteindelijk ging het dus om een oude leidingbuis die blijkbaar lekt wie je. Maar ja, omdat hij in die kelder ziet, wie ze daar nooit achterkwam. En het lekte wetter, dat stroomde dus via de groen een gracht in naast het huis. Dus daar trog, als ik nooit iets van lekkage merkt. Dus de factuur wie heeg. Uiteindelijk als ze meteen alles stopzet, als ze contact opnam met het wettenbedrouw. En het dossier is nu op dit stuit in behandeling. Dus wat ze uiteindelijk betelje zullen, dat is nog even onwis. Maar,
0: toch een beetje denken aan een verhaal in Burgum. Daar wie extra verhaal en hier is wat lien. Daar wie eigenlijk hetzelfde aan de hand. Dat gaat nog heel getouwelijk best. Hoe waren die rekeningen?
2: Oh, dat weet ik trouwens wel. Ja, dat weet ik nog. Klopt. Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Dan biedt hetzelfde soort verhaal inderdaad.
0: Ja, dat wie net een lekkende buis.
2: Nee.
0: Oh, het zal die maar gebeuren. Aanstaande het over andere zaken, over stikstof en doelsturing. Ja, ik weet net wat het is, doelsturing. Maar die terzijde leidt het naast nu.

0: treurig liedje van de Nederlandse band Tambourine uit 1989 en High Under the Moon.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Sijs en Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Voor boeren is het een spannende weekend. Nou vreed komt het kabinet naar boeten met de plan om van het stikstofslot af te komen. Vlin Wieke lijkt al uit dat het regeer onder oor inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moet de boeren flink aan de bak om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de knoppen dat ze dan ontdraaien kunnen is doelsturing. En er wordt al jaren over praten en een soort boeren tjoggen daar wat in. Maar wat is dat eigenlijk? Collega Tieter Sijens die volgt het stikstofdossier en weet meer.
3: Ja, het is eigenlijk vakjargon, hè? Doelsturing, dat is wat het wordt al zegt. Sturen op doelen. En in dit geval zullen boeren zelfs onder het stuur zitten. De oerhit had de oude jaren bezocht om het stikstofprobleem op te lossen door boeren maatregels op te lezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het uitrieden van dong. En de oerhit bepaalt dan hoe volle en wanneer en waar. Nou, dat neemt middelsturing. De oerhit neemt maatregels, de middels, om te sturen op een uitkomst. Maar die maatregels die hebben het probleem net oplost. En boeren die zijn er echt net blij mee, want die maatregels die staan vaak heeks op de praktijk van alle dag. Ze gelden voor alle boeren. Maar ja, in het ene gebied zijn zulke maatregels volle minder nodig als ergens oors. En daarom wordt nou meer en meer praat over doelsturing. De oerhit die bepaalt de doelen en boeren die mogen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen helly willen.
0: En waarom willen boeren dit graag?
3: Nou, dat is omdat boeren vaak zelfs heel goed weten wat werkt om minder stikstof uit te stitten. Een soort boeren die binnen rek om aan de gang. Boeren ben meesten van de praktijk voor zelfs, zij kennen haar eigen bedrijf het beste. Ze weten wat voor fretten werkt voor de kei, ze weten wat voor verlet haar groen had, ze weten hoe ze sturen kunnen op een bepaalde opbrengst. Maar ja, want de oerhit er toch in fietst, dat is voor zelfs net altijd lieke handig. Nou ja, dat just big leaks had het giet om dong. Alle boeren oerl in Nederland die hebben een maximum opline kregen stroom die ze uitrieden maaien. Maar ja, hier in Friesland is volle meer ronde om dong uit te rieden als bigeliks in het zuiden van het land. Toch zitten ze hier maar dezelfde maatregels. En wat de boeren om het land te bemesten, keusdong broeken. Wat skeerlijker is als gewone roegedong. Oerhit en landbouwsector die ben nou beide wel zo vier dat ze zeggen dat doelsturing een goede manier wijzen kan om de problemen om te pakken. Nou ja, de landbouwministers hadden er komen aan de gong west. Hè? Piet Adema, Femke Wiersma. Maar de seinen die liek je nou echt op green te steken.
0: Het klinkt, wat ingewikkeld, Tieter. De oerheid stelt de doelen en de boeren regelen dan zelf hoe ze dat hasselen. Want het is net vrijblijvend. Hoe moet het al eerst in beslag krijgen?
3: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Het begint met het verstellen van de doelen. Lees je die op aan individuele boeren? Of krijgt een bepaalde regio een doel en kan boeren dan onderling oppraten hoe ze dat mooi kort doggen? Dan moet nog besjongen worden. Nou, boeren moeten voor haarzelf de kar maaitje hoe ze minder willen. Er zijn alle keer mogelijkheden voor. En er moet nog een systeem opzet worden dat het alle keer bijhoudt. Dat laatste dat moet echt nog betocht worden. Al ben boeren wel wend dat ze van alles een boekhouding bijhouden moeten voor zelfs.
0: En wat voor mogelijkheden hebben boeren dan om zelf te zorgen voor minder uitstoot?
3: In eerste instantie wordt zo'n wat melkveehouders dwaan kennen. Dat is de sector die het meeste uitstoot en daar wil minister van Essen van Landbouw mee beginnen. En de melkveehouders soebigeliks het fretten van zijn kei aanpassen kennen. Daar ben al proeven mee die, maar minder eiwit, want een oorschat on eiwit zorgt voor uitstoot. En kei die kan wel daar maar wat minder eiwit zonder dat het consequenties had. Een boer kan kiezen voor technische aanpassings in de stal die te verzwaren dat de uitstoot minder wordt. Of te verkiezen om de kei vaker boeten te dwan. Want de uitstoot van ammoniak is volle leger als kei in het land stenen. Nou, dus alle keer maatwerk. Ik ga maar verschillende boeren praten en die doen het alle keer weer oors. En ze zeiden ze alle keer, je mag wel dwan wat bij je past. De ene die had aardig iets om het ene, wilst de oren het beste resultaat uit bij een orenmaatregel.
0: Wanneer kan die doelsturing dan invierd worden?
3: Dat is nog net duidelijk. De binzaakkundigen die zeggen dat het binnen een periode wel kan. Er zijn boeren die het al wend binnen om uitstootcijfers vers te lezen. Dus daar hoeft dan net zo volle meer te gebeuren, denken die zaakkundigen. Maar de meesten denken dat er wel langer doorheen gaat. Omdat een heel soort boeren omskakelen moeten. En een waterdicht systeem voor elke nier, dat haast ik net zomaar. Maar een heel soort dier in de net, want een soort natuur leidt er min heen. Dus het is zaak dat er gauw stappen zet worden. En doelsturing is maar één van de knoppen dat omdraait worden kan. Wat het de laatste weken vaker oegit, dat is de zonering. Zones om kwetsbare natuurgebieden heen. En daarbinnen zullen boeren meer uitstoot verminderen moeten als op oren plakken. Dat kan voor zelfs viergeende consequenties hebben. Maar hokke natuurgebieden en hoe groot dat die zones binnen, dat is nog net bekend. Nou, vreed is de verwachting, komt het regeer daarmee naar boeten. Dus dan zal er meer duidelijk worden.

0: Post Malone en Circles. Ja, dus dit is al weer Jalbe Swan. Dat het Friske Nijs onderwijs is.
1: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
1: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
3: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Leeuwarden.
1: Dit was wat ik wou.
3: Een peteer hoe zijn zoon hier in Leeuwarden, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
1: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is 12 minuten nu, Jalbe Swan. Het Nijs uit Friesland. Isa Vester, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. De moord op Maurice van der Veen hier misschien voorkomen worden kin dat de 28-jarige vertochte jedde psychische hulp kriegen hier. Dat zei het zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie vindt dat de vertochte de moord net daar rekken worden kin omdat hij een psychose ziet. De vertochte zei dat hij stimmen jedde in zijn holle. Een zaak werd advocaat Paul Logeman hem zwaar genoeg maken.
5: Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen, verwarde mensen, ernstig verwarde mensen, die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
4: Een minderjarige in Drachten is juist te verwoenen rekken in het parkje onder Van Haarsma-singel. Het zou gaan om een stekincident. Nevens de politie is de persoon oerbrocht naar het ziekenhuis. Lijk als het slachtoffer is ook de vertochte minderjarig. De vertochte is na een kwatte achtervolging onhouden. De politie docht verder onderziek. De jongste wethouder van Nederland eer is juist er in de reedskeerkomsten officieel beëdigen. De 20-jarige Tieme Heringa neemt plak in het college van de gemeente Dantmadiel. Hij had onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Zijn leeftijd speelt nevens hem geen rol. Hij is de kleervaar en is blij dat hij nu officieel wethouder is.
6: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in hier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin om.
4: Bij een slim inzijdig ongeluk op de N53 bij Rietjerk binnen vannacht 12 personen verwoenen rekken. We van Ian Ernstig. Om heel wij trein heen verleerde de bestuurder de macht over het stuur. Men uit de auto van de diek rekken en meerdere keren naar de kop sloeg. Nefst de politie riet de bestuurder zonder bewijs en wie er onder invloed van alcohol. Bij de auto waren meerdere drankflessen ontroffen. De forensische opsporing docht verder onderzoek naar de tadracht van het ongeluk.
0: Dankjewel Lisa, meer Nijs gestalt in Vini News app en ik op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Mol.
7: Mijn Harm Wijstra.

0: Ja, de trein, nou, ik denk het haast net, want treinreizigers moeten deze morgen flink rekening houden met vertraging. Hoe dat zit, de diawazen van de vakbond FNV, want zij zitten achter een landelijke staking. Maar eerst sjoggen we in het waar, nee, Sibbelwaaier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe starten we deze dag?
1: Ja, nou, ik heb mezelf even als vallen start. Ik ben dus even naar Boetenwest, dat maak ik maar eens vaak. Doe ik dat even. En dan doe ik even een kuierke. En ik denk, goh, geen win. Het is vol op simmer. En dan sjoest ze even omheen. En dan denk ik, die zin, daar komt er straks bij. Wat moet het jood worden? Nou ja, ze stonken vanmorgen wat in. En ja, het beloofde gewoon een prachtige dag te worden. Ik heb even station nog hoe warm het op het stuit is in de provincie. Want ik voel op dat Skiel en Vlieland al op een 20, 21 graden zitten. Nou, dat is het heest. Want in Akkeren wordt 18 en heel, wordt wat frisser. In Bakkenveen wordt 16, kom een jochen. Friske Pjaan, Sontje, kom een jochen. Waskemaar, Sontje, kom een 6. En Isbrecht, een jochentje, kom een 8. Dus de temperaturen die hebben nog door. En dat zou in de rind van de morgen ik gebeuren. Want heel bij de morgen dan zitten we al op een temperatuur van 4, 24 graden. Nou, vanaf vanmiddag in januari, koor geel in onze provincie. Nou, het heeft natuurlijk te krijgen met het mooie waar. Het is warm, er is een soort zinnen. We moeten rijstig gewoon van. Hoe rijstig is prutsen? De wind is ik rijstig. Dus die de zwakke zuideerste wind. Dit in de rind van de midden wat variabel wordt. En uiteindelijk gewoon in de noordhoeken belandt. En dan denkt, nou, dan zat het ook wel hier. Nou, dat valt ik wel wat taart, bloed jong lang en warm. Maar dankzij de noorden wien zal het vannacht wel wat ook wel hier naar zo'n 16, 17 graden. Nou, dat het jood een 30, 32 graden wordt.
0: Wordt het morgen ook weer zo warm?
1: Morgen, dan heb ik misschien toch een iets positief puntje voor de mensen die een hekel aan hebben aan de hitte. Want morgen wordt het ik een mooie simmerdij. Het verschil met jood is dat er wat sterkere noordeerste wien komt te steken. Deze brengt dus toch wel wat verkoeling. En met iets een legere temperatuur zat het nou is van 24 op tot 28 graden. Dus het is morgen denk ik iets noffelijker, wel warm zelfs. Maar tot de natte eerste wien is het misschien even wat beter. En in de jontijd kunnen we boeten zitten, want dan is het zelf weer warm. Bloed het ik warm waar.
0: Maar ja, dan komt vrede, hè?
1: Dan komt vrede, ja. Mijn borma zei juster, het wordt warm. Ik zei, als het maar vragen als je initiaal zei, dan is het al warm bij de gedachten zelfs. Maar het is wel zo dat we vrij een soort zijn, hè? De wind die draait naar het zuideesten. En de temperaturen die rennen op naar zijn, ja, rond de 34 graden. Het kan er ergens wat onder wezen, het kan misschien ook nog wel ergens de 7 boppen wezen. Maar het wordt in ieder geval de warmste dag van de hele week. En dan kunnen we in de jontijd langzaam bekomen, want het bloed nog heel warm. Maar temperaturen die in de nacht, nou ja, een jongetje 20 graden minimaal worden. Nou, dat ben dagen bij begin juni in de dierdij. Dus ja, het is een warme nacht.
0: Ja, een heel verschil met mijn doel. Nou, we gaan trouwens nog even weer oefenen.
1: Ja, hartstikke best. Tot straks.
2: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan hevig.

0: Het Keningslied van het Koninklijk Collectief hebben we weer om naar Keningsdij in Dokkum.
1: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Holland.
0: Treinreizigers die moeten deze morgen rekken houden bij flinke hinder, want door een landelijke staking van vakbond FNV rijden er rond 8 uur geen trein, ook in Friesland net. Ik werk minder in het bus, tram en metroverkeer is het werk wel, waardoor er ook in vervangend vervoer beschikbaar is. Ik praat er verder over met Edwin Kuiper van FNV. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarom deze staking?
3: Deze staking, het kabinet Jetten heeft de aanval ingezet op werkenden. En als vakbond zeggen we, dit tolereren we niet. En de aanval is de aanval op de sociale zekerheid, de aanval op de WW, de aanval op de WIA, de aanval op de AOW. Werkende mensen hebben hier natuurlijk vooral last van. En vandaar ook dat wij als vakbond hier een stevige streep tegenzetten.
0: Met mij zie je hem grut verzwaren hoe dan?
3: Dit is niet zomaar wat. Hè. We hebben natuurlijk tientallen jaren is er een sociale zekerheidsstelsel opgebouwd in Nederland. Misschien wel hebben we daar wel 100 jaar over gedaan. En we zien natuurlijk de afgelopen jaren al dat er steeds meer aanvallen komen op die zekerheden. En nu willen ze er eigenlijk een schepje bovenop doen. En dit valt niet te tolereren. Werkenden hebben samen met werkgevers miljarden euro gespaard. En er zitten in de potten meer dan 40 miljard euro. En het kabinet wil eigenlijk een beetje de rovenaar, die spelen roof op de werkenden, want ze willen dat geld stelen wat in die potten zit. Ja, dat is natuurlijk onbespreekbaar.
0: En daarom lezen jullie als vakbond, je hoort het Ibenbier Vervier plat. Wat is het beeld op dit stuit?
3: Dat er de actiebereidheid ontzettend hoog is. De treinen die staan allemaal stil. Ook de bussen staan. Mijn inschatting is wel voor 90-95% stil. En heel enkel hoor ik wel eens dat er iemand uitrijdt. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus de actiebereidheid onder onze achterban is ontzettend hoog.
0: En wat hoop je hem er dan uiteindelijk mee te bereiken?
3: Dat het kabinet luistert. Hè. Het kabinet luistert naar werkenden. Hè. Sommige partijen in het kabinet die zeggen altijd dat ze voor werkende Nederlander zijn. Nou, dit is een statement van de werkende Nederlander. De werkende Nederlander pikt het niet. En het kabinet moet gewoon luisteren. En als ze niet willen luisteren, dan is er een escalatie mogelijk. En dan zal er in meerdere sectoren gestaakt worden. Wellicht dat wij vanuit het openbaar vervoer in september, oktober daar ook gaan escaleren. Ik voorzie zomaar grote maatschappelijke onrust in Nederland.
0: Tagelijk ben er vanmorgen een prutte werking in de Nederlanders die denken van een shit, ik ken net met de trein.
3: Klopt, hè? En we hebben natuurlijk rekening gehouden om zoveel mogelijk mensen te ontzien. We hebben gekeken naar wanneer zijn er examens. Het is ook een beperkte actie tot 8 uur. Maar goed, ook de OV-medewerkers worden hier hard doorgeraakt. Dus de actiebereidheid om wat te doen, die was ontzettend hoog. Zie het zo, dit statement. Daarmee willen we in ieder geval het signaal afgeven dat OV-medewerkers dit niet pikken. En we hebben de actie zoveel mogelijk willen beperken.
0: Ja, rond 8 uur is er officieel gepland. Daarna zul je met nog andere acties, publieksacties houden. Wat zal dat dan ongeveer wezen dan?
3: Nou, wij staan donderdagavond op de Grote Markt in Groningen. En voor alle drie noordelijke provincies. In het zuiden zijn er acties bij een aantal bedrijven, grote bedrijven in de omgeving Eindhoven. En de actiebereidheid in andere sectoren is ook ontzettend hoog. Dus het kan zomaar zijn dat het stokje overgenomen wordt. En wat ik al zei, en zeker in september, oktober, als het kabinet de maatregelen niet van tafel haalt, voorzie ik veel meer acties en grotere acties.
0: Ja, maar dit kind nog, had ik het zo'n beetje begrepen, nog maar het begin wijzen. Want hoeveel vertrouwen heb je erop dat het kabinet dit signaal oppikt?
3: Het kabinet, 2019 was er een pensioenakkoord en we weten natuurlijk allemaal dat de overheid vaak heel erg onbetrouwbaar is. De overheid moet gewoon een betrouwbare overlegpartner zijn. En dus die plannen moeten van tafel. Dat kan eigenlijk niet anders. Wat ik al zei, het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Edwin Kuiper van FNV, tegendank voor de taalachting.
3: Graag gedaan.
0: Ja, en dan pakken wij toch de Maastrain. Maar die van China Eastern, want die riep van Jochen on 5. Dus die kunnen we dan pakken, want de stakingsactie die wordt het om het 8 uur. Hartelijk contact met uw verslagjouwer op het station van Jereveen. Dus even Jere, hoe de tag gaat met die treinstaking.

0: voel mijn baby toch even belly dat het duurt over 4 uur mat. Want de trein die rijdt op dit stuit kwalijk in Friesland vanwege een treinstaking. Ik hoef de ket alles hoe hier in Friesland van de Moorn. En dan ben ik alweer een soort maasvogels actief.
1: De Maas!
0: Ik zie dat Jelke er al bij is, Seert er erbij, Jaap en Jan Theo die is onderwijs naar Roosendaal. En dat Bjorn Scott Linders die zal haast in Roosendaal wezen. Nou, ik heb goed nieuws voor al die maasvogels. Die zijn ik even in de prijzenkast, jongen. En er zit nog een t-shirt in van Friesland van de Moorn, een eyebacker of een thermoskanne. Dus alle drie prijzen binnen van Rierig. Dat betekent dat de maasvogel, ik zag hem hier nog in zijn kauke zitten. Aasen van Jochen Oeren wil even een rondje vleren mij. Het is nog net super warm, dus zoel kennen dat hij nog even voorbij vleent. En als hij dan voorbij vleent, dat klinkt er zo.
1: De maas!
0: Dan meest appen het budget Maasvogel. Nee, 0620 4999 1999. Of even de omroep-app Del Heli op die telefoon. Dan kist Rios Boppe het icoontje vinden. Bij mij stik bij naar de studio's, Joost. En dan komt hij in de grote tonnen. En de Heli we daarnaast een winnaar voor de actie van de Maasvogel.
2: Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst hebben we toe orenzaken, want het jubileumfeest van het zwembad in Gariep had een vervelende nijsmaak kregen. Verskade ben die kregen net zwemmen, last van bultjes en hoeduitslag. Bij onderzoek van het wetter en de omjouwing bleek dat er op het zwembadterrein nesten van de Ike processieroep zitten. Het zwembad is daarom dicht en voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe het nogal hier gebeuren kon.
3: Nou, we hebben een 50-jarig jubileum van het zwembad in het dorp. En daar hebben we ontorganiseerd in West. We hebben een reunie gehad. Midden zien we een nieuw programma van de band. Een stormbaan en de snackbaan weer erbij. En jongens hebben de afsluiting hier met een muziek en feest en een band erbij. Dus we hebben de hele dag wel voor die bedaars,
4: ja. Ja, een hele mooie dag dus. Maar de noisleep die weer wat minder.
3: Ja, daar komen de eigen processierups even om de hoeken. Want de dag daarna weer eigenlijk dat we verschillende meldingen kregen van bandieten plakken en uitslag die in. En ja, toen gingen we op een gegeven moment, ik zie iets van ja, dit is wel bijzonder dat krijgt naar vorm komt en na je feest. Dus er is contact dus met de huisarts en met de GGD. Ik van nou, hoe kunnen we hier het beste in handelen? En toen hebben we eigenlijk voor het Wotropark contact met de gemeente gehad. En de nesten ben inmiddels ik verwijderen. Dus alles is er waaien ze binnen om mijn mannen mag ik ondergong om alles weer skin te krijgen. Want ja, er zit natuurlijk wel hele mooie warme dagen om te komen. Dus we zijn net weer met zin dat we dat pommek ook krijgen om weer hier te kennen.
4: Ja, want weet je hoeveel banden lijst van gewoon hebben na de tijd?
3: Zat ik in ieder geval in de seismeldingen wel die de huisarts binnenkwam, dat wie de moaas. Maar wij hebben via de squalheid wel dat het wel om soms een helft van een klasse ging. Dus ik reken je gauw om 20 ben die les van Hona.
4: En hij hem toen in het begin, ik dacht van oh, misschien loopt het wel om het zwemwetter.
3: Ja, zeker. Dus daar heb ik voor het actie op onderom van, nou ja, van maar wat even, zin ik naar de meeting contact van met de technische commissie. En nou ja, dat wie gewoon optimaal. Dus het ziet hem net in het wetter. En wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de bandit gewoon alleen nog maar zwom heen. Dus ik geen uitslag heen. Maar vooral de bandit op de stormbaan ontwerpgewest heen, die heen de bulten. En ze waren natuurlijk gereed, Jonne, aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug ik de neurotische zelf, de hierkes van de processie op het springkersen kwam binnen. En ja, daar haar ze mij de voeten en mij de buik om te leren geweest. Dus ik denk dat daar terug echt wel wat uit de hoorn is ik met de plakken. En ja.
4: Ja, en heel vervelend natuurlijk, vooral ik voor die bijen. Maar wat kan ze dan ook correct ontdoen?
3: Nou, ik ga dus zelf contact houden met de huisarts, want wie ik een protte ben van huisarts ben. Ik ben het bestuurder die de les van hier. Dus de huisarts adviseert gewoon om een hooikoortstabletje te nemen, dat al heel wat helpt in de jokte. En mochten ze bijvoorbeeld twijfelen en denken, ja, dit is net goed, neem altijd contact op met de huisarts. Dan mag ze gewoon even bellen voor de wissegiet.
4: En je zei al even, ja, we zijn nou druk dwaan om al die ICA-processieroepen er weer waar te krijgen.
3: Ja.
4: Maar dat zwembad, dat is nou dus dicht.
3: Ja, van Joert is het eerst dicht. Ik ga Joert letter op een beetje nog contact met de GGD. En die bel je me nog nieuw weer rond. Ze komen nog controleren. En komt de chef van, nou, ben er nog gevaren of dingen waar je rekening mag horen maten. En zodra die man west is, dan heb ik meer duidelijkheid. En ik heb een chef wat vermoorden met dat.
4: Ja, en dan hopen dat het voor de komende dagen inderdaad die warme temperaturen, dat het bad weer hier op mijn kin.
3: Dat hoop je wel, ja.
0: Ja, en intussen had de GGD de zaak der controleren ingeriep. En er is goed nieuws voor al die ben en oren mensen die het gebroekmaatje willen van het baaiersplak het zwembad ingeriep. Want alles is skeermaken en alles is een kant. En het zwembad mij hoort weer gewoon iepen. Kun je wel een doek nemen daar dus?

0: Project van Pinkpop. Mijn eigen negen, Simon de Cure en Don't... Boys Don't Cry, nee. Dat is hem. Boys Don't Cry, nee.
1: De media van de morgen.
0: Ik zal net googlen, zei je.
1: Nou, gelukkig maar. Nee. Ik denk dat is van dit verhaal ik net gong gist. Van alles is je burger eigenlijk wel een vrouw record. En zei ik dus van de loodste schreeuw. En nou, die zit nu op de naam van een Australische man. Want hij is de loodste man ter wereld. En hij had een schreeuw neer van 122 decibel. Nou, dat denk je...
0: Hoe loopt dit dan?
1: Hoe loopt dit dat nou? Nou
0: ik, bij... ik wil even razen. Maar...
1: Ja, ik moet nog steeds. Ik wil het wel even proberen. Nou, van
0: dit weekend 80 decibel.
1: Nou, ik moet correct zeggen. Van een 80 decibel is dus gehoorskeer oprinnen. Nou, volgens mij ben mijn eer nog wel heel. Dus dit had 80 net helft.
0: Maar die man ziet op?
1: 122. Ja, dat is dus bijvoorbeeld, ik vergelijk je mij een kettingzaag, een opstijgend vliegtuig of een ambulance sirene van dichtbij. Nou, die ben best loerd. Maar de 58-jarige man had dus het wereldrecord op zijn namen. En dat die trok zo'n pogingen en dan schreeuwde die heel hut het wut nu.
0: Nou, dat had maar, dus... maar kun je dat trainen dan?
1: Nee, dat zit er echt net bij. De man wie ik de hele week hees. En het is maar gewoon Shen op dat moment hoe je erbij komt.
0: Maar nu in het Engels, denk ik, hè?
1: Ja, ik denk dat ze in Australië net nu zezen.
0: Nu?
1: Nee, dat zult nou.
0: Nou,
1: besta. Ja. Maar dus de 58-jarige man, hij is ook een stadsomroeper. Dus het past er ook wel wat bij, moet ik zissen.
0: Dat had je in Friesland ook wel, hè? Die concoursen met die stadsomroepers. Ik ben denk ik één keer jurylid geweest, Isa. Ja, door de lakens niet uit, maar die stadsomroepers had direct nog die traditie, vooral het noorden van het land.
1: Ja.
0: En het is bij Driels, als ze dan zijn kampioenskip, dan komen ze uit het heel land om te omroepen. Dat is
1: nee,
0: dan, goedemiddag, vanmiddag op de markt in Sneken. En, nou ja.
1: Nou, ik denk dat dit een beetje hetzelfde had, maar dan in Australië.
0: Met het hitte waar?
1: Ja, wat we net aan het denken. Nou, hoe het sprutsen. Van Australië gaan we naar Londen. Want in Londen zou je het eens een bijeenkomst wijzen over het verbeteren van het beleid en maatregels rondom extreme hitte in de wereld. Maar dat evenement is toch die extreme hitte in de wereld.
0: Oh, blaast.
1: Dus dat gaat net trots. Het evenement is onderdeel van de London Climate Action Week. En dat zou dus horen, nou ja, hoe kun je extreme hitte nou chingen? Maar ja, door die extreme hitte gaat het er in Londen net terug. Het is daar zelfs coördineerd door de extreme hitte. Dus nou, het lijkt hard beter om dat eerst maar even te verschonen.
0: Ja, hier kijkt die in ook.
1: Ja, als het zelfs coördineerd is. Ik weet net om welke temperaturen we dan denken, Matten. Maar daar ben jij net vrolijk van, denk ik.
0: Nee. Nou!
1: Dat win je weer.
0: Nou! We beginnen naar het nijs van het NOS. Collega's
1: nog
0: van het NOS. Nou!
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het Kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2421-Soistwa. Zwageles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
8: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
7: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer, 70 keer vaker dan een jaar eerder.

0: nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord. En hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. En 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Het is 12 minuten uur zon. Dit is Friesland van de Moorn. Nog Jochen Oeren. Aanstaande hebben we het oeren minister Karmans. Die wil het onderhoud van Rijkswegen in het noorden uitstellen. Er is net elke nie een blied mij. Dat Jerst Aasen. En Jerre Aasnek hoe het is op het treinstation van Jereveen. Want er wordt staakt. We hebben hier niet gekeken de vakbond FNV in de uitsturing. Die vertelde daar oer. Dat ik de kwalijk treinen ek in Friesland. Wat is het beeld in de provincie? Uw verslagjouwer Dennis Terpstra. Die zie ik het aas nu. En er is muziek van Billy Joel. Tell her about it, komt er aan.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
10: Friesland van de Moorn.
11: My Harm Wijstra.

0: Billy Joel en Tell Her About It.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Hoorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Het wordt riskant, het wordt gevaarlijk. Het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk sponst het hinderrek een beetje achter de wijn.
0: Zij het BBB-kamerlid Femke Wiersma. Zij is net eens met minister Karremans om het onderhoud van de Rijkswegen in het noorden nu te stellen. En nog een lidsoerke werd er staakt in het openbaar vervoer. En dat is nedig, zei het FNV.
4: Het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Gaan eens even jaren wat de tastoon is op het station van Jereveen. Station Ljouwt is hier Ek. Vanzelfs Isa Visser hier dan ook mee. Isa, ja. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Had je mij dit warme waar geen zin om in de keuken te staan, dan had je in Friesland geluk. Maar wat kun je dan het beste eten? Nou, daar straks meer
2: over. Dit is Friesland van de Moor.
0: Eerst het waar in de kwart. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Joet, hebben een soort zinnen. Stiet er eerst een zwakke zuideerste wind. De temperatuur rent op naar 30 om 32 graden. In de jong en nacht draait de wind naar het noorden en wordt zwak ontmatig. De temperatuur zakt starig naar 16, 17 graden. Morgen wordt het dikke dag met zinnen misschien waar. De temperatuur laat tussen de 24 en 30 graden. Daarbij stiet een matige en soms vrij krachtige noordeerste wind. Door de wind hebben we dorst nog wat verkoeling. In de nacht op een ijs en 16 om 17 graden. Meer hoe het waar, hoe reëel hoe.
0: BBB-kamerlid Femke Wiersma die neemt het uitstellen van onderhoud om infrastructuur in Friesland duur en riskant. Minister Vincent Karremans die is dwaande bij een nij afwegingskader omdat hij te min geld had om alle problemen tegelijk op te lossen. En daarom wordt het grut onderhoud om autodieken in Friesland, Grensland en Drenthe een peer hier uitsteld is het doel. De Nederlandse provincies vinden al dat het Rijk juist meer investeren moet in infrastructuur. En Femke Wiersma, die vindt dat ek.
3: Als je nou noodzakelijk onderhoud net pleging geeft, dan kost het in de toekomst natuurlijk veel meer. En het wordt riskant, het wordt gevaarlijk. Het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk sponst het hinderrek een beetje achter de wijn. En ik snap wel, Karremans had ek misschien begrutting te krijgen. En die krijgt echt net samen. Maar in één keer een pot met geld van minister Heijnen. Ik ga dat zelf natuurlijk ook wel meemaken. Maar tegelijkertijd, ja, nou in het noorden, even aankondigen dat al je stopzet wordt. Ja, dat kan natuurlijk net. Dus ja, en we gaan zien dat gewoon zeker in de regio's, daar gaat gewoon net soms moest heel fier omrijden om dan toch te plak te komen. Ja, als je in een Ronestad lid dat net zo lang, ja, dan wordt dat net gauw uitsteld. En ik snap wel, daar waren je volle meer meesken. Maar in de regio had het soms wel volle meer impact. Want dan had je net al die verschillende dieken. En dan is de breekbaarheid stiet voort heel wat onder druk.
7: En dan komt zo'n minister bij een afwegingskader.
3: Ja. Ja.
7: Wat zou dat betreffen? Vaar de projecten in Friesland bij achterstallig onderhoud.
3: Nou ja, het zei het wat krijgt in het debat ook wel duidelijk. Het gaat vooral sezen waar het net in opmerking komt en waar pech had, zeg maar. Nou ja, er zit een aantal heel adviseur naar de prioritering. Dan is eigenlijk wat wie vregen haar. Neem daarin ek mij van wat zijn de opties? Wat is de impact op de bereikbaarheid? En dat hebben we ook correct onder de minister vregen. Ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord daarop. Want ja, adviseur dat de projecten van landelijk belang, dat moet dan ook aansluiten op de regio. Dan hebben we toe weerbaarheid, hoe defensie. Ja, dat ik maak nog maar zin dat dan ook in Friesland, maar ook Grens en Drenthe, of die er dan ook bekijkt al komen. Maar goed, daar zullen wij natuurlijk zeker de aandacht.
7: De commissaris van de Koning van Drenthe, die kwam uit namen van alle provincies mij een koeken van de minister en van de kamerleden, want die koeken die moet grutter. Dus te min geld voor infrastructuur.
3: Er is veel te min geld voor infrastructuur en de koeken die moet ook grutter. Ja, en wat u betreft binnen een heel soort posten waarvan wij zeggen dat kan wel wat minder. Maar infrastructuur is gewoon nodig voor onze welvaart in Nederland, voor de veiligheid. Alles wat wij dagelijks doen is echt afhankelijk van infra. En bij daar moet in de toekomst, daar moet gewoon hele poeder geld bij.
0: Zei het Femke Wiersmaatje en verslagjouwer Onno Valkenaar. Minister Karremans die kregen van de Tweede Kamer de opdracht om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Vooral het werken aan de infrastructuur. CDA-kamerlid Lucienne Boelsma die vindt dat het ministerie van Defensie wel wat mij betellen kan.
8: Nou, de fans hebben proteïeld, die met ergens voor inzetten worden, maar we weten ik dat die net zonder goede infrastructuur kennen. En nu komt de minister gelukkig, of de staatssecretaris, met een oersjoch, wat ze dwang kennen in gewerking met die ministeries. Dus daar ben ik heel wies mee.
7: Steert kan natuurlijk ik. Jilt leren. Dat wie ik de suggestie van de 12 Nederlandse provincies.
8: Ja, er zijn zoveel suggesties dingen. En de minister wilde net echt een antwoord op Jan wat hij de beste suggestie vond. Maar wat ik mooi vond is dat ik, en daar heb ik hem te oproepen, maar ik echt creatief te denken met zijn collega van Financiën. Want dat is natuurlijk de wichtigste gearworking. Om te zien van wat binnen de mogelijkheden en waar. Ja, een keer weer om te creëren. Want dat is waar iedereen als je te smachten voor de lange termijn.
7: Die koeken is nou net grut genoeg. En er moet wel het nodig geïnvesteerd worden. Ja. Onder andere ja, in kwetsbare bergen. Hoe het proces met Grietkanaal. Ja. Meer net benauwd dat mij het nieuwe afwagingskader van minister Karmans. Dat projecten in die regio Oederhoorn vallen zullen.
8: Nou ja, daar hebben wij natuurlijk in het voor. Heb ik mooi hapte maar de hoop die mooi zien zinnen. Dat de regio's vooral ik goed. Maar dan worden met in het afwagingskader. Stiet ik als een eigenlijk soort met paraplu. Oer dit kader heen. Dus ik ben
7: elke regio telt.
8: Elke regio telt, ja. Nee, maar serieus, dat is wel een mooi paraplu oer het oude wegkader. Want die moosje, ja, ik ben zo blij dat die toen oornam is. Want dan heb je dus wel dat ik dat mooi nam wordt een goede spreiding oer Nederland. En net als we weten dat er al een druk is, dat er een prot investeerd worden moet. Maar dat betekent net dat we oren gebieden, zoals Friesland, maar ik Oost-Nederland, Zeeland, net vier te maten.
0: Minister Karmans die zal in september bekend met je hokkerproject met de komt dat die het wol en net uitviert worden.
1: De media van de morgen.
0: Dan de orde media, Isa, wat had hij te melden?
5: Ja, goeiemorgen. Nou, Hinte krijgt al hoor. Had je nou maar dit warme waak je zin om in de keuken te staan, dan had je dus in Friesland en Grinsland had je geluk. Want thuisbezorgd stopt mij het bezwarigje van het eten zolang het code oranje bloot. Maar in Friesland en Grinsland is het code geel. Dus alleen in die twee steden blode bezwarigers gewoon actief. En de wetvierder van thuisbezorgd zei het wel van hun veiligheidstjit waarop, maar zolang het kin, dan kin het. Maar ja, wat eet je dan bij dat warme waar? Nou, dan hebben we een ultieme hittetip van een dokter in België. En ja, het is misschien wel wat voor de hand liggend, maar misschien ja, wel lekker en een goed excuus om op de wanje, of op de manje,
0: waar op waasje. Ja, het wat is een hakdaai eigenlijk. Woensdag een hakdag.
5: Nou, het kunnen bij je wel zeker hoor, want die ultieme tip is een frietje met zout. Zo zei het, de dokter uit België, die zei ze natuurlijk friet. Ik zou zeggen, een lekker patatje.
9: Frieten.
5: Ja, frieten. Ik zou zeggen, een lekker patatje met mayo en goed zout. En daar past op zich prima een gehaktbal bij.
0: Ja, dat, ja. Ja. Want, maar van het zout krijg je weer toast.
5: Ja, klopt. Maar ze sissen dat, dat je als je volle zweten, dan verlies je een soort vocht. En soort dus, een soort patatje, daar vul je dat weer wat mee oren. Oh ja. Dat is wel wichtig om er natuurlijk een goed wetten bij te drinken, scroze hier rek. Dus wetten drinken sowieso voorop, maar had je dan toch jongens eten matten en je hangt je zin om in de keuken te steen, ja, dan is een patatje toch wel makkelijk.
0: Oh, ik zal het dus even melden.
5: Ja, nou, precies. Mijn gehaktbol dan hoor.
0: Ik heb wel patat aan. Dankjewel Isa voor deze gouden tip. Aasen, maar eens even jaren hoe het in Jereveen is derde bij het treinstation. Want het staakt vanmorgen in elk geval rond 8 uur. En dat betekent dat er kwalijk trein rijdt. De trein van Arriva die Lizzie Stilsa meldt de vervierder. Wat is de situatie in Jereveen? Je hebt het naar de muziek van Harry Styles.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Om het 8 uur wordt er in het Iepenbier Vervier staakt in de bezuinigings van het kabinet. Door een landelijke staking van de vakbonden liet er om het 8 uur geen trein. Ik word nimmers in het bus, tram en metro vervier is het werk del. Het ook kwalijk vervangend vervier deze morgen beschikbaar is. Verslagjouwer Dennis Terpstra die reist het zelf ook een soort met de trein. Dus ja, ik vraag me af hoe mat dat duurt, Dennis. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm. Nou, gelukkig werk ik van omroep, dus kan ik jullie gewoon lekker werkje op het station. Ja, en dat station is hartstikke leeg, dus ik hier net maar de trein in. Dan ben je een trein, dan ben je een busser. En dan ben dus echt je meesken. Ik ben de enige die je stot op het perron. Maar ja, het wordt echt goed om op te borden dat de trein rond 8 uur in ieder geval net rierde. En het stond echt in de plannen, dus dat betekent dat meesken het nice goed volgen. Hè? En weten dus dat de treinen net rieden. Dat er op dit stuit geen treinen of geen meesken steunen, betekent net dat er helemaal geen orenreizigers wieën. Want de Kamse krijgt wel een militairtje die tocht even maar de trein te kennen. Maar ja, dat drom dus krijgt wat oors. En ik ging die speteken met hem. Jij wilde vandaag met de trein?
3: Ja, klopt. Helaas mocht het niet baten. Ik kwam met mijn fietsje aan op het station en vervolgens helemaal niemand op het station te bekennen. Dus ik denk, nou, hoe kan dit nou? Dus ik snel mijn NS heb kijken, ja, toen zag ik dat alles was uitgevallen tot 8:30. Dus ja, niet zo fijn. Ik moet om 8:00 op werk zijn, dus ik heb mijn collega al gebeld dat ik wat later ben. Dat was oké. Okay.
2: Waar is het werk?
3: Mijn werk is op Haalften, op de kazerne, Tarp.
2: En normaal gesproken ga je dus niet met de trein. En vandaag dacht je, ik pak de trein een keertje.
3: Ja, hij liep eventjes wat anders dan normaal. Dus ik denk, nou ja, prima. Fietsen pakken, wat verkeken op de tijd. Nou, online een NS-kaartje wel besteld op de NS-app. Nou, vervolgens fiets ik hierheen. En daar, wat ik net al zei, helemaal niemand te bekennen. Ik denk, nou, je zit geen al eerder weggereden of niet? Maar ik had beter in de NS moeten kijken, helaas.
2: Ja, de treinen rijden dus niet vanwege een staking. Wat vind je daarvan, dat treinen niet rijden door een staking?
3: Wat voor staking is het dan? Is het dan... Nou, ik mag niet op de spoorwegen, denk ik.
2: Nee, het is een staking vanwege bezuinigingen op de bestaanszekerheid van het kabinet. En daar willen ze aandacht voor vragen. Dus vandaar dat het treinpersoneel het werk neerlegt tot 8:00. Wat vind je daarvan?
3: Nou, op zich wel goed, toch? Je moet juist opkomen voor je eigen beroep. Ik vind het... Dat zouden ze vaker moeten doen. Ook aan het personeel. Als je niet ergens mee eens bent, dan moet je toch actie gaan ondernemen. Als dit op hun manier is, nou ja. Ja, wel jammer dat er andere mensen door benaderd worden. Zoals ik en misschien wel vele anderen. Die niet op tijd aan werk kunnen zijn. Maar ja, goed. Het is ook hun werk.
2: Nou, en als ik zo naar je outfit kijk, een lege outfit. Dus dat is denk ik ook niet werk wat je makkelijk thuis kan doen.
3: Nee.
2: Wat is nu het plan?
3: Nee, ik heb mijn sergeant al een belletje gestuurd. En mijn sergeant is dan niet de moeilijkste, gelukkig. En ik zei ook van hoe de situatie was gelopen. Nou, ik zei, ik moest met de trein en heb je dit. Hij zei, daar kan je niks aan doen. Goed, nou, dan zie ik je straks. Dus dat scheelt gelukkig.
0: Zij het deze militairtje in verslagjouwer Dennis Terpstra op het station van Heerenveen, wat verder dus verlitten is vanwege die treinstaking. Aanzien hier een oorshop van Frieske Nijs. Nee, de muziek van de Emotie.

0: die geluiden van. Van de wind, wetter en krijg je het hout. Dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijg je het hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan!
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is op een kop van Jalve Achten. Dit wat Friske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Het Openbaar Ministerie gaat bij de Hege Riet in beroep in de uitspraak van het Hof over het dierlijke ongeval op de Waadzee. Bij het ongeluk botsten Fjouwer Jelien, een snelboot en een wettentaxi op in oor. Daarbij kwamen Fjouwer passagiers om het leven. De kapitein van de snelboot waat in Hege beroep vrijsprutsen. Dan wil het OM weten of het rucht goed tappost is en of de motivatie van de vrijspraak begrijpelijk is. Zwembad het Bijensplak in Gariep is voortendadelijk stichtgien. Verskate Bank kreeg een nieuw jubileumfeest last van bultjes en huutuitslag. Neffens Jeltje Vissen van het zwembad wien het behoorlijk wat ben.
15: In ieder geval wien er seis meldingen wel die de huisarts binnenkwam. Dat wie de moaas. Maar we hebben via de squal wel dat het wel om soms een helft van een klasse ging. Dus ik reken je gauw om 20 ben die last van honden.
14: Onderzoek wist u dat het Ike procesjerups de oorzaak is. Op en om het terrein binnen verskaten nesten voen. De nesten meer voorthellen, het terrein is keermakken en het zwembad is weer iepen van Ojoerd. Zoutstruien bart gewoon wij bij snie en ijzel, maar ze uit een trogek bij hitte. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de gemeenten die dit nood docht. Met hege temperaturen kan de boppenlaag van het diek vloeibaar worden. Dat kan onder band van de auto's plakken en verskeerswargje. Zuidstraat had het lichtkwoljend effect op het dieken en zorgt het ervoor dat het asfalt net plakt. Er wordt vooral struit op de drokke dieken, kruispunten, rotondes en recent vernijte asfaltdieken die het extra gevoelig binnen. En treinreizigers ondervinden deze morgen nog altijd gevolgen van de landelijke staking in het Openbaar Vervoer. Door acties van vakbond FNV en CNV leidt het treinverkeer van de NS om 8 uur stil. Ook het bus, tram en metro vervoer wordt staakt. Met droog reizigers geen gebroekmeidje kennen van vervangend vervoer. Een wichtige actie, zo vertelt Edwin Kuiper van de FNV.
16: Het kabinet Jetten heeft de aanval ingezet op werkenden. En als vakbond zeggen we, nou, dit tolereren we niet. En de aanval is de aanval op de sociale zekerheid, de aanval op de WW, de aanval op de WIA, de aanval op de AOW. En werkende mensen hebben hier natuurlijk vooral last van.
13: Ja, het wordt ook nog even, hè?
14: Dat denk ik, ja. Ze kunnen nog eens struien.
13: Ja, dat heb ik ja. Het is 12 minuten nu jouw wacht. Meer nijsjes vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl. Nou, orenzaak met een soort hoe gepraat wordt, is het waar. Als we zeggen, jij, hoe waar met het nieuw wordt.
17: Concours Hypiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneur 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestensport.
18: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
19: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaartendwaan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: My Harm Wijstra.

0: Het wordt tropisch warm de komende dagen in Friesland. Hoe lossen squallen dat op? Aansen houden daar contact hoor. Maar eerst eens even contact met uw zwaarman. Hoe die warmte splitsen, Sibbele Waaier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe warm wordt het, Joert?
1: Ja, nou ja, wij staan aan, nou ja, het werd Joert eigenlijk een tropisch gedij. Ik heb, voordat we naar de warmte gaan, nog even een rondblik op de nacht. Dan hebben we nog een beetje legere temperatuur en dan beginnen we daar even mooi. De oude nacht winnen de minimumtemperatuur in Bakkeveen 15,3. Friske Pjallen komen op zondag, komen zon. Bakkeveen, zondag, komen in. Akkerum, zondag, komen Johan. En Liauwet, Johan, komen zon. Nou, dat ben de temperatuur onder de 20 graden. Inmiddels zitten we daar al wat boppen. En dan staan we, Joert, aan het begin van een prachtige dag, maar een soort zinnen. De steeds een zwakke zuideerstenwind die het in de rest van de dag wat variabel wordt. Heel waar de morgen is het dat we 24 graden. En een soort meestal zonder denk ik dat tevreden mee wezen. Dat is Joert daarbij blij, maar de temperatuur stijgt terug naar 30 om 32 graden. En de komende nacht bloedt het vanzelf zich warm. En pas een letter in de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 16, 17 graden.
0: En morgen dan?
1: Morgen, dan hebben we een dag met een nat eerste wind. Soort zinnen, trots een nat eerste wind is de temperatuur justjes leger, 24, 28 graden. Ik heb wel gezien dat het zuiden van de provincie toch wel richting de 30 graden gaat. Dat is nou even afwachten, maar trots de wind viel het misschien even wat noffelijker aan. En ik moet de jongen in een jongtijd is weer mooi boeten zitten zwaar en we hebben is maar wat rustig Delian.
0: Ja, maar dat is zeker het advies denk ik voor de dagen erna, hè?
1: Ja, zeker. Want op vreed, dan gaat de temperatuur echt omheeg. Dan hebben we een zuid-eerste wind. Soortzinnen, de temperatuur gaat richting de 34 graden. En dan is het echt tropisch warm, maar een zuid-eerstelijke wind. En we hebben dan uiteindelijk een warme jong te gaan. En in de nacht is het plakkerig, maar de temperatuur is een jongetje om 20 graden.
0: En
1: in het weekend. Maar dan,
0: ja, ik zou zeggen,
1: sneller en snijs, jongen. Ja, sneeuw en snijn, dan krijgen we vanuit het zuidwesten een steuring die in de buurt komt van nu. Dan krijgen we een tannemere kans van Rijn of Tongen bij. Maar ik moet ervoor bij zeggen dat dat nou even een afwachtje is wanneer dat plak vindt. Het is in ieder geval sneeuw tropisch warm, temperaturen boven de 30 graden. En dan in de nacht van sneeuw of snijn, tannemere kans van Tongen bij.
0: Sibbele, dankjewel en cool op boven, hè?
1: Ja, dankjewel. Het slaagt me op stemmen. Loffelijke dag.
0: Ja, een tropische dij met een soort zinnen. Dan kun je alleen nog maar Simmerse muziek erbij pakken. En daarom pakken we deze van de doellezen erbij.

0: De doel is een simmerdij.
1: De exacte tijd is...
0: 20 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de morgen.
0: Kijk even op het Omroep Friesland terrasje. De temperatuur daar is op dit stuit al 21 graden. Het tropisch warm de komende dagen in Friesland. Op verskate skwallen worden er maatregels namen om leerlingen en ook personeel zo goed mogelijk door de hitte heen te helpen. Gewoon skwallen die kiezen voor een onpast tropenrooster. Wils te oren dat we extra drinkmomenten in Laskje of lessen oors organiseren. Bij skwalkoepel Bisschop Muller Stichting met 32 skwallen verspraat over Friesland wordt ook advies jongen over hoe om te gaan met de hege temperaturen. En de onpak die verschilt bij wat per skwallen, omdat elke bouw en elke situatie vanzelf zegt waar oors is. Ik praat over met bestuurder Dennis Assink. Een goeie morgen.
3: Een hele goede morgen. Het is een mooie dag.
0: Ja, het is een mooie dag. Het wordt ook een warme dag, Dennis. Hoe ging je daar een skwallen mee om?
3: Ja, je zei het al in je introductie. We hebben een aantal manieren hoe we daarmee om kunnen gaan. Vanuit de Rijksoverheid krijgen we gelukkig de mogelijkheid om het schoolrooster aan te passen als we denken dat we daar goed aan doen. En er zijn ook een heel aantal scholen binnen BMS onderwijs die daar gebruik van maken. Die de schooltijden toch een beetje afstemmen op de temperaturen. Zodat het voor onze kinderen en natuurlijk ook voor onze medewerkers allemaal goed te doen blijft in onderwijsland.
0: Want hoe warm kan het soms worden op zo'n squallen?
3: Ja, dat laat zich lastig vangen in één getal. Maar we hebben natuurlijk een aantal verschillende soorten scholen. Hele moderne scholen waar ook een vorm van koeling in zit. En daar blijft het gewoon lekker 3, 24 graden binnen. Maar er zijn ook wel wat oudere scholen waar de isolatie schil nog wat minder goed is. En dan kan het maar zo 30 graden binnen worden. En dat is voor mooi te warm, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat is net meer leuk voor personeel en zeker ook net voor de band, denk ik, hè?
3: Nee, dan is het echte leerrendement is wel een beetje verdwenen. En gelukkig hebben wij heel veel goede, capabele en creatieve leerkrachten in dienst bij BMS Onderwijs. Die misschien soms ook een les buiten kunnen verzorgen. En wat u zelf ook zei, wat extra drinkmomentjes in de dag. Schaduw creëren, luchtige kleding. We komen een heel eind. Maar het zou voor de kinderen in Friesland, maar zeker ook voor alle andere kinderen in Nederland wel mooi zijn. Als we in Nederland iets meer budget kregen voor goede onderwijshuisvesting. Waarbij we ook de temperatuur goed kunnen reguleren in dit soort warme dagen.
0: Ja, want hoe belangrijk is dat?
3: Nou, temperatuurregulatie is wel degelijk van belang hoor. Het is aantoonbaar dat als kinderen zeg maar te lang in een te warme omgeving zitten, dat het leerrendement gewoon terugloopt. En jullie zitten ongetwijfeld in een gekoelde studio, maar als je buiten aan het werk bent of in een wat ouder gebouw, dan merk je toch dat je concentratie verslapt na verloop van tijd. En dat is jammer, want we zitten natuurlijk op school om te leren.
0: Ja, en in het onderwijs, je zei daar had je ook nog helaas een soort oude gebouwen. Dus als er dan nieuwe gebouwen komen, dan kun je echt meer doen om die temperatuurregeling.
3: Ja, absoluut. Het bouwreglement is natuurlijk in de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd. Dat betekent dat ook schoolgebouwen steeds beter geïsoleerd raken. Nou, dat is winters heel mooi, want dan hoeven we minder geld uit te geven aan verwarming. Maar een goed geïsoleerd gebouw draagt ook bij aan verkoeling in de zomer. En er zijn heel veel gemeenten binnen Friesland die hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. En die proberen ook de scholen te voorzien in een klimaatbeheersingssysteem dat daarin een steentje bijdraagt. Dus dat is heel positief.
0: Op dit stuit is dus maatwerk de komende dagen. Het gaat je nog net zo vier als bij Galicië in Engeland. Dat ben echt thuisblomaat, hè?
3: Nou, het verschilt bij ons behoorlijk hoor, maar we hebben een aantal scholen die wel echt aangepaste tijden hebben. En we hebben ook een enkele school die zijn deuren helemaal gesloten houdt. Maar goed, er zijn ook gewoon scholen dat is ongeveer de helft, die draaien het reguliere programma en doen wat kleine aanpassingen.
0: Maar je bent dus voor skwallen die te echt tegenblouwen?
3: Ja, zeker. Er is sowieso bij ons één school in de stichting die vandaag de deuren gesloten houdt vanwege de temperatuur.
0: En weet je dat?
3: Dat mag ook. Wat zegt u?
0: Weet je dat?
3: Dat is in Lemmer. De Sint-Jozefschool in Lemmer die houdt de deuren gesloten. En dat kan ook, hè, want je hebt als onderwijs de verplichting, ik geloof iets van 7520 uur onderwijs te verzorgen in 8 jaar tijd. En heel veel scholen zijn zo verstandig om calamiteitenverlof op te nemen. En de planning. Dus ja, dat kan je gebruiken voor ijsvrij. Kun je nu misschien niet voorstellen, maar daar wordt het voor gebruikt.
0: Ja.
3: En soms ook voor hele warme dagen. Of van slecht wat aan de hand is op een schoolgebouw. Want dat kan natuurlijk ook gebeuren.
0: Nou, op Lemmer, daar is een mooi strand. Dus dan kan de band goed naar het strand.
3: Zo is dat.
0: Ja.
3: Zo is dat.
0: Dennis Assink van BMS Onderwijs. Tiergetank voor de taaljachting. En hard holle cool, hè?
3: Ja, dank u wel. En hetzelfde gewenst.
0: Dat is heel veel slagen vanuit een studio mee. Gelukkig.

0: Chestal Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die. En, nou, die net warm van de vogel, want ik ga hem net de Moaasvogel klein voorbij. Dus als nog een mooie prijs winnen wordt, een Friesel van een mooi t-shirt. Noffelijk met dit waar, of een thermoscone of een aaiwekker. Even het wordt Moaasvogel app en 0620 4 Jochen Jochen Jochen of toch dat via de Omroep app.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: De moord op Maurice van der Veen, die hier misschien voorkomen worden kan, had de 28-jarige vertochter eerder psychische hulp kregen hier. Dat zei het al eerst zijn advocaat. Die het ministerie vindt dat de vertochter de moord net daar rekenen worden kan, omdat hij in een psychose ziet. Er is dan ook TBS met dwangverpleging eerst. Het slachtoffer van 54 hier, waar het eind oktober vriendier deervond in zijn huis in Kammingebjorn. En de vertochter zei dat hij stem jaren in zijn holle. De zaak had advocaat Paul Lorgeman botrekken.
3: Hij zag mensen, beelden, daadwerkelijk, als voor echt. Hij rook dingen die er niet waren. Ja, heel bijzonder. Maar ja, die stemmen waren continu in zijn hoofd. En op een gegeven moment gebeurde een aantal dingen. Zag hij beelden voor zich, kreeg hij beelden van die duivel, noemde hij het ook wel. Waar hij op zo kwaad werd. En toen dacht hij, nu ga ik hem aanpakken.
4: Ja, voor hem wien die stemmen echt. Maar ja, het slachtoffer wie ik echt. En de familie bloot zonder Maurice van der Veen achter.
3: Ja, dat is vreselijk. Dat is echt heel erg. En het trieste aan dit verhaal is dat mijn kind helemaal nooit beseft heeft. En het hele erge is dat deze zaak niet op zichzelf staat. Hè? Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen, verwarde mensen, ernstig verwarde mensen, die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
4: Je dit voorkomen worden kennen?
3: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kreeg overal nee. Omdat hij meerderjarig is hij heel vaak werd er informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weerheen gezonden met alle gevolgen van dien.
4: Hij is onderzocht door een psycholoog, een psychiater. Die zei al die keer dat er sprake is van een psychische stoornis, hallucinatie, schizofrenie. Hij koerde eigenlijk niks ontwan. En dus volledig ontoerekeningsvatbaar.
3: Ja, dat is helemaal correct. Kijk, als je een feit pleegt bij je volle verstand, dan verdien je straf. Maar als je feit pleegt, terwijl je helemaal onder invloed bent van die psychose en je geest volledig is overgenomen door een pure ziekte, dan kan je er niks aan doen. En dat is wat ons rechtssysteem dan kent als ontslag van alle rechtsvervolging. Dat wil niet zeggen dat hij geen gevolgen gaat hebben, want de rechtbank kan nog wel de maatregel opleggen van TBS met dwang. Dat is ook wat vandaag de officier van justitie op zitting gevorderd heeft.
4: Ja, en TBS kan heel lang doorgaan.
3: Zeker. In dit geval was het ongemaximeerde TBS. Dat betekent dat eindeloos door kan lopen. Eindeloos, letterlijk ook eindeloos. En op een gegeven moment zou je zelfs naar de longsteek kunnen gaan. Longcare noemen ze het wel. En dan kom je eigenlijk dan nooit meer uit.
4: Ronald Spoelstra, je bent advocaat van de Nijversteen. En ja, hoe zorgen zij naar deze zaak?
5: Ja, het is een moeilijke dag voor ze. Het gaat door het verlies van Maurice. Zijn Joord was jongen. En dan wisten ze eigenlijk al dat deze verdachte wel heel erg serieuze problematiek had. Dus ik kan zeg ik wel vinden in uiteindelijk de eis van officier van justitie. Voor hun is het heel belangrijk dat deze verdachte heel lang en heel goed behandelen wordt. Op een manier die ervoor zorgt dat dit nooit meer in oren komen kan. En ze vind ik heel belangrijk dat het daarvoor ik heel lang van de strutte bloed. En dat is wel de verwachting met deze eis.
4: Paul Logeman, een moordzaak binnen haast 2 uren beslikken. Is het voorbij? Hoe sjoeg je waarom hierop?
3: Ja, die tijd dat staat niet voor de ernst van de zaak. Dan laat ik dat voorop stellen. Er zit natuurlijk een heel degelijk politieonderzoek ligt er aan de grondslag. Er is uitvoerig onderzoek gepleegd. En daaruit bleken de feiten heel, heel duidelijk. En dat bewijs was overweldigend. Bovendien hadden we te maken eigenlijk met een bekende verdachte. Hij heeft gewoon zijn verhaal gedaan vanuit zijn beleving. En dat maakt de zaak eigenlijk relatief eenvoudig.

0: Cartier en Kimbra en Somebody That I Used To Know.
1: De media van de morgen.
0: U zou Visser eens in de oren media doet.
2: Dat klopt inderdaad. Ja, de kranten mag ik straks nog even indoeken.
0: Ja, die ben
2: die,
0: er,
2: die krijgt voor de doorwesten
0: ja,
2: bij Fiske.
0: Ja, meestal niet naar Leeuwen.
2: Ze binden recht.
0: De papieren krantjes binden recht.
2: Ik moest ze nog even nergens bij, Helly. Maar eerst nog even een oornijs. Want ik hoop voor de meesten in de Amerikaanse staat Texas dat het er krijgt wat minder warm wie dan hier. Maar die konden de aardoende dagen namelijk een soort thuis blowen. Er is namelijk een vrachtwijn crashed. En in die vrachtwijn zit een miljoen bijen. En die bijen zijn dus ontsnapt. En het gaat dan om 400 bijenkorven die omvallen binnen Iepengien binnen. En dat binnen 2 miljoen dieren, dus 2 miljoen bijen die daar de omjouwing van Houston onveilig maken. Hè?
0: Dat is uit zijn filmscript dit.
2: Nou, bijna wel. De begrip van dan was leven net naar boeten. En dan zie ik het advies van de Amerikaanse staat. Gin mag maar even net naar boeten. Ze hebben daarna alle lokale imkers die ten Marek in de buurt wennen, gaan ze oproepen om te helpen mij vangen. Nou, ze binnen eigenlijk met 10 en ik dwaande gien. Oren wisten dwaande west. En uiteindelijk grutte aantal bijen hazen vong. Dus voor de meesten die wat vierde voort wen van die crash, die konden op een gegeven moment wel veilig naar buiten. Maar zouden we nog wel een tiertje adviseren van bloot toch nog maar even binnen en atje naar buiten gaan. Wees voorzichtig, want ze kunnen dus nog wel wezen. Ja, dat kun je je wel vaststellen. Maar 2 miljoen bisten van die bijen die er rond zweeft hebben. En van Amerika gaan we naar Oostenrijk. Dat is ook een bijzonder verhaal. Een vrouw, Monika, een Oostenrijkse vrouw, die stond op het punt van bevallen. Ze belde haar man, maar haar man wie nog onder het werk. En die had maar snel een vreun bellen van, ja, doe maar mijn vrouw op, Helly. Want ze mat naar het ziekenhuis, ze mat bevallen, ze had ween. Dus die vriend naar Monika, de Oostenrijkse vrouw, ta, onderwijs naar het ziekenhuis. Maar ze realiseerde onderwijs ook al, dit gaan we net helpen. Dus de auto...
0: Onderkant,
2: bij de hegenzwangere vrouw. Maar waar zetten ze die auto nou onderkant? Dat wie bij een McDonald's-filiaal. Dus ja, waar beval je dan? In de auto of in de McDonald's? Nou, die McDonald's had zijn... Bij mij is het je gereed, kom maar binnen. Dus Monika, mij die vriend van een man, naar binnen, naar een Oostenrijkse McDonald's. En eigenlijk nog voordat de hulpverleners arriveerden, is de Lietse Emily in het fastfoodrestaurant der...
0: bevallen.
2: Te Limkaam, ja. En in Oostenrijk zijn ze het. Het is de eerste bevalling ooit dat we hier in Oostenrijk in een fastfoodketen meemaken.
0: Geen voordien erbij.
2: Ja, had ze honger hier, dan koe ze met die en hij omvallen, want wie denk ik nog?
0: Even door het drijven en bevallen. Goed, Isa, tieren dank. Aarsen het Nijs hier van de collega's van het NOS-journaal.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen!
3: Het is weer de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierwerpen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenement in plaatsgebieden litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest op deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Hehe, Einse percenten hoor, maar wat nou?
7: Lid jouw spaarjoel belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jou. Kom langs of skill je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
8: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
9: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
4: Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
12: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
13: Je had het niet gehoord?
12: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
13: Ja, wat nu?
12: Geen idee. Nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
4: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaat-lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen op een internationale

0: En Jet.
1: De Maas.
0: Alsnog, kom eens meisje worst op een t-shirt van Friesland van de Moor, een thermoscan of een eyewekker. Dan kist nog het Wutje Maasvogel app en de 0620 via wordt Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of Broek de Omroep app. Aansen hebben we het hoe het waar, we hadden ook hoe doelsturing, dan hebben we het hoe stikstof. En er is Simmerse muziek van Zoekmachine. Maldon, komt er aan.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
4: Een telefoonmaker als door. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
6: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Concours in Piek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiese sport.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
3: Friesland van de Moor.
9: Mijn Harm Wijstra.

0: zoekmachine. Maldon, jij rest in Friesland van de Moorn.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mij Harm Wijstra. De oerhiet die bepaalt de doelen en boeren die mij dan zelfs bepalen hoe ze die doelen helly willen.
0: Ja, dat is wat boeren eens willen, maar vreed komt het kabinet mij een plan hoe het stikstof slot. En zien dat dan is die doelsturing, gaan we het aansnoeren. En de staking in het IMBV4 is krijgt een paar minuten lien dien. Het vakboen hopen dat het kabinet mij dit pressiemiddelde onkundige bezuinigings op de sociale wissigheid waarom draait.
3: Het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Treinvervier komt dus stadig gewoon weer op gang. Zullen we wel even worden voordat alles weer neffens het tjenstrooster draait. Nou, neffens het tjenstrooster zit Jan Jonker mij, Isa Visser. Goedemorgen, Isa.
4: Goedemorgen. Ja, trouwen op de heetste dij van het jaar. Ja, gebeurt dat of net, daar straks meer hoor. En als je een dynamisch energiecontract hebben, moet je straks en Joen ook even opletten.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou. Sibbele Waaier, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Joert is er ernstig waar met een zwakke zuideerste wien. Met een soort zinneschien rinnen de temperaturen op naar tropische weerden van 30 tot 32 graden. In de joen in een noorden wien en nog lang warm. In de nacht zakken de temperatuur naar 16 tot 17 graden. Morgen wordt een prachtige zinneschien dag. Daarbij stiert een matige somtijd een vrij krachtige noordeerste wien. De temperaturen erin op naar zo'n 24 tot 28 graden. Na een warme joen zakken de temperatuur in de nacht naar 16 tot 17 graden.
0: Van boeren is het een spannende week, want nou vreed komt het kabinet naar boeten met de plan om van het stikstofslot af te komen. Ja, vriend Wieke lekte er al wat uit heen dat het regeer onder oren inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moet de boeren nou wel flink onder bakken om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de knoppen dat ze dan omdraaien kunnen is de zogenaamde doelsturing. Daar wordt al jaren op praat en een ja, soort boeren zorgt daar wel wat in. Maar wat is het eigenlijk? Collega Tieter Seijens die volgt het stikstofdossier en weet volle meer. Tieter, doelsturing, wat is dat?
2: Ja, het is eigenlijk vakjargon. Hè? Doelsturing, dat is wat het woord al zei. Sturen op doelen. En in dit geval zullen boeren zelfs on het stuur zitten. De oerhit had de afgelopen jaren bezocht om het stikstofprobleem op te lossen door boeren maatregels op te lezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het uitrieden van dong. En de oerhit bepaalt dan hoe volle en wanneer en waar. Nou, dat neemt middelsturing. De oerhit neemt maatregels, de middels, om te sturen op een uitkomst. Maar die maatregels die hebben het probleem net oplost. En boeren die zijn er echt net blij mee, want die maatregels die staan vaak heeks op de praktijk van alle dag. Ze gelden voor alle boeren, maar ja, in het ene gebied zijn zulke maatregels volle minder nedig als ergens oors. En daarom wordt nou meer en meer praat over doelsturing. De oerhit die bepaalt de doelen en boeren die mogen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen helly willen.
0: Ja, en waarom willen de boeren dit dan zo graag?
2: Nou, dat is omdat boeren vaak zelfs heel goed weten wat werkt om minder stikstof uit te stitten. Een soort boeren die binnen rek om aan de gang. Boeren zijn meesten van de praktijk van zelfs, zij kennen haar eigen bedrijf het beste. Ze weten wat voor fretten werkt voor de kei, ze weten wat voor verlet haar groen had, ze weten hoe ze sturen kunnen op een bepaalde opbrengst. Maar ja, als de oerhit er toch in fietst, dat is vanzelfs net altijd lieke handig. Nou ja, dat is just big leaks, wat het gaat om dong. Alle boeren oeral in Nederland die hebben maximum opline kregen stront iets uit te rieden maaien. Maar ja, hier in Friesland is volle meer ronde om dong uit te rieden als bigeliks in het zuiden van het land. Toch zitten ze hier met dezelfde maatregels. En wat de boeren om het land te bemesten, keusdong broeken. Wat skeerlijker is als gewone roegedong. Oerhit en landbouwsector die ben nou beide wel zo vier dat ze zeggen dat doelsturing een goede manier wijzen kan om de problemen om te pakken. Nou, eerdere landbouwministers hadden er komen aan de gang west. Hè? Piet Adema, Femke Wiersma. Maar de seinen die liek je nou echt op green te steken.
0: Je hebt al je wel wat ingewikkeld. De oerheid stelt de doelen en de boeren regelen dan zelf hoe ze dat hasselen. Het is net verbloemd. Hoe moet het al een keer zien beslag gaan?
2: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Het begint met het verstellen van de doelen. Lees je die op aan individuele boeren? Of krijgt een bepaalde regio een doel en kan boeren dan onderling oppraten hoe ze dat mooi kort doggen? Dan moet nog besjongen worden. Nou, een boeren moeten voor haarzelf de kar maaitje hoe ze minder willen. Er zijn alle keer mogelijkheden voor. En er moet nog een systeem opzet worden dat het alle keer bijhoudt. Dat laatste dat moet echt nog betocht worden. Al ben boeren wel wend dat ze van alles een boekhouding bijhouden moeten voor zelfs.
0: Wat voor mogelijkheden hebben boeren dan om zelf te zorgen voor minder uitstoot?
2: In eerste instantie wordt zo naar wat melkveehouders dwaan kennen. Dat is de sector die het meeste uitstoot en daar wil minister van Essen van Landbouw mee beginnen. En de melkveehouders soebigeliks het fretten van zijn kei aanpassen kennen. Daar zijn al proeven mee die, maar minder eiwit, want een oorschat on eiwit zorgt voor uitstoot. En kei die kan wel daar maar wat minder eiwit zonder dat het consequenties had. Een boer kan kiezen voor technische aanpassings in de stal die te verzwaren dat de uitstoot minder wordt. Of te verkiezen om de kei vaker boeten te dwan. Want de uitstoot van ammoniak is volle leger als kei in het land stenen. Nou, dus allegeer maatwerk. Ik ga maar verschillende boeren praten en die doen het allegeer weer oors. En ze zeiden ze allegeer, je mag wel dwan wat bij je past. De ene die had aardig iets om het ene wil ze de oren het beste resultaat uit bij een orenmaatregel.
0: Wanneer kan die doelsturing eigenlijk invierd worden?
2: Dat is nog niet duidelijk. De bissakundigen die zeggen dat het binnen een periode wel kan. Er zijn boeren die het al wend binnen om uitstootcijfers vers te lezen. Dus daar hoeft dan net zo volle meer te gebeuren, denken die zakkundigen. Maar de meesten denken dat er wel langer doorheen gaat. Omdat een heel soort boeren omskeerklimaten. En een wettendicht systeem voor elke nier, dat haast ik net zomaar. Maar een heel soort hier internet, want een soort natuur leidt er min hinnen. Dus het is zaak dat er gauw stappen zet worden. En doelsturing is maar één van de knoppen dat omdraait worden kan. Dat het de laatste weken vaker oegit, dat is de sonering. Zones om kwetsbare natuurgebieden heen. En daarbinnen zullen boeren meer uitstoot verminderen moeten als op oren plakken. Dat kan voor zelfs viergeende consequenties hebben. Maar hokke natuurgebieden en hoe groot dat die zones binnen, dat is nog net bekend. Nou, vreed is de verwachting, komt het regeer der mijne boeten, dus dan zal er meer duidelijk worden.
0: Dankjewel, Tieter.
6: De media van de morgen.
0: Isa, de Orenmedia, wat melden die?
4: Ja, laten we eens beginnen bij dat dynamische energiecontract. Ik had van tevoren, ze is er net een soort Nederlanders die zo'n contract hebben. Het is ongeveer 8%. Maar als je bij die 8% jaren is het wel goed om eens even op te letten. Want joen betel je de hoogste prijs ooit kilowattuur elektriciteit. En dat komt door die hitte en die extra vraag naar elektriciteit voor haar koeling. Nou, dat snap je wel, want mensen die gaan massaal natuurlijk de aircode ventilator aan. En het gaat dan om de tijd kwartier van jochenen en jochenoeren. Nou, ik denk misschien mensen die dan op de bank lezen met de ventilator aan of iets. Maar
0: WK-sien.
4: Ja, en Jochen Oeren werd 2 potjes op het programma. Dus, had je een dynamisch energiecontract, dan is het wel goed om er even op te letten. Want het is een kwartier van Jon en Jochenen betel je dus de hoogste prijs. En dat is ook volgens Jeroen Bakker, expert hierin, de hoogste dynamische stroomprijs ooit. Nou, het gaat dus net om een soort meesken die het hebben, 8% van de Nederlanders. Maar goed om er even op te letten. En een leuk verhaal van de AD. Daarvoor mat ik de kranten er een bij pakken. Want binnen je natuurlijk ondertussen kan wel op de hichten dat vreet de heetste dij wordt. In Friesland is dat ongeveer 34 graden. Maar ja, meer naar beneden in het land is dat richting de 38. En op die dij, op zo'n vreet, trouwen ook een soort meesken. En een van die meesken is Quincy en Mike. En die jou ook om. Ja, we wonen eigenlijk heel graag in juni trouwen. Omdat Quincy heel graag pioenrozen woont. Ja, en die binnen dus blijkbaar.
0: Die ben dan al uitbloeien, nou, toch?
4: Die bloeien tussen mei en juli.
0: Oh ja.
4: Zei het ze hier. Dus ja, tussen mei en juli moesten trouwd worden. Nou, 26 juni 2026 lieken hun wel een mooie dij. Maar ja, er komen natuurlijk aardig wat uitdagings voorbij. Shannon zoals zei dat ze vooral de activiteiten een soort binnen hebben. Dus dat is hun geluk een beetje. Maar
0: is het een trouwjurk?
4: Zoals nog zwitterig worden, scrootzek. Maar net alleen nog voor haar is het een uitdaging. Ook voor een bruiloftsfotograaf is het wel een uitdaging. Want die zei het ook, voor beeld is de zon absoluut niet fijn. Die felheid die maakt het alleen maar moeilijk.
0: Van het huddeljocht, ja.
4: Precies, en meesten gingen kniepen. Dus ek accu's die worden sneller oververhit. Nou ja, dat weten we van ons eigen werk dan ik wel weer inderdaad. Maar de warmte ging die sneller leeg. Dus ek voor de fotograaf is het een uitdaging. Maar ek voor bakkers, want ja, bij een bruiloft, je taart. Dus die taart mat makker worden, die mat erhinnen en die mat er koel steen. Nou, er komt van alles bij Sjen, dus bij zo'n trouwerij. Altijd in één keer zo warm is.
0: Ja, ik is beter dus net trouwen.
4: Nee, ik zou het nog even doorslaan.
0: Dankjewel, Isa. Er komt een berichtje van Janke. Die zegt, ja, ik ben van een week de Maasvogel en dan had ik een t-shirt woon. Maar dat is nog net binnen, Harm. Nou, Het zit zo, Janke. Het model wat je in de Kloers leidt, dat is het showmodel. Die t-shirt wordt op dit tijd nog drukt en is onderwijs. Dus nog even geduld, Waan. Ik hoop dat er wat mooi waar nog die kant opkomt. En vooral die horen mensen die het Wutje Maasvogel appt haar. Geduld, Dwaan Ek. Want Aasen, dan hebben we een winnaar uit alle insturings. En die mij dan weer een van die drie prijzen kiezen. De Aaiwekker, de thermoscanner, die ben wel op varie. Maar het t-shirt wordt op dit tijd bijdrukt. Want zulke unieke exemplaren binnen het. Maar ik dat kist die hoort weer winnen, hè.

0: Cool and the Gang, yes, en Let's Go Dancing.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het treinverkeer is niet gek om 8 uur heen en weer opstart, nek in Friesland. Maar dat betekent nog net dat alle treinen voor dadelijk, ik ben even de chance-regeling rieden kennen. Dus komende uren mag dan wel even rekken horen mij wat oponthoudt. Sinds de vakboen Arriva meldt dat er om 9 uur heen wel weer even de chance-regeling rieden worden kennen. Dat geldt net voor het traject Ljouwt Haas. Daar rieden de trein gewoon. Net sindsdien de eerdere berichten van Arriva dat het er net riet. Ja, het is al heel wat onduidelijk. Een grote staking. En ja, die onduidelijkheid die misschien ook wel het effect werd de vakboen op hopen. Want eerder deze morgen vroeg ik aan Edwin Kuiper van FNV. We hebben deze grote staking in het openbaar vervoer houden waard.
3: Deze staking, het kabinet Jetten heeft de aanval ingezet op werkenden. En als vakbond zeggen we, nou, dit tolereren we niet. En de aanval is de aanval op de sociale zekerheid, de aanval op de WW, de aanval op de WIA, de aanval op de AOW. En werkende mensen hebben hier natuurlijk vooral last van. En vandaar ook dat wij als vakbond hier een stevige streep tegenzetten.
0: Met mij zie je hem gutsverzwaren hoe dan?
3: Dit is niet zomaar wat. Hè. We hebben natuurlijk tientallen jaren is er een sociale zekerheidsstelsel opgebouwd in Nederland. Misschien wel hebben we daar wel 100 jaar over gedaan. En we zien natuurlijk de afgelopen jaren al dat er steeds meer aanvallen komen op die zekerheden. En nu willen ze er eigenlijk een schepje bovenop doen. En dit valt niet te tolereren. Werkenden hebben samen met werkgevers miljarden euro gespaard. En er zitten in de potten meer dan 40 miljard euro. En het kabinet wil eigenlijk een beetje de rovenaar, die spelen roof op de werkenden, want ze willen dat geld stelen wat in die potten zit. Ja, dat is natuurlijk onbespreekbaar.
0: En daarom lezen je in mijn vakboen, je hoort het Ibenbier Vervier plot. Wat is het beeld op dit stuit?
3: Dat er de actiebereidheid ontzettend hoog is. De treinen, hè, die staan allemaal stil. Ook de bussen staan. Mijn inschatting is wel voor 90-95% stil. En heel enkel hoor ik wel eens dat er iemand uitrijdt. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus de actiebereidheid onder onze achterban is ontzettend hoog.
0: En wat hoop je hem er dan uiteindelijk mee te berichten?
3: Dat het kabinet luistert. Hè. Het kabinet luistert naar werkenden. Hè. Sommige partijen in het kabinet die zeggen altijd dat ze voor werkende Nederlanders zijn. Nou, dit is een statement van de werkende Nederlander. De werkende Nederlander pikt dit niet. En het kabinet moet gewoon luisteren. En als ze niet willen luisteren, dan is er een escalatie mogelijk. En dan zal er in meerdere sectoren gestaakt worden. Wellicht dat wij vanuit het openbaar vervoer in september, oktober daar ook gaan escaleren. Ik voorzie zomaar grote maatschappelijke onrust in Nederland.
0: Tagelijk ben er vanmorgen een prutte werking in de Nederlanders die denken van shit, ik ken net met de trein.
3: Klopt, hè? En we hebben natuurlijk rekening gehouden om zoveel mogelijk mensen te ontzien. We hebben gekeken naar wanneer zijn er examens. En het is ook een beperkte actie tot 8 uur. Maar goed, ook de OV-medewerkers worden hier hard doorgeraakt. Dus de actiebereidheid om wat te doen, die was ontzettend hoog. Zie het zo, dit statement. Daarmee willen we in ieder geval het signaal afgeven dat OV-medewerkers dit niet pikken. En we hebben de actie zoveel mogelijk willen beperken.
0: Ja, rond 8 uur is er officieel gepland. Daarna zul je met nog andere acties, publieksacties houden. Wat zal dat dan ongeveer wezen dan?
3: Nou, wij staan donderdagavond op de Grote Markt in Groningen. En voor alle drie noordelijke provincies. In het zuiden zijn er acties bij een aantal bedrijven, grote bedrijven in de omgeving Eindhoven. En de actiebereidheid in andere sectoren is ook ontzettend hoog. Dus het kan zomaar zijn dat het stokje overgenomen wordt. En wat ik al zei, zeker in september, oktober, als het kabinet de maatregelen niet van tafel haalt, voorzie ik veel meer acties en grotere acties.
0: Ja, maar dit kind nog, had ik het zo'n beetje begrepen, nog maar het begin wezen. Want hoeveel vertrouwen had je erop dat het kabinet dit signaal oppikt?
3: Het kabinet, 2019 was er een pensioenakkoord en we weten natuurlijk allemaal dat de overheid vaak heel erg onbetrouwbaar is. De overheid moet gewoon een betrouwbare overlegpartner zijn. En dus die plannen moeten van tafel. Dat kan eigenlijk niet anders. Wat ik al zei, het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Zei Edwin Kuiper van FNV over de grote staking deze morgen in het openbaar vervoer. Aanzien we van uw verslagjouwer Dennis Terpstra hoe de situatie is op het station van Jerveen.
1: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Zeiss.
2: Wow, wat is dit mooi.
4: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegrond.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
7: Als toen de wijs wist naar huis.
8: Help, dit is eng.
7: Als tot iets hier is.
8: Hé, wacht ze.
9: Of al lekker op de bank zit.
10: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
11: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
12: Wat we eigenlijk gedachten destijds toen ik dat opruchten waard.
1: Van de middag van Fjouwer
8: en
1: Zeiss.
8: En dan maar koers stappen.
1: Onderwijs.
13: En nu dit.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
19: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is precies Jalvignon. Dit wat nijs uit Friesland. Isa Visser, goeiemorgen.
22: Goeiemorgen. Hoewel het warm is, jouwt wetenschap Friesland om dat de wettervariet nog op peil is. Om goed taret te wezen op een droege simmer is in april een peil in de sletten al verhegen. Het wetenschap neemt voor eerst geen extra maatregels. Wil jilt voor boeren en inwenners de oproep om verstandig met het wet rond te gaan. Ze kunnen je lamp beter net op het hiest van de dij bereinen, want dan verdampt het soort wetter. Het wetenschap bloot de Frieske boezem trogspion om sa de kans op blauwalg en bacteriën zo liets mogelijk te houden. Boeren hadden zelfs plannen om van een stikstofslot af te komen. Doelsturing. Verline wieken lekte het uit dat het regeer onder oren inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden hinnen. In die zones moet de boeren flink aan de bak om de stikstofuitstoot te verminderen. Nou vreed komt het kabinet naar boeten met haar plan. De aroneren kwam de oerriet met meerdere maatregels. Verslagjouwer Tieten Science zegt dat de boeren lever doel krijgen als ze weer nieuwe maatregels die het vaak net helper binnen.
0: Ja, die het net.
22: Nee, ik wil zeggen, nou mat er iets komen, maar die komt er even net. De begint toch. De provincie Friesland had de doelstellingen hellen voor een omplantje van het Nije Bosk. De ambitie wie Fjouwer Ierlien om de 223 boender bosk bij te krijgen. Die uiteindelijk meer dan 250 boenden worden. Dit wie net mogelijk zonder de inzet van groeneigeners, terreinbeheerders en oerheden, lid de provincie Witte. De BM binnen online binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat binnen al je gebieden in Nederland dat de natuur voorrang krijgt. De ambitie houdt net op. Deputaire Steten lid de Witte dat ze werkje bluwen om een Nijbosk en meer biofiscaat. De moord op Maurice van der Veen hing misschien voorkomen worden dat de 28-jarige vertochte Jedde psychische hulp kregen hier. Dat zei het zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie vindt dat de vertochte de moord net tarekkende worden omdat hij in een psychose ziet. De vertochte zei dat hij stemmen Jedde in zien hollen.
0: En die stem doet het net?
22: Nee. klopt.
0: Nou, wat bijzonder. Ik zal even zien ook de advocaat hier zelf nog vind ik. Ja, dit is die advocaat.
4: Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen. Verwarde mensen, ernstig verwarde mensen. Die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
0: Zei de advocaat Paul Logeman dus. Isa, dankjewel. Hè?
22: Ja, geen probleem.
0: Ja. Als het nou eens alweer nog een keer nijlezen wordt, dan sjoft even in de app van Omroep Friesland. Of op omroepfriesland.nl. Naast hier op de radio het waar.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
13: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
17: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
13: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
17: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
23: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
24: Friesland van de Moor.
25: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou goed, Johan Oeren, Friesland van de Mongen. De staking in het Ierbier Vervier is voorbij. Aasmus even Jere bij uw verslagjouwer Dennis Terfstra. Als alles wel een beetje op gang komt. En we bellen Aas nog een Maasvogel weer om. Dus als het wat je Maasvogel-app hebt, nou op Friesland. Zoek de telefoon maar even in de buurt horen. Want de ondervinding weer dat sommigen die Maasvogels de telefoon dan net meer opnemen. Nou, doe het wel, want dan kun je mooie prijzen winnen. Drie prijzen hier. Eén daarvan is een showmodel. Dus de wacht hier voor t-shirt is wat langer, zeg ik erbij. Maar wel de eiwekker en de thermoskannen op varieën. Nou, eerst het waar. Simpele Draaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hoe starten we deze dag?
1: Ja, nou, ik heb mezelf even als vallen start. Ik ben even naar Boetenwest, dat maak ik maar eens vaak. Doe ik dat even. En dan doe ik even een kuierke. En ik denk, goh, geen win. Het is vol op simmer. En dan schoost ze even omheen. En dan denk ik, die dat komt er straks bij. Wat moet het jood worden? Nou ja, ze stond er vanmorgen wat in. En ja, het belooft gewoon een prachtige dag te worden. Ik heb even station nog hoe warm het op het stuit is in de provincie. Want ik voel op dat Skiel en Vlieland al op een 20, 21 graden zitten. Nou, dat is het heest. Want in Akkeren wordt 8 en heel wat frisser. In Bakkeveen wordt 6 en komen Jochen. Friske Pjaal, Zandje komen Jochen. Waskemaar, Zandje komen 6. En Isbrecht, Jochentje komen 8. Dus de temperaturen die hebben nog door. En dat show in de rind van de morgen ik gebeuren, want heel bij de morgen dan zitten we al op een temperatuur van 4, 24 graden. Nou, vanaf mei in januari, koort geel in onze provincie. Nou, het heeft natuurlijk te krijgen met het mooie waar. Het is warm, er is een soort zinnen. En we hebben de rijstig gewoon van. Hoe rijstig is het? De wind is ik rijstig. Dus die de zwakke zuideerste wind. Die in de rind van de mei wat variabel wordt. En uiteindelijk gewoon in de noordhoeken belandt. En dan denkt, nou, dan zat het ook wel hier. Nou, dat valt ik wel wat taartbloed, jong, lang en warm. Maar dankzij de noorde wien zal het vannacht wel wat ook wel hier naar zo'n 16, 17 graden. Nou, dat het jood een 30, 32 graden wordt.
0: Wordt het morgen ook weer zo warm?
1: Morgen, dan heb ik misschien toch een iets positief puntje voor de mensen die een hekel aan hebben aan de hitte. Want morgen wordt het ik een mooie zimmerdij. Het verschil met jood is dat er wat sterkere noordeerste wien komt te steken. Deze brengt dus toch wel wat verkoeling. En met iets een legere temperatuur zou het nou is van 24 op tot 28 graden. Dus het is morgen denk ik iets noffelijker, wel warm zelfs. Maar tot de noordeerste wien is het misschien even wat beter. En in de jontijd kunnen we boeten zitten, want dan is vanzelf weer warm, bloed het ik warm waar.
0: Maar ja, dan komt vreed, hè?
1: Dan komt vreed, ja. Mijn barman zei juist, het wordt warm. Ik zei, juist het maar vaker als je initiaal zei, dan is het al warm bij de gedachten zelfs. Maar het is wel zo dat we vreed een soort zijn, hè. De wind die draait naar het zuideesten. En de temperaturen die rennen op naar zo'n, ja, rond de 34 graden. Het kan er ergens wat onder wezen. Het kan misschien ook nog wel ergens de 7 boppen wezen. Maar het wordt in ieder geval de warmste dij van de hele week. En dan kunnen we in de jontijd ik langzaam bekomen, want het bloed nog heel warm. Maar temperaturen die in de nacht, nou ja, een jongetje 20 graden minimaal worden. Nou, daar ben dagen bij begin juni in de dij. Dus ja, het is een warme nacht.
0: Simpele Waaier, dankjewel. Het is dus een kwestie van nou, een beetje rijstig, een beetje chillen. En daarom deze friske reggae hit van Rhythmix. Ik denk on die.

0: Jorn met Rhythm X in Friesland van de Moorn. En Think on Day. De staking in die vier die is weer voorbij. De landelijke staking van de vakbonden die dworen rond 8 uur van de morgen. De staking wie het de bezuinigingen van het kabinet bij de sociale wissigheid. Daarvoor wie het Ibenbier 4 een pressiemiddel. Dus er in de kwalijk trein van de morgen in Friesland. Verslag jou Dennis Terpstra, die hebben we eerder in de sturing van het station in Jereveen. Doe wie het er vrij rustig. Het zal daar nou Dennis goeiemorgen heel oorswijzen, hè?
1: Goedemorgen Harm. Ja, wist, zeker is dat zo. De meesten ben waarom. De auto's rieren op en on. Dus er is wel al je libben hier op het station. De eerste trein ben ik weer vertrokken. Eentje richting Zwolle. Dus de meesten had goed zoen in de app en maatje nog een goed gebruik van de trein. Wat vol opvol trouwens is dat de bussen al jeden weer reden. De Wienerpeerbusken onder andere richting Drachten en eentje richting Ljouwert. Die wol vertrokken. Ik heb even maar de buschauffeurs prutsen. En die joeg gewoon, want het zijn bussen van Q-bus. Die zei van, wij mochten zelf kiezen of wij gaan staken gaan of net. En hij zei, nou, een soort van mijn collega's die vonden het dus nodig om te staken. Maar ik zeg, doe een leerling net. Dus ik riep gewoon. Dus een peermeesken die ging geluk en die kon al stikje jedden. We hebben de bus onderwijs naar hun bestemming.
0: Ja, er was vanmorgen wat de reizigers nog troffen die te rekken binnen door deze staking. Hier zijn er een beetje begrip voor.
1: Ja, absoluut. Dat voel echt op. Waar ze expresses. Ze zijn al jaren, ik snap het wel. Sommigen die wonen wel even weten waarom er dan staakt waar. Maar als het dan uitlaat is, dan zijn ze van ja, we snappen het wel. Het is wel iets wat meesten echt rekken. En we zoen het zelf echt dan in zo'n geval. Dus dat voel echt op dat geen eer zei, goh, dit is net goed. Nee.
0: Dennis Terpstra vanuit het station in Jereveen. Tige tank en een goede waaromreis. Deze keer pakt Dennis de auto. Gewoon wij direct vaak met de trein. Ja, het FNV die liet jij er al in Friesland van de Moorn weten. Had het kabinet net harkend naar deze grote actie van de Moorn. Dat ze na de zomer meer acties inplannen. Want ja, dan zou er volle huddere actie nog vier willen kennen. Om het kabinet daar een besluit te dwingen. Het kabinet maakt dus wat doen om de sociale zekerheid. Dat is de doel van de vakbonden. Dan maakt het kabinet eigenlijk ook wat dwan. Al het eerst minister Karremans om de infrastructuur in uw provincie. Dat vindt al het eerst BBB-Kamerlid Femke Wiersma. Ja, dat is een soort woord dwan. Vincent Karremans, de minister, die is dwan met een nieuw afwegingskader. Ja, dat is eenvoudig zijn gewoon werd het geld helemaal. En omdat het geld er net is, had hij onjoen dat het onderhoud van gewoon Friske Dieken stillijn wordt. De Nederlandse provincies die vinden dat net leuk en die haar zijn in de minister dat ze meer investeren moet. En daar is Femke Wiersma dan ook weer mee eens.
2: Als je nou noodzakelijk onderhoud net pleging geeft, dan kost het in de toekomst natuurlijk veel meer. En het wordt riskant, het wordt gevaarlijk, het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk sponst het hier een beetje achter de wijn. En ik snap wel, Karremans had ook maar zijn begrutting te krijgen. En die krijgt echt net zomaar in één keer een pot met geld van minister Heijnen. Ik ga dat zelf natuurlijk ook wel meemaken. Maar tegelijkertijd, ja, nou in het noorden, even aankondigen dat al je stopzet wordt. Ja, dat kan natuurlijk net.
3: De commissaris van de Koning van Drenthe, die kwam uit namen van alle provincies mij een koeken van de minister en van de Kamerleden. Want die koeken, die moet grutter. Dus te min geld voor infrastructuur.
2: Er is veel te min geld voor infrastructuur. En de koeken die maat ook grutter. Ja, en wat u betreft binnen een heel soort posten waarvan wij zeggen dat kan wel wat minder. Zo infrastructuur, en dat hebben we in het vorige debat ook zijn. Ik weet echt dat deze minister dan een onmogelijk opjeft had. Die kan dat alleen nog net regelen. Het waar krijgt in het debat terecht ik neemt. Daarvoor haast een onderhandelingsperiode nodig. Dus dat wordt pas bij een nieuw kabinet. Maar infrastructuur is gewoon nodig voor onze welvaart in Nederland, voor de veiligheid. Alles wat wij dagelijks doggen is echt afhankelijk van infra. En bij de, ja, de maat in de toekomst, daar maat gewoon hele poedeeld bij.
0: Zij Femke Wiersma en collega Onno Valkena. Minister Karremans die wil net ingaan op vragen over losse projecten. Karremans die zal in september een list sturen naar de Kamer met projecten dat er wel in investeren wil. Die net alleen nog om onderhoud, maar ook om nieuwe projecten. Dus het wordt nog even spannend. Spannend wordt het ook, wat Joert de Maasvogel is in Friesland van de Moorn. Hou de telefoon, want Nijspendo Ballet komt daar het antwoord op. Hier is Only When You Leave.

0: Phone Me When You Leave van Spendo Ballet.
1: De Maas!
0: Nou, hier zou zijn, harde telefoon in de buurt. En toch weer de mensen die het budget Maas voor hebben. En de telefoon net in de buurt hier of de voicemail hoor. Maar gelukkig, Pieter de Jong van Grauw, die naam Wofford in één keer op. Pieter, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Adam.
0: Wat ook best ek in je van de Maasvogels, want jij is de vogel voorbij vliegen, hè?
2: Ja, vandaag nog.
0: Ja, ja, klopt, klopt.
2: Ja, toen had ik een fladdering.
0: Ja, hoe let wie het zelf erbij van de morgen?
2: Van de morgen, 6 uur.
0: 6 uur, en hier dat een reden dat de wekker op 6 uur stier of?
2: Nee, dat is de hoen maken dus wel wekker.
0: De hoen?
2: Ja. Die worden betiteld.
0: Ja, ik kreeg meer berichten van mensen die het van de morgen al hier een betiteld met de hoen uit de kuiding wien. Want ja, had die hoen wat ik les van de warmte of?
2: Ja, het ken maar nog.
0: Ja.
2: Maar midden zijn maar ze het met de handen.
0: Nee, dan is het eigenlijk schande voor het beestje, hè?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, ja, dus daar is van de morgen een kuier maken.
2: Ja, zeker.
0: Wat voor hoen is het, Pieter?
2: Een wetterhoen.
0: Oeh, zo'n mooie Friese wetterhoen.
2: Ja, maar krullen en alles er rond.
0: Oh, prachtig, prachtig. Ik ga hier drie prijzen in het kastje. Nou ja, één is een showmodel, dus een t-shirt. Daar zit wat levert hier op, een eiwekker of een thermoscan. Welke keer we naar Grauw sturen, Pieter?
2: Nou, door de eiwekker maar.
0: Nou, door de eiwekker. Wat ben de plan van Joert?
2: Nou, eigenlijk net zo vol.
0: Nee, kijk niet denken met warme waar.
2: Nee, dat...
0: Oh, dan ben je er allemaal begonnen, Jerk. Nou, dan maar een soort Wille Pieter met de eiwekker. Hier is George Ezra en Green Green Grass.

0: George Ezra en Green Green Grass.
1: De media van de morgen.
0: De Maaskrant nog even erbij pakken, Isa.
2: Die haak ik nog even bijpakt. En vooral de krant nu te madden. We beginnen bij het Fries Dagblad. Die had wel een leuk stuk hoe dat de tuin in Friesland gemiddeld meer dan de helft uit tjin besteden. Nou, het gaat dan om 52%. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook schuldig om. Mijn tuin...
0: Als ging mijn gas?
2: Nee.
0: Ik denk green, green, kruis even, George Ezra.
2: Ja, nee, mijn tuin net. Het is ook 2 meter bij 2 meter, hè. Een huis ging huizen, dicht bij de stad van Lihout. Dus,
0: ja,
2: dan
0: kijk ik mijn tank,
2: Dan haal je wat minder gas, maar dat zit er bij u dus net. Maar we zijn dus net de enige, want meer dan de helft van de meesken had het net. En het gaat dan vooral om de plakken Lihout en Haas. Nou, daar volg ik dus ook nog eens hoenen, want ik ben je zelfs als ik in Lihout. En op plakken werd juist weer de gruttere tuin binnen en die ek het Griers binnen. Dan, dat zul je me net verbazen, dat is dan Schiemonzeeg en Ameloon. Dat binnen de plakken werd de meesten de Grierste tuin hebben.
0: Ja. Ja. Nou, de Friese woorden die ik misschien ook nog wel verwachten.
2: Ja, omdat ze toch zelf een green tuintje had.
0: Ja, kijk, er zit minder. Dus ja. En Arie Novemaat ziet iets noemen. Ik ben echt een man van de zit minder.
3: Ja, schitterend.
0: Ja. Door dus ik net een tuin, denk ik.
3: Nee, een balkontje, hardtof. Maar wie schijt met hem, hè? In de woorden, ja. Dan gaan we weg.
0: Ja, joh.
2: Huisje. En dan hebben we de Leute Kronter er nog één bij. Want bij de Osludiek was ze de grootste kunstrif van de wereld eigenlijk deel zetten. Ze binnen er op dit stuit nog mee dwaande. Het is nu een soort rif-elementen van 2,5 bij 2,5 meter. En hij is 2,1 meter heeg. En de blokken die er nu staan, die zijn zo'n 10.000 kilo sfeer. Dus het is al een heel pak, maar het bleek nou nog net de grootste te wezen. Daar ben ze nog mee dwaande. Maar die kunstrif, die mat meer visken onloeken, zoals palingen of oren. Bisten, vissen eigenlijk, die er rond zwemmen. En uiteindelijk mat dat de grutste worden. Nou, haar kreeg lezen hoe grut die worden mat, als ze echt de grutste wezen.
0: Maar er mat nog wat bij, begreep ik.
2: Ja, er mat nog wat bij. Volgens mij moest hij ongeveer... ik had al. Dan mat het een kunstrif van 1 kilometer worden.
0: Oh, dan mat er flink nog wat bij.
2: Ja, en dat hoop je ze dan, dat hoopt de Waddenvereniging, de Watervereniging, daarvan is het initiatief uiteindelijk. Die hoopt dat met behulp van instanties, donaties, het orenfondsen en dingen, om dat uiteindelijk varkoor te krijgen. En die bij de Osludiek daar het wettering gaan te litten. Maar ja, het had nog even tijd nodig dus.
0: Een lange wij te gaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus wij zitten erop, Isa, want wij gaan aan kant van Noder voor.
3: Ja, noffelijke muziek bij de koffie. En het is, ja, ik weet niet wat het waarde voor is, maar goed, het is wel een internationale bonbon-dai. Dus ik denk dat ze voor het rare die ding. Maar wel je maar echt een bonbon maken, dan heb je het wel überhaupt met deze warmte.
0: Ja, het is altijd een waar van chocola.
3: Ja, ik denk dat ze er ook niet te was dan.
0: Ja.
3: Zullen we dat tip wezen?
0: Dat denk ik wel. Arjen, een soort succes aan ze met Noder voor.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Open traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de...
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale media profielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

And we'd sit there in silence and our eyes would move.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt, non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: maar in Friesland.
1: De kampioen!
0: Schitterend! Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierlip. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was het ook om deze evenementen in het inplaatskipjaar te letten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
2: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaten dwaan en steunen met beide voeten in de klei. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
3: Sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar in 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk in Nul in Friesland meerdere leden van Provinciale Steed, naam van de Monarski van de Provinciale Politiek, waaronder fractievoorzitter Irbe Alberts van het CDA. Verder het warme sibbelen, het Nijzer door de media in de eerste muziekraad van Landen Diet.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Hehe, Aijse patiënten hoor, maar wat nou?
10: Litjo's periode belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.

0: muziek. Deze week hoort u nou een vuurstof van London Beat. I've been thinking about you.
1: Van Tol van Oudienoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Waar is die Fjouden 20 juni. Meerdere leden van Provinciale Steden naam vermoorden Orski van de Provinciale Politiek. Waaronder fractievoorzitter Ebe Alberts van het CDA. En er is van een mooie staak in diep in BV4. Is de boel nou weer op de rit? Geen de onderhandelings naar verder? Of is het wachten op een volgende staking? Nu is het waarbeeld een kwart met Sibylle Weijer. Een goeie middje.
3: Een goeie middje. Van middje hebben we mooi zinneskien waar. Daarbij werd het tropisch met temperaturen die oprennen naar 30 en 32 graden. De wind is zwak en variabel. In de jong en nacht stiet er een zwakke, ontmatige noordenwind en zakken de temperatuur letterlijk in de nacht naar 16 graden.

0: Morgen wordt het echt weer een prachtige zomerdag. Het is op een nice zin misschien waar. Daarbij is die de matige, soms vrij krachtige nat eerste wind. De temperatuur waarin het in van 24 tot 29 graden per provincie in. De nacht zakken de temperatuur naar zo'n 17 graden. Meer hoe het waar, hoe een jelle hoeren.
1: Oort in hoeren.
2: Nooit Friesland.
3: Omroep Friesland.
4: Provinciale Steden van Friesland, naam van de Monorski van CDA-stedenlid Erbe Alberts. Hij had hoor jong dat er zijn functie in het Friese parlement net meer goed combineren kan met zijn werk en zijn privéleven. Commissaris Arno Brok neemde Alberts in zijn uitspraak een grutte, vrolijke reus en ook een pilder, steunpilaar dus, onder de coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie. Alberts had hem als fractievoorzitter van het CDA altijd gezien zet voor een stabiel provinciaal bestuur. Politiek is nefens hem in het vaste plak meeske werk. En als je maar de verbinding ziet, kun je echt geen werkje met partijen mij heel oren stampen.
5: Ik heb binnen mijn vermogen heb ik alles die wat ik koe. Om om Friesland bestuurbaar te houden. En dat heb ik me heel volle nacht dienen. Maar ondanks de inhoudelijke verschillen, is het uiteindelijk ik meesterwerk. Dus dat is heel, dat is juist hier ik, uiteindelijk gaat het om meesterlijke verbinding.
6: Maar je moet er dan besturen, maar je nieuwe politieke partij, niet alleen hier, de grootste wordt in provinciale steden, in gewoon andere provincies van Nederland, die dat net goed, maar in Friesland is het stabiel blijven.
5: Ja, nou dat is Bob Alley, dat is ik een compliment aan de BBB zelf. Maar ik denk dat wij als coalitiepartners ik een hoop in elkaar investeerd hebben. En soms we hebben wel lastige momenten gehad, zeg ik eerlijk. Maar dan willen we altijd wel op een goede manier uitkomen. En ik denk dat je komt eruit, omdat je toch, de basis is toch wel vertrouwen in elkaar als mens. Los van de politieke inhoud.
6: En misschien ik wel van een deel dat je zorgt naar de belangen van de mierschip, de belangen van ik, de agrarische sector.
5: Ik? Alleen ik denk dat altijd bestuurlijk begint te rommelen in de provincie, dat is nooit goed. Daar sta je er nooit goed op. En dan kun je als provincie ik, al die belangen die je krijgt nemen, kun je dan ik nooit goed behartigen. Dus ik denk dat stabiel bestuur en continuïteit van bestuur, dat is ongelooflijk belangrijk.
6: En krijg nooit je ophouden, dan wordt het weer spannend in de agrarische sector. Want ja, het nieuwe kabinet komt maar een stikstofpakket.
5: Ja, ik ben ik heel erg benijd wat er morgen in die brief zit. Tenminste, ik geen van u dat die morgen of vreed komt. Vreed is het volgens mij. Daar wordt dan een hoop over praten, hè? Ik op de inhoud. Dus ik ben echt heel benijd. Je weet, wij zitten als CDA ik in de coalitie landelijk. Dus het wordt heel spannend, maar er is ik nog geen meerderheid. Want het is een minderheidskabinet. Dus het wordt politiek nog een heel spannend komende jaar hier. Wat mogelijk ik nog wel zien weerslag hekken op de verkiezingen van de steden.
6: Joostje geboren net als onderdeel van het probleem, maar als onderdeel van de oplossing.
5: Nou, ik denk dat ik boeren haar gewoon een verantwoordelijkheid. Ik in de opgave die er lezen. Maar voor een deel lezen er ik oplossingen. En ik denk dat het belangrijkste is, zet die boeren ik in hun kracht. Want ik denk dat heel veel boeren die willen echt wel in beweging komen. Maar de vraag is van jou ze die rondte, jou hun een stip aan de horizon en dan jou ze ik de rond om daar naar dat te werken. En ik hoop ik dat dat in die brief weer omkomt.
6: Een boer ben vanzelfs ik, terreinbeheerders, ken ik natuurbeheerder wijzen.
5: Ja, klopt. Maar dat niet alleen, het is ik een wezenlijk onderdeel van, zeker hier in Friesland, van uw cultuur. Maar ik, de boeren, die ben ik onderdeel van een gemeenschap. En ze produceren dus dagelijks voedsel. Dus het is in die zin wel heel belangrijk. En als die sector het moeilijk krijgt of verdwijnt, dan zit het platteland er ik heel oors uit en ik de leefbaarheid van het platteland.
6: En je opnieuw je inzetten van de agrarische sector, maar dan in een andere rol, hè, bij de dairy campers?
5: Ja, ik werk voor Wageningen Universiteit, dus wij zieken wel naar nieuwe perspectieven. En die onderzieken we dan, als die in de praktijk ik werk je. Maar het is natuurlijk een sector, ik ga altijd mijn hart eigenlijk al verpand, met name onder melkveehouderij. Ik ben ik boerenzoon. En ik vind nog altijd dat het is gewoon een van de mooiste sectoren van Nederland. Maar ik ben me ook heel erg bewust van dat maar een stukje is binnen een maatschappij. Dus we moeten soms ik als landbouw uit die bubbel stappen.
4: Jonkel Abers, wat ik PvdA-stitlid Jaap Stalenburg uitzwaait. Er waren nu het voortdagen al 2 opvolgers installeerd. Dat binnen Foppe Wiersma bij het CDA en Willem de Graaf bij de Partij van de Arbeid.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
4: Nee, Isa Visser. Een goede middag.
2: Een goede middag.
4: Wat is er bij elkaar gezegd?
2: Nou ja, wat eigenlijk de oren media ik hierpunt, ja, dan komt eigenlijk hier een haatonderwerp in. En dat is wel, nou wat denk ik zelfs.
4: Nou, ik toch een wilde warmte.
2: Nou, precies, ja. Nou ja, en dan komt nog wel eens wat leuke dingetjes in. Ja, het eerste, we bij beginnen winnen natuurlijk de lange rijen bij de zwembaden. Ja, dat kist ik natuurlijk vanzelfs wel vaststellen. Dat het warm is en meestal wel verkoeling. Er zijn eigenlijk in Terneuzen, in Ceylon. Maar daar hebben in Saffelen meesten hetzelfde idee van we matten naar het zwembad. Dat het smoordrok weer. Er wie een wachttien van wel 2 heel uren om het zwembad binnen te komen. Dat hier dan te krijgen mij dat ze zich eerst registreren moesten en dan nog naar binnen moesten. Maar wie echt weinig personeel. Dus het wie drok en nou ja, dat ja, voel bij de meesten soms ook wel een beetje dat ze tochten. Nou, moest dit nou?
7: Ik dacht, ik kan nog vlug mijn abonnement halen en zo om de kinderen, maar het zal niet voor vandaag zijn.
8: Het is niet te doen, je moet 3 kwartier in een rij staan voordat je überhaupt registratie hebt gedaan. Dan krijg je codes om nog verder in te loggen en ja, dat vergt heel veel energie en heel veel tijd.
2: Nou, die energie was natuurlijk net kwiet. Als het al zo warm was, dan ik nog daar in de rij staan. Ik zou het niet misschien, denk ik. Ja.
4: Ik zou omkeren.
2: Ja, ik ook. Ja. Maar ja, net alleen nog meesken hebben het warm. Ik bisten. En in Diergaarde Blijdorp, daar dochten ze denk ik wat om. Want daar jouw ze de bisten, jouw ze ja, ijskoos. En op een gegeven moment, ja, het is jammer. Het schande eigenlijk dat ik het harkus het net Shenlit kim. Maar dan stel je foto's met aapjes. En die hebben dan zoenen ijskoos in hun hoorn. Dat is toch wel heel schattig.
4: Ja.
2: Toch, als het team niet zo vaststelt. Ja. In België betochten ze ook wat creatiefs. Want ja, meesten die matten natuurlijk ook eten. Die willen in de stad misschien wat eten. Maar ja, in Leuven, giet het oor, dus 34 graden. En daar had een lunchplak, die had iets betocht. Die tochten wist, waarom letten wij meesten net gewoon lunchen in de koelcel? Het is in die koelcel amper 3 graden.
4: Die dus, oorlog is wel heel groot.
2: Dus ze zeggen ze ook, trek je een lange broek en een trui aan. Dat kan niet kwaad. Nou, dat snap ik wel, want het is in een keer toch best fris. Maar ja, hij zei dat het rint.
4: Okay.
2: Ze, ja, het rint eindelijk ook nog wel. Dus meesten die zitten lever in een koelcel van amper 3 graden dan dat ze tot een stijl rinnen van 34.
4: Ja, maar het lunch toch in de boeten.
2: Ja, uiteindelijk wel. Ik zou denken, die klap is dan alleen nog maar hudden.
4: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja, ik denk dat het heel noffelijk is. Hebben we nog tijd voor Ientje?
4: Zeker.
2: Nou, ja, deze is trouwens ook misschien wel wat minder leuk. Ja, maar wie een vrouw in Nederland wie dit, in Oosterwijk, vlakbij Tilburg. En nou, die ging op een gegeven moment een lift in. Een lift, maar een glazen lift, ik nog. Nou ja, dus die dan de zinnen natuurlijk ik vol op. Maar ze kwam vast te zitten. En uiteindelijk had het zo lang geworden dat nou ja, de brandweer haar uiteindelijk bevrijden moest bij breekijzers. Zodat ze uit die lift kon. Nou, het is uiteindelijk al je goed kwam met de vrouw. Maar nou ja, de temperatuur in zo'n lift. En dat nemen ze dan wel een soort glazen koker. Rint natuurlijk gauw op.
4: Ja?
2: Dus nou, uiteindelijk is dat je goed kwam met de vrouw.
4: Oh.
2: Dus ze is druid helle door de brandweer. Dus er gebeuren wat dingen met dat warme. Waren.
4: Ja, de never a dull moment, zullen we zeggen. Oké, Isa Visser, dank u wel. Dadelijk in Nooie Friesland. Er is van de mooiste taak in het IPMBF 4. Is de boel nou weer op de rit? Geen rol de handeling is nou verder? Of is het wachten op een volgende staking? Weer het naar de muziek en is van Miley Cyrus.

0: Flowers, dat van Miley Cyrus. Ont 8 uren van de morgen waar het in het OV staakt sinds de bezuinigings van het kabinet. Door de landelijke staking van vakbond FNV rieden er ont 8 uren geen NS-trein en ik werknemers in bus, tram en metro vervier lijn het werkdeel, wat toch de net al het vervangend vervier beschikbaar weer. Dennis Terpstra is op het station van Leeuwen. Dennis, een goeie middag.
1: Goeie middag.
0: Ja, ze was gewoon al rekken die er net op dat om 8 uur de boel vond namelijk weer helemaal soepel verlint, maar ik neem morgen dat de boel nog wel weer op de rit is.
1: Ja, wist. De trein rijden we volledig neffens de change-regeling. Kijk, nu hebben we in de reisplannen zien, maar alles rijdt gewoon. De meesten die stappen hier vrolijk in en uit. Dus er is niet meer onder hoorn. Ik stond hier dus op station Jouwert. En ik stond hier bij de bushalte. Want daar is de FNV nog even dwaande, maar actie. Daar momenteel we de gehaktbalmodel zet van de meesten. Dus die kan zo meteen lekker genieten van een gehaktbaltje. Ik stond net al in om even naar de gehaktbal te zien van zelfs. Ik stel je maar Edwin Kuiper van de FNV. Ja, wat gebeurt er hier op dit moment?
2: Nou, wij hadden een promodag al ver voor de acties bekend waren georganiseerd. Dus het viel vandaag een beetje samen. En, maar goed, deze mensen die kaderleden die er nu staan, die hebben vanmorgen stonden ze wel vroeg op om 5 uur bij alle stallingen hier in Friesland. En die zijn eigenlijk toen al begonnen met de werkzaamheden voor de vakbond. En nou vanmiddag gaan we dat voortzetten met het uitdelen van gehaktballen.
1: Ja, want vanmorgen wie dus de staking. Hoe binnen die stakingen vooral?
2: Succesvol. We zien dat vele leden hebben gestaakt. Verwacht 80-90% toch wel gestaakt heeft. Het heeft ons echt positief verrast dat zoveel mensen zich aangesloten hebben bij ons. De meeste bussen zijn eigenlijk binnengebleven. Heel soms reed er een bus uit. Dus wij alle kaderleden en ik kijk eigenlijk terug op een hele geslaagde actie. Nou ja, de trein reed helemaal niet. Dus wat dat betreft, het openbaar vervoer als waarschuwing richting het kabinet. Hè, dat het openbaar vervoer stil ging leggen. Ja, die actie is heel erg geslaagd.
1: Wat wie in de reacties van de reizigers?
2: Ja, wel veel begrip. Hè. Mensen weten natuurlijk ook dat waar wij voor staken, dat eigenlijk hun dat ook aangaat. Verkorting van de WW, verlaging van de WIA, verhoging van de AOW-leeftijd. Het zijn allemaal maatregelen waar iedereen in de hele samenleving mee van doen krijgt. En OV-personeel heeft gezegd, ja weet je, wij krijgen daar ook mee te maken, dus wij gaan actie voeren. Maar die actie is eigenlijk, eigenlijk zou heel Nederland zich daarbij aan kunnen sluiten, want het treft straks iedereen.
1: En wie direct meesken die wat minder enthousiast zijn?
2: Nou, je hebt wel eens mensen die dat niet het nieuws volgen en dan niet echt bewust zijn en dat er een staking in het openbaar vervoer is. Dus je ziet mensen wel eens denken van, hé, wanneer komt die bus of trein? Terwijl ik dan denk, nou, die bus die komt de eerstkomende 2 uur niet. Ik denk dat die mensen zich wel ongemakkelijk hebben gevoeld.
1: Ja, misschien nog belangrijker. Je viert natuurlijk net actie van niks. Helemaal reacties van u te werk jou eens krijgen.
2: Nou ja, werkgevers hè, die hebben eigenlijk gezegd, wij staan buiten deze actie. En de actie is ook gericht naar het kabinet toe. Ik heb net wel contact gehad met een bedrijf, werkgever. Nou, die vonden dat de staking ordentelijk was gegaan. Hè, met andere woorden, geen incidenten. En zo heb ik dat ook een beetje ervaren. Geen incidenten tijdens de stakingen. En voor de rest, deze actie is gericht richting het kabinet. En dus een waarschuwing naar het kabinet. Dus we willen dat Den Haag dat gaat oppakken, dit signaal.
1: Is vanuit de politiek al reageert?
2: Nou, voor zover mij bekend niet. Maar ik heb de hele ochtend ook in de auto gezeten. Onze voorzitter Hans Spekman, die gaat in gesprek met het kabinet en de werkgevers. Daar liggen de contacten. Dus we hopen wel en we gaan er wel vanuit dat er de komende weken een reactie komt vanuit Den Haag richting de vakbonden.
1: En hoeveel effect had deze staking nou hoe?
2: Nou, het effect is dat je ziet natuurlijk dat er kan maatschappelijke onrust ontstaan. Meerdere sectoren, ze hebben ook aangegeven, hè, in het zuiden al, rondom Eindhoven. Daar willen ze ook gaan actie voeren, gaan staken. In het openbaar vervoer hebben we ook al met elkaar afgesproken van, hey, als het kabinet niet luistert, gaan we escaleren. En het kan ook zijn dat dat meerdere delen in de samenleving gaan escaleren, omdat ze het niet eens zijn met deze asociale maatregelen van het kabinet. Want het is gewoon een rooftocht op werkenden wat het kabinet heeft ingezet. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat heel veel maatschappelijke onrust veroorzaakt.
1: Het zou natuurlijk extra wijzen kunnen, want dat is natuurlijk graag goed image. Het zou natuurlijk extra wijzen kunnen dat er helemaal niks gebeurt. Dat deze maatregel of deze actie net zo vol effect had. gaat. Wat dan? Wat doe je dan?
2: Dan gaan we harder actie voeren. En dit is ook een beperkte actie, 3 uur. Is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus ja, dan voorzie ik in september, oktober, in het najaar, wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede. Die dan geuit worden door die stakingen, demonstraties. Dus je merkt gewoon, als je op verjaardagfeestjes komt of op voetbalclubs komt, dat de hele maatschappij eigenlijk wel begrijpt. Heel veel mensen begrijpen die acties van de vakbonden. Dus als dat overslaat, dan kan het zomaar zijn. En dat er acties veel groter worden. Ja.
1: En hoe zuggen die stakingen er dan uit?
2: Dat zullen langdurige stakingen zijn. Hè, maar dat zouden ook stakingen kunnen zijn dat fabrieken plat liggen, vuilnismannen vuil niet ophalen. Noem het allemaal maar op. Hè. Daar waar mensen wel overlast kunnen krijgen. Hè, maar zeker ook mensen die een zwaar beroep hebben, dat die zeker in actie gaan komen. Nou, en mensen met een zwaar beroep, hè, dat zijn vaak de buschauffeurs, de vuilnismannen, de stratenmakers, de bouwvakkers. En ik denk als die mensen echt in verzet gaan komen, dan merkt de maatschappij daar wel wat degelijk van. En dan is het ook aan Den Haag om wel naar ons te gaan luisteren.
1: Dank u wel. Dus het is nog geen gesloten boek, dit avontuur.
0: Nee, dat is duidelijk. Dennis Terpstra op het station van Nauto, de staking in het Iepenbier Vervier. Het is Hastel Wien, dadelijk het regionale nieuws in het kwartier in Noord-Friesland.
3: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
4: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
3: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
4: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen een indruk op die?
3: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie @ omroepfriesland.nl.
4: En als een leuke tip hast, goeiemiddie @ omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Evenij Jalwien. Het regionale Nijs Sienkat, mij Jan Tiedewijnenaar, een goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Rijkswettersteed, die had van de moon haar hitteprotocol uitbreiden naar het hele land. Het gilde eerst alleen nog voor 6 provincies, maar gilt nu dus ook voor Friesland. Het hitteprotocol betjut dat mensen met pech zo gauw als mogelijk naar een veilige locatie gebracht worden. De actuele temperatuur van het asfalt weer van de moon om 9 uur al op verskate plakken boven de 30 graden. En dit kan oprinnen naar zelfs boven de 50 graden. Rederij Wagenborg die waskoogt voor extra drukte bij de Veerhaven. haven van Holvert de komende dagen. Ze roepen mensen op om vooral mooi het Ierenbier verveer te komen of een Tuut en de Ruud te zwaan. Mensen die het wol mooi de auto komen, die moeten mogelijk op P12 parkeren en hebben dus extra reistijd vanwege een shuttlebus. Zoutstruien, dat bad gewoon voor mooi sneeuw en ijzel, maar ook bij de hitte. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de gemeentes die dat nou docht. Maar de hege temperaturen kunnen de boppenlaag van de diek vloeibaar worden en dat kan ban van auto's scancheren. Struiszout, die had een licht kwoljend effect op het dieken en dat zorgt ervoor dat het asfalt net plakt. Er wordt vooral struit op drukke dieken, kruispunten, rotondes en recent vernijde asfaltdieken. Ja, er komen een soort afsissings- en onpaste openingstieren binnen op de redactie. In Isbrechten wordt een tal activiteiten op het dorpsfeest skrast. Zowel op Vretelsneun wordt er snijd in het entertainment. Het dorpsfeest van Jester Streek gaat jondal net terug. De antiekmerk op het Zuilon in Leeuwarden gaat ook net terug. Man. De Vreedsmerk die werkt naar alle gedachten met onpaste tieren. De afvaltjesten van de gemeentes die hebben ook onpaste tieren. Ze sluit de gemeente Achtkarspelen op haar website om de container al var soisoermaas bij de dik te zetten. En ik sportactiviteiten worden skrast. De kuiertocht van Wikke Drachten, die zal zijn, krijgt Likas het keertsen in Jeesum de komende dagen. En van meer nijs, oer al die afsissings, verorings en de hitte, kist van zelfs bij u op de website en in de Omroep app.
0: Dus ze merken we bij de mail wat een water ook is.
12: Ja, en ze staan er gewoon vol, ja.
0: We sneller kleren.
12: Dit is nog maar een fractie. Dit is echt een heel soort. Dus mochten ze plan hebben de komende dagen, zoek gewoon even of de Omroep-site in de gaten horen of in contact zie ik je maar de organisatie. Geet alles nog wat erop.
0: Oké, dankjewel. Dadelijk, het waars. Mensen hebben over 2,5 minuut.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Overal.
14: Een telefoon waar ik wel snor. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
16: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
18: Concours Piek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiense sport.
17: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
19: Noe Friesland.
20: Jacob Stelwaar.

0: Het leerlingenvervier in de gemeente Smenningland gaat voor eerst terug, dat uit het zware terug taxibedrijf Kort, maar dat is failliet. Het Waarbrug nou met Sibbele Waaier. En goeiemiddag, Sibbele.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, maar wat doe je? Het is gewoon gelukkig niet.
1: Ja, maar het mooie is, het water gaat wat terug.
0: Ja, heb je het altijd terug.
1: Nou, dan gaat het soort net terug, maar het water gaat dat terug. Dus ja, we zullen eens even niet waar zien. Ik geef eerst even de temperaturen, Sean. Op stuit is in Frieske Pjeln al 30,9. Isbrechten 30 graden. Kwaaijem 29,9. Bakkeveen 29,4. Ljouwert 29,3. En op Schilgen wie het zand 20,2. Nou, vanmiddag daar komt er nog wat bij. De zinnen doet zijn best. En de wind houdt hem rijstig. En dat is misschien voor ons meisje niet het beste, maar de rijstig wordt het dan. En ja, nou en dan wat smaren en onder de BM, dan hou je het lang vol. Maar in soort zinnen rennen de temperaturen op. Vanmiddag is het 30 om 32 graden. In de jontijd bloedt het lang warm. Heel bij de jon is het nog zo'n 24 graden. Omdat de wind wat naar het noorden gaat, jon, en vannacht komt er wat vochtige lucht en dan kan het in de jon wat diezig worden. De temperatuur zakt uiteindelijk naar zo'n 17 graden.
0: Ja, kan werken nu op wat verkwalling morgen of krijgen we nog zo'n tijd erachter?
1: Wij hebben morgen eigenlijk een beetje verkwalling. Ja, de zinnen die het aardrol, maar er is wel een verschil met Joert. Dat is de mat eerste wind. We krijgen matig vrij krijgt een mat eerste wind. Deze wind ontstiert tussen een hege drukgebied boven de Noordzee en een lege drukgebied ten noorden van Portugal. En voor u is dat eigenlijk wat nice. Want we kennen allemaal een beetje noffelijker ziekheid door de wind die er stiert. De temperatuur rint op. Dat is een 24 of 29 graden. Je hebt de provincie in. Na de zinsondergang zakken de temperatuur staren we naar zo'n 16 of 17 graden.
0: Ja, maar dan komt het echte werk even mee.
1: Ja, de vreet. Ja, daar ben ik even stil van. Dan komt de grote warmte vanuit het zuiden deze kant op. Boven Frankrijk hebben we temperaturen van boven de 40 graden. Nou, zo gek zal het je net gaan, maar met een soort zinnen had je de temperaturen vreed de 34 graden op een soort plekken. De matige zuideerste wind ken ik net even verkwalling zwaaien. Dus ja, dan ben ik zeker reizen gewoon dan. Op Jon hoeven ik net te rekenen op een alkwalling, want de hele nacht kunnen we bijvoorbeeld doorsliepen. Want het wordt net kouder, zo'n jontje om 20 graden.
0: Ja, verschrikkelijk goed en die sliep zeg bij, dat moet een lezen
1: bedoelen.
0: Dat ken Sabo. En het weekend.
1: Het weekend. Nou, sneeuwen, dan heb ik hege temperaturen, bloedtropisch, mijn zinnen, maar ik was een wolkje. En mogelijk dat het eind van de dag een rein of toon erbij ontwikkelt. Op snijen, dan wordt het nog wat, dan wordt het echt wat minder warm, maar dan nemen we de kans op enkele buien.
0: Oké, dankjewel. En dan nog voor
1: hartstikke best, dankjewel.

0: bekend waarom Wierold Silers waar. Het leerlingenvervier in de gemeente Smeerlingen gaat voor eerst terug. Dat was een zwaardige, toch taxibedrijf kort. Maar dat is failliet. Ik het WMO vervier kan nog terug in. Het taxibedrijf Johan, dat het qua kosten natuurlijk koer. En vreeg het faillissement gewoon. Over de gevolgen praat ik met wethouder Sarah Al-Daraj, wet van de gemeente Smeerlingen. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, sorry voor de gebrekkige uitspraak, maar het is niet in alledaagse naam, zullen we maar zeggen.
1: Nee, het is Sarah Al-Daraj.
0: Oké, nou goed. Het bedrijf dat voor de gemeente het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer deed, is failliet. In hoeverre zag de gemeente dat aankomen?
1: Ja, dit is allereerst wil ik gewoon beginnen dat dit een ontzettend verdrietige situatie is. Wij denken echt wel aan alle mensen die bij kort werken nu een beetje in een onzekere situatie zitten. Tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat wij in november contact hebben gekregen met personen voor kort. En dat daar naar voren is gekomen dat er sprake is van niet kostendekkendheid. We hebben toen als gemeente echt heel constructief meegedacht. We hebben goede gesprekken gevoerd met personen voor kort. We zijn ook we hebben een voorschot verstrekt om toch echt mee te denken en te kijken, oké, waar kunnen we helpen? Maar dat helaas heeft dat is gebleken dat voor personen voor kort niet meer haalbaar is.
0: Nee, zijn er gevolgen voor op de korte termijn voor het vervoer?
1: Wij zijn nu achter de schermen echt hard aan het werk om te kijken hoe we dit verder kunnen gaan oplossen. De curator heeft ons verteld dat tot 4 juli iedereen nog gebruik kan maken van het vervoer. Dus de kinderen die kunnen gewoon nog naar school gebracht worden. En oudere jongeren die ook gebruik willen maken van het vervoer, die worden gewoon van A naar B gebracht. En vanaf 4 juli zullen we verder kijken en daar zijn we nu al mee bezig.
0: Ja, wat ik kan me voorstellen, 4 juli is best dichtbij, want we zijn al 24 juni.
1: Ja.
0: Dat het best moeilijk kan zijn om voor de langere termijn een passende oplossing te bedenken.
1: Ja, klopt. En we zijn er echt wel mee bezig achter de schermen. We zijn hard aan het werk, we zijn gesprekken aan het voeren. Dit kwam ook echt nieuw in die zin voor ons. Hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan aan alle mensen die gebruik maken van de WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, ik probeer even vooruit te kijken. Moet er eventueel een nieuwe aanbesteding komen als er niks verandert?
1: Nee, daar lopen we echt nu te ver op de feiten vooruit. Ik denk dat het nu gewoon zaak is voor de gemeente en ook voor mij als wethouder. Ik zit nu sinds een week op dit dossier om echt te kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners geen hinder hiervan zullen ervaren en dat ze van A naar B gebracht kunnen worden. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk, ook met de zomer voor de deur. Mensen moeten gewoon gebruik kunnen maken van hun vervoer en daar zit nu onze zorg. En voor nu wil ik nog niet te ver op de zaak vooruit lopen.
0: Snap ik. Conclusie dus, op korte termijn verandert er niets. De langere termijn, daar zijn jullie nu hard mee aan het werk.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Oké, dank u wel voor de toelichting.
1: Ja, helemaal goed. Fijne dag.
0: Dank u wel.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oort in oren. Nooit Friesland.

0: Muziek van Womack en Womack en Teardrops. Ja, ondanks de warmte besleten de spelers en de technische van Cambuur van de Mol toch maar het veld op de in voor de eerste training in tijdreding op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. En Arjen de Boer weer erbij. Arjen, een goeie beetje.
1: Goeie beetje.
0: Het weer broeljetter, dat was eigenlijk de bedoeling niet, of net?
1: Ja, een oerjetter. Het zou eigenlijk om 11 oven beginnen van de morgen. Maar ja, zij bij Cambuur had ik televisie en een waarman. En toen dachten ze van, misschien is het wel heel verstandig om alles een oer in de vorm te scoren. En dat is het dien. Dus ze begonnen van de morgen in Duinum, op het trainingsveld, trainingscomplex van Duinum, begonnen ze daar maar de eerste training om 11 te zien. Onder leiding van de nieuwe trainer, Johan Plat. Ja.
0: Ja. En ik nog horen een nieuw gezicht in John?
1: Ja, altijd de naam die al wel bekend binnen. Dan heb ik het over Lucas Jetten. En dan zeg je altijd het achterneefje van onze premier, Rob Jetten. Oh, dat is echt weer. Ja,
0: oh,
1: Lucas Jetten, dat is een linksback. Morgan Costarelli, prachtige voetbalnamen. Ook een linksback trouwens. Dus dat betekent dat er ook een linksback fot mocht. En dat is ook gebeurd, want Bram Marsman is op dit tijd in onderhandeling bij om de laatste details alweer Gladestriekje en die maakt de oerstap naar Rode JC. En een andere nieuwe man, wie Sky Fink. En dat is dan weer de zoon van ESPN-analyst Marciano Fink.
0: En de oud-voetballer. Ja.
1: En de oud-voetballer van onder een Ajax PSV.
0: Ja. En Remco Balk hebben we verleden weekend, die weer hut onderwijs in Bali United.
1: Ja.
0: Maar is net helemaal doen. Wie hebben we op de training?
1: Nee, wie heeft net op de training? Hij is onderwijs naar Bali. Kijk, dat is Jort van der Zanden. Die gaat echt naar Bali. De club van Johnny Jansen. En dat is echt nagenoeg rond. Dat is nog een medische keuring. Maar ik ging er maar vanuit dat die Savisa takkomseizoen bij Bali voetballen. Het ging trouwens net een hele gutte groep, want er zijn natuurlijk behoorlijk wat spelers voortgegaan bij Cambuur. Ik neem er een peer. Dimus, Isham Ferra, Jort van der Sande, dus Remco Palk. En dat ben ik wel echt bepalende spelers. Bepalende gezichten. Dus ja, wie ik wel een beetje de vraag om de technisch manager. Want die Jeroen de Rijk, en dat is nog altijd Lars Lamboy. Van ja, hoe komt het met de nieuwe spelers? Maar ja, het kjellet sfeer. Althans, hij zei het van, het is al hier nog wat rustig. En dat heeft alles te krijgen met het WK. Want clubs binnen nog wat onder voorzichtige kant. En, maar goed, hij kon wel verklappen. Morgen wordt er een nieuwe speler presenteerd bij SC Cambuur. En dan maak je even je huiswerk van. En dan ben je achter de namen komen. En dat is Ilyes Hamash.
0: Ja. Wie kent hem niet?
1: Ik zal nog één keer zeggen, Ilyes Hamash, 23 hier. Zou zijn namen vermoeden docht, het is een Fransman. Maar dat oude hier spiede hij bij Schalke. Hij is dus kampioen geworden. Promoveren naar de Bundesliga bij Schalke. Maar het is een Fransman, 23 hier en een linksboeten. En hij wordt morgen presenteerd bij Cambuur.
0: Oké. Okay. Maar er zullen dus nog wel meer bij komen.
1: Zeker. Ja, dat zei Johan Platek. Want die had wel, de zwepen behoorlijk oer. Kan ik wel vertellen. Want dat is, het is oereldruk zetten op het veld. En dus wollen ze Savisa dat elk niet beschikt door een goede conditie. Alle spelers zijn trouwens zonder overgewicht wel weer omkaam van Verkonsje. Al die testen en die conditietesten hebben ze daar doen de 2 dagen al gewoon. Je hoort wie dus de allereerste keer op het trainingsveld. Maar Johan Plat zei eigenlijk van, de maat Savisa nog behoorlijk wat bij. Hij woont net specifiek ingaan op bepaalde posities. Maar er komt Xavisa nog wel, want het is nu al een behoorlijk onder de jonge kant. He, want de oudste speler is misschien een Jamal Amova. Nou, hoe is die? 4,26. Dat is dan echt 4 waar de oudste.
0: Een jonge selectie voor de Eredivisie.
1: Precies, want Jetten is nog maar een jongetje bijvoorbeeld. Costarelli is onder de 20. Ilyes Hamash, die niet jongen die dan morgen presenteren wordt, is 23. Dus het zijn al redelijk jonge jongens. Dat komt echt wel met de filosofie van Lars Lamboy, want die heeft ze iets van, we moeten ze beter maken. En dan kunnen we ze letten weer mijn Weens troffenkeepje. Dat je hele dure, relatief dure jongenskeepje die het wat ouder binnen en dus niks meer opbrengen. Ja, dat is dat kind eigenlijk net uit. En misschien heeft het wel mij kregen, maar Cambuur, het klotst net in de plinten op. Dik het samenschrouwen.
0: Nee, dat gevoel heb ik ook een beetje. Oké, Arie de Boer, dank u wel.

0: Joan Osborne en One of Us.
1: Aanzien bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, Johan, goeie.
2: Met je.
0: Wat is in het programma?
2: Ja, Jacob. Een dreig onderwerp hadden we dadelijk, zo'n theorie. En ongeveer de helft van de Nederlanders krijgt... Die had er mij te krijgen in de toekomst. Dat is onderzocht. Diagnose kanker. Ik praat met Jan Hilkema. Hij bouwde mij zijn broer in een van de grootste autobedroom van Friesland. En in Ian trapt zijn eigen lichaam op een rem, een hersentumor.
3: Och.
2: Ja, dadelijk praat ik met Jan hoe hij op zieke gier naar mogelijkheden. Hè? De nette gebaande paden, zeg maar zoals dat was, nemen maar via de boeten naar Duitsland. En ja, hij ging op zieke naar je hoop, herstel en die naar je mogelijkheden. Met deze dreige diagnose. En hij had er een boek oeskruim. Dadelijk dan praat ik met hem en ik beziek je platen die gaan over dus hoop, strijd en terugzetten. Ik denk dat zijn verhaal, Jacob, ik wil, het brengt dus ik wel wat, denk ik. En dus ik wat kracht brengen, denk ik. Hè? Een soort mensen die ik wel, want toen hartstikke mij te krijgen gewoon, hè?
0: Ja, maar net.
2: Die paken.
0: Ja, absoluut, ja. Maar ja, wat, net mij de ziekte te krijgen gewoon, in de neus om jou.
2: Dadelijk zit Peter. Kom erop mijn plaat, nu hoop, striet en trots zetten. WhatsApp 0620 Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen, of Domrop app.
0: Oké, Johan, dank u wel. Het is hier nou in Friesland met de editie van 24 juni 2026. We willen de werk morgen om 12 woorden. Graag het dan en van nou een loffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
1: Alles wat er speelt.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, Mijn Kind Gaat Studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Aart Terpstra in Menaam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Wieren, zegt Paul Rozemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Zij heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
4: En de meest nood, 12 minuten op jou en haast. Dit is Omroep Friesland, maar ook van jou dat zijn ze onderwijs. Dat betekent 12 uur muziek, nijs en achtergrond. Ja, het bloot een apart beeld, hè, dat toch vooral past. Bij de winter maakt gemeente en geeft weer massaal mooi. Zaadstrui is de diek op. Hoe zit dat ik alweer? Waarom doen ze dat? Maar, nou eerst, Ace of Base en The Sign.
5: Onderwijs.
6: Maar Jan Durk de Haan.

0: Wat wie de hit, dit in Verskaterland op nummer 1 kamer. En haar definitief op de kaart zetten. Ace of Base dus en The Sign.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nog 4 van het Fjouwer. Goedemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze 24 juni 2026. Een dag in elk geval met recordtemperaturen. Maar ik de dag dat fractievoorzitter Eba Alberts van het CDA Oski in naam van Provinciale Steden. Neffens commissaris Brok, wie hij een pielder. Dat is een steunpilaar, maar dan in de Frisk. Onder de coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie.
3: Ondanks de inhoudelijke verschillen, is het uiteindelijk ik meeste werk. Dus dat is heel, dat is juist hier ik. Uiteindelijk gaat het om meestelijke verbinding.
0: Het is ik de dag dat er rond 8 uur geen treinen rieden als protest en bezuinigings van het kabinet. Maar wat wil het vakbond doen als deze actie nou neert uithelt?
4: Als het nodig is, dan gaan we zeg maar escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken.
0: En het is de dag dat de gemeente Smellingeloon nadenken maakt over het leerlingen en WMO vervier voor de langere termijn. Het taxibedrijf dat het vervoer die is failliet. Nefs de curator wordt er ont 4 juli nog reden.
5: De kinderen kunnen gewoon nog naar school gebracht worden. En oudere jongeren die ook gebruik willen maken van het vervoer, die worden gewoon van A naar B gebracht.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer en Sijs, maar muziek, Nijs en Eftergrond, duidelijk onder oren. Het is warm, nou dat vertel ik meer, Nijs meer hoor, maar dat kist zelf wel vielen. Maar het had hier en daar wel gevolgen, dadelijk zetten we op een rietje wat de consequenties binnen, wat gaat er bij liefst net terug en wat is Samar Abrutsen. En werd het bedrijf Vieten slacht alarm. Het ondiepe groenwetter in de wetterwinkelbieten is volle smarigere stocht. Er zitten medicijnen in, bestrijdingsmiddels, PFAS en stof van uw don.

0: het ging je net om geenwijze, hoort. Het is warm, dat betreft voor een soort mensen lekker erop uit, nabijgelijks het zwembad of de zwemfever. Maar deze warmte rint ik de temperatuur van het asfalt behoorlijk op. En dus is door de ringers de hele media onderwijs om de dieken te strijden, maar zout.
1: Door de hitte, zeg maar, wordt de dieken, het asfalt wordt warm. Dat begint door de band te kleven van de auto's, werd droog, nou ja, skin je aan de diekel ziet en het... ja, glijd wordt om te rijden. Nou, ze hebben in de greep, dus het wordt glijd. En ja, dus ben met de zout opgegooid om te kwallen.
2: En dat doe je het hele dag?
1: Nee, alleen een vanmiddag. Ik ben vanmiddag 12 uur begonnen.
2: En is het heel Zuidwest-Friesland, toch?
1: Ja, het grootste gedeelte wel. Hier en daar gewoon op een stikjes. Dus wij krijgen gewoon trostjes vanuit de gemeente welke steken die ik had mat. En ja, daar gooien we dan wat zout op.
2: En wat voor effect heeft dat zout dan op de dieken?
1: Het heeft een kwallende werking. Dus ja, de temperatuur van het wegdek, dat gaat gewoon omleeg.
2: En is dat dan hetzelfde zout als wat je in winter ziet op een dik strooien?
1: Ja, precies hetzelfde. Ja.
2: Is er genoeg van?
1: Ik krijg in de loodsje snitsvest en dan lijn een heel zo. Dus dat komt wel goed, denk ik.
2: Heeft dat ik nog invloed dan op komende winter? Dat het dan nou, dat het zout dan nou direct oprakkert?
1: Nou, dat liet het mij net, want zo mag je dat net. Nee.
2: Zou vol al zien dat je hem in de winter strooien, dat is nou net van orde.
1: Nee. Het is de bedoeling dat we nou vanmiddag en morgen en vreed in eerste instantie. En misschien dan allemaal een keer. Maar nee, dat gaat verder net zo mal dat het van de winter gezamer is.
2: Wat voor reacties heb je toch gekregen om die in? Of is het nog net zo vol als je wil?
1: Nee, valt mooi. Nee, nou ja, we zijn ook krijg aan de gang. Dus de reacties zijn misschien wel komen. Maar ja, we hebben het ik wel vaker dingen. Maar ja, nee, nog geen reactie vinden. Nee,
0: maar het bloot toch een bijzonder fenomeen, zout strijden bij dit soort temperaturen. Als je een evenement organiseert, ja, dan hoop je zelfs op mooi weer, maar ja, 34 graden. Dat is dan wel weer onder de warme kant. Verskate evenementen gaan de komende dagen dan ik net terug. Bijgelijks de Keertspartij in Jensum, het Dwarffeest in Jesterstreek en ook het Concours Hippiek in Siegerswaard is krast vanwege de warmte. Dat zou vreed u thuis zetten en ik sneur nog terug gaan. Annemarie van der Weijden van de organisatie. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoe lang ga je hem droeien om dit besluit te nemen?
3: Nou ja, we zijn begin van de week begonnen met soort vergaderingen in te lassen. Van ja, wat gaan we doen? Wat doet het weer? En dat is gewoon heel lastig, omdat het gewoon heel onvoorspelbaar is. En nou, gisteravond en vanochtend hebben we dan toch echt de knoop doorgehaakt dat het vrijdag en zaterdag in ieder geval niet door kon gaan.
0: Heb je hem nog twijfels van?
3: Ja, eerst wel. Hè. Je kijkt dan toch nog van, nou, kan je misschien s'avonds wat doen? Of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag? Ja, zondag wordt het ook warm. Het is gewoon heel lastig om, dan, om dat dan nog vorm te geven.
0: Ja, Harriemium daarbij, ik bot onder landelijke lijn, precies, want landelijk is er ook een heel soort aas zijn. Of heem een eigen afweging maken?
3: Ja, we kijken wel mee met wat andere evenementen doen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we kijken naar ons eigen welzijn. He, dat we doen wat wij zelf belangrijk vinden. En daar kijken we vooral naar de dieren en naar de vrijwilligers, de deelnemers, de rijders. Dus ja, dat is voor ons wat bovenaan staat.
0: Het zou je vijfde editie worden.
3: Ja, klopt. Ja,
0: wat had het voor consequenties voor je?
3: Nou, vooral dat het gewoon een enorme teleurstelling is. Hè. We werken hier al een jaar naartoe, dus je bent heel druk mee. Er zit heel veel tijd in, je hebt er ontzettend veel zin in. Iedereen die houdt er rekening mee. Dus ja, het is gewoon een hele grote teleurstelling. Dat is het vooral.
0: En op het terrein staan al je tenten. Hoe maakt het helemaal verder?
3: Ja, klopt. Ja, die tenten die staan al. Dat kon ik helaas niet meer afzeggen nu nog. Maar... gaan we voor een deel misschien wel gebruiken op de maandag. En verder ja, gaan we die ook weer afbreken.
0: En wat zou je dan man die eventueel nog te banken, hè?
3: Nou, we hebben een samenwerking met Volkdag, het Friske Grijthinder. En we gaan proberen of we dat misschien toch maandag nog plaats kunnen laten vinden. Omdat het dan wel ongeveer 24 graden wordt. Dus dat is dan wel lekker.
0: Wat voor begrutting heen maak? Wij maken ongeveer een tinker bij zo'n Concours Hippiek.
3: Nou, ik denk dat we wel tussen de 60 en de 80.000 euro kwijt zijn hieraan.
0: Ja, en wat betreft het dan als het net trok is? Zet je hem dan echt in een financiële probleem?
3: Nou, we zijn wel goed verzekerd, gelukkig.
0: Ja, want oors dan, hoe kom je er dan ooit weer bovenop, lijkt het mij?
3: Ja, als je dit niet verzekert, dan is het een enorme financiële strop. Dus, maar dat is ook wel waarom wij heel bewust gekozen hebben voor een uitgebreide evenementenverzekering, waaronder ook weersomstandigheden vallen.
0: Heb je ook nog reacties, hoor ik, van de deelnemers?
3: Ja, eigenlijk iedereen heel positief. Nou ja, dat eigenlijk het enige juiste besluit is geweest en... Nou ja, dat iedereen respect heeft daarvoor. En dat ze het allemaal gewoon heel jammer vinden dat het niet door kan gaan.
0: Nou, zet zo'n kalender mooi evenementen om de Hinstersport heen in december altijd behoorlijk.

0: behoorlijk vol. Is er eigenlijk een mogelijkheid om iets dit hier nog te organiseren?
1: Nou, dit concours verplaatsen, dat is eigenlijk geen mogelijkheid. Eigenlijk ieder weekend is er wel iets voor de tuigpaden en de Friese tuigpaden. Dus ja, dat is eigenlijk heel lastig om daar nog wat aan te doen.
0: En dus, ja, uitgoelen en takken hier opnieuw beginnen?
1: Ja, precies. Volle moed naar volgend jaar, denk ik.
0: Dank u wel voor de taaljachting in uw programma.
1: Ja, geen probleem. Bedankt voor het bellen.
0: Annemarie van der Weijden, zij is van het concours IPIC. Nou, dat waar, dat heb ik al nog meer gevolgen. De antiekmerk in Leeuwarden, Geert Moon net terug. Ik zou al het dorpsfeest van Jester Streek is schroost. In Bethlehem, daar winnen ze van de Moon onder het keertje, maar de squalbeen, dat dienen ze al extra betiet. Maar ja, toen waren die van beenden toch net helemaal lekker. Die waren wat ziek en toen hadden ze van, nou, ik dat keertje, dat schroosten we maar heel dal.

0: Daar zit de titel van deze plaat. Van Jonas Brothers, dus Only Human.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Wetterbedrijf Vitens slacht alarm. Het ontjeppe groenwetter in de wetterwindgebieden is volle smargere stocht. Er zitten medicijnen, bestrijdingsmiddels, PFAS en stoffen uit dong. Dat docht blikken uit een nijmeetnet dat in die wetterwindgebieden opzetten is. Maar de provincies Friesland, Oeriesel, Gelderland en Utrecht. Drinkwetter wordt woon uit hele diepe lagen. Daar zit de versmarging nou nog net, maar in die hegere lagen dus wel. En de verspreiding van die stoffen geeft ik oorzaak de modellen verzuin haar. Ik bel je erover, maar wordt via de Nena Kreeft van Vitens. Ja, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Kun je eigenlijk zeggen, hoe docht Friesland het in vergelijking met andere provincies? Weet je hem dat?
3: De specifieke getallen van Friesland bedoel je?
0: Ja, precies.
3: Ja, ja, we hebben deze analyse hebben we echt gedaan over alle provincies breed. Dus we hebben daarin vooral trends gezien van het type gebied waar we die stoffen aantreffen. En wat we vooral zien is bijvoorbeeld dat dat het oppervlaktewater veel meer impact heeft op het grondwater dan verwacht. Nu moet ik wel zeggen dat we in Friesland, we hebben 11 waterwindgebieden en die zitten op relatief gunstigere plekken. Dus we hebben ook verontreiniging hier aangetroffen, maar er is minder oppervlaktewater daar precies in de buurt.
0: Ja, en wat voor versmarging, wat voor stoffen zitten er nou eigenlijk in het water die er net in toezeren?
3: Ja, ja, dat is heel breed, helaas. We hebben op 600 verschillende stoffen hebben we getest. En we hebben 230 stoffen aangetroffen die, dat noemen we dan drinkwaterdrijvende stoffen zijn. Waarvan 110 een signaleringswaarde overschrijden. En dan moet je echt denken aan stoffen zoals, je noemt het al PFAS, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Dat zijn hele groepen daarin komen we helaas tegen in het ondiepe grondwater.
0: Ja, en dat is toch wel opvallend, want dat grondwater en die wetterwindgebieden, dat zijn eigenlijk al speciale gebieden. Hè? Die zijn al oorzaak gewoon, die worden extra in de gaten houden. Er staan altijd van die bordjes omheen. Hoe kan het nou dat ik daar versmarging zit?
3: Ja, dat is... hoe komt het nou dat het in die gebieden zitten, zei je?
0: Nou ja, is het extra verontrustend, omdat het daar dus ik al zit?
3: Ja, we hebben geen... we kunnen die vergelijking, is een beetje ingewikkeld om te maken, want we weten niet hoe het natuurlijk ook buiten die gebieden is. Maar het is zeker verontrustend, want... Het is zeker verontrustend, want we komen stoffen tegen, weliswaar nog in het ondiepe grondwater, maar dat zijn stoffen die horen gewoon niet in de bodem thuis. En door ze nu te signaleren kunnen we dus ook zien wat er naar onze bronnen onderweg is, maar dat is niet vrij.
0: En komt dit nou ik haast in het grondwater wat we broeken om drinkwater te winnen?
3: Dit is dus nog het ondiepe grondwater. We hebben deze metingen gedaan op zo'n 5 meter diepte. Onze windputten zitten op verschillende dieptes in de bodem. Dus dat kan op 60 meter zijn, 100 meter. We hebben ook wel putten van 160. Dus dat is wel heel diep. Maar deze stoffen zijn uiteindelijk wel onderweg naar onze bronnen die we gebruiken voor drinkwater. En dat heeft ook gevolgen voor de zuiveringstechnieken die we in de toekomst moeten toepassen.
0: Ja. En wanneer, op welke termijn, is dat door 50 jaar of voor 10 jaar of 4 jaar al dat het in dat diepe groenwater bedarret?
3: Ja, dat verschilt dus ook heel erg per locatie. Want eigenlijk in elk waterwindgebied waar je kan staan, ziet de bodem onder de voeten, ziet er ook weer een beetje anders uit. In sommige gebieden is dat inderdaad een kwestie van enkele tot tientallen jaren. In andere gebieden zal dat veel langer duren. Maar het feit is wel dat het in het grondwater zit en dat we dat er wel een keertje uit moeten halen. En dat zou niet zo horen. Het zou überhaupt niet in het grondwater moeten zitten.
0: Ja, wat kun je die stoffen op termijn er dan nog wel uitzuiveren? Ik bedoel, ik heb een hege pet op van de zuiveringskwaliteiten van Vitens. Maar lukt dat dan wel? Bijvoorbeeld PFAS of zo?
3: Ja, nou, het betekent wel dat we aanpassingen moeten doen in onze zuiveringstechnieken. Want op sommige plekken gebruiken we grondwater wat al heel erg lang in de bodem zit en waar die verontreinigingen nog niet erin zitten. Maar op het moment dat we echt stoffen als PFAS aantreffen bij onze windputten, dan moeten we die zuiveringstechnieken gaan uitbreiden. En dat kan. Maar dat vraagt echt wel iets. Dat vraagt echt wel. Nou ja, dat vraagt echt wel iets van Vitesse. En dat is echt een grote aanpassing. En zo zou het eigenlijk niet horen. Dat is een omgekeerde wereld.
0: Ja. En hoe kun je nou voorkomen dat dit verder gaat? Dat die stoffen dus in dat wetter terug te komen. En dus ik verder zakje.
3: Ja, dat. Als er soms op sommige plekken komt er echt een pluim aan, dus dat is als er een hele duidelijke verontreiniging is, die zouden we soms nog kunnen onderscheppen. Maar als het echt is van wat er in de bodemzak naar onze windputten, dan moeten we dat, dan is het eigenlijk het enige dat we dat dus gewoon met de zuivering op ons productiebedrijf eruit kunnen halen.
0: Ja, of voorkomen dat ze erin komen.
3: Precies, want wat er niet in zit, dat hoeven we er ook niet uit te halen. Dus dat is ook onze oproep.
0: Ja, maar
3: voorkomen dat het in de bodem komt.
0: Dat is werk voor de provincie bijvoorbeeld. Moet die dan strenger worden en andere normen hanteren?
3: Ja, de grondwaterbeschermingsgebieden, hè, dus van die bordjes die je overal ziet, die worden bepaald door de provincie. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het grondwater, om dat schoon te houden. Maar we doen ook wel echt de oproep aan Europa en het Rijk om hier ook breder beleid op te maken. Want je ziet eigenlijk wat dit onderzoek ook laat zien, is dat dit niet... het is niet op één plek op te lossen, want het systeem staat overal met elkaar in verbinding. En misschien kan Friesland het heel goed doen en hebben ze hele strenge regels, maar dan alsnog ben je afhankelijk van wat er om je heen gebeurt, ook de landen buiten Nederland. Dus dat vraagt echt wel om grote oplossingen.
0: Nena Kreeft, wethouder van Vitesse, dank u wel voor de uitleg over dit onderzoek en de consequenties daarvan. Daarmee is het haast Jelbe Vieven in onderwijs, dadelijk hier Jacob Stelwagen, man hoesjig van het belangrijkste Frieske nijs van nou. Maar eerst ABC, When Smokey Sings.

0: is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Leeuwarden.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Leeuwarden, zijn familie en zijn nieuwe stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
2: Hij had nog een slokje water nom, dus hij zoelde kleer van wijze matten. Jacob Stelwagen, maar het Frieske Nijs.
13: Nou, we besieken het er maar in.
2: Ja, waarom?
13: Het leerlingenvervier in de gemeente Smeringeland giet voor deze trog. Dat was een zware trog taxibedrijf kort, maar dat is failliet. En het WMO-vervier kan nog trog in. Het taxibedrijf joeg gewoon dat het qua kosten net uitkomen. Ontvangen jullie kan er nog gebruik maken worden van het vervier. De gemeente werkt in iets om een oplossing voor de langere termijn. Zwembad het Baaiersplak in Griep had jullie dwarden riepen dien. Het bad wat jetter is wie geslepen naar het meerdere bij, naar een jubileumfeest op Sneun, lijst zich van bultjes en uitslag. U toen ziet die blikken dat het om de Ike processie roep gier. Allereerst met de forthellen en het terrein is skiermakker. Hilke Speerstra had zijn archief oerdroegen om Tresor. Speerstra ben in uurtje 36 gezien van de verneemste Friese schrijvers. Zijn non-fiction verhaal volgde de lippens van Skippersleu en Injegongers, Reetrieders en immigranten, trof die jongen hinnen en oer continenten hinnen. De oorling van de verhoezing van Speerstra en zijn vrouw besloot de schrijvers in zijn collectie oer te dragen om Tresor. En dit is psychologie, want het is een lang verhaal. In Isbrechtum, want het gaat namelijk hoe zaken niet net ook in vanwege het warme waar.
2: Dat is het zeker een lang verhaal.
13: Ja,
2: maar, nou, we brekken het op in stikjes. Wat gaat er net terug?
13: In Isbrechtum met nog activiteiten op het Drasfeest crossed. Het Drasfeest van dit weekend in eerste streek gaat heel dol net terug. Dan trikmerk op het Seiland in Leeuwen gaat mooi net terug. De Vreedsmerk die werkt in ongedacht met onposte tieden. En toch het waak je het evenement de Fibula weer even thuis in Wijnaldum mooi Vreed ook net terug.
2: Die dat komt dus net thuis.
13: Nee, dat komt dus even net tussen, maar er komt wel een nieuwe datum. Dus uiteindelijk komt die wel tussen. En sportactiviteiten door de cross, de kuivertocht van Wikdrachten in Tolbergen zal zijn. Kijk, dat het keerst in eerst om de komende dagen. Het concours die piepken in Sigrid's Woord van Veters Neun, kennen het er ook in. De beste tuin Akazoo in Leuwarden had voor de komende dagen de Ierbrinkstieden verloren. Jullie had het park om 2 uur het waren slet. Morgen is het trouwens wel normaal hier, maar vrede keert wel om 3 uur het dicht. Nou, meestal nog onvullings, heb ik dus deze mail naar de redactie, omroepfriesland.nl. Want
2: Maar hoe zou dat dan zitten?
13: Dat is een keer, want wol trok hier, dat hebben we vlug gekleerd.
2: Maar hoe zou dat dan zitten? Want als dat park nou om 3 uur dicht is, hebben de beesten dan vrij? Hebben ze dan meer last van de warmte? Of?
13: Nee, dan hebben ze een hok weer in.
2: Ik vind het niet dat dat wel op de hel komt, denk ik. Dat die ijsberen dan onder de groen verdwijnen of zo.
13: Ja, of, nou, weet ik veel.
2: Nou goed, het regent misschien nog wat context. Daar komen we letter op waarom. Eerst meer context bij het waar. Want hoe heeg ben die temperatuur nou eigenlijk oproemen?
14: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
18: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiense sport.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Onderwijs. Bij Jan Dirk de Haan.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: 4 minuten oer Jelve Vieven is nou. Een hoes maar lietse skeeënde fundering. Kist er nou wel gewoon een hypotheek van krijgen? Of wordt het heel dreiger om zijn hoes te financieren? Zo'n 1 april moet elk taxatierapport een risicolabel hebben voor de fundering. En dat had gevolgen voor de kepers, de verkepers, maar ook de banken. Nou, hoe werkt dat precies en wat betekent dat voor de hoesemerk in Friesland? Vraag ik aan Snonis Verste, wenningmerkexpert van onderwijs, dat is Theo Vos. Maar nu is het tijd voor het waarberucht Maitsjitske Wibinga. Goeiemiddag.
22: Een goeiemiddag.
2: Nou, recordweerden hebben al zijn. Joets, op deze 24e. Wat zijn de waarnemingen die je haast?
22: Ja, nou ja, van de KNMI-stations weet ik dat alle records brutsen binnen. Op Schielge, daar wie het verschil eigenlijk wordt. Of op Vlieland, wie het verschil eigenlijk wordt grutst. Het oude record, dat stond op 28,5 graden. En het is uiteindelijk op rond daar naar 30,1 graden. Maar ik op oude prakken echt wel. Hege temperaturen. Op Schielge dus 30,2 graden. Dan wordt 31,8. 32,2 dan weer in Grauw en Eekmariep. 31,7 in Laaksum en Friske Pjeln. Daar is het uiteindelijk 33,2 worden. Kwaaiem, dat vind ik wel een hele leuke om te nemen. Daar wie het van de midden uiteindelijk 31 en een hele graad. Maar, zei de waarnemster, beus in de hoes is het 24 graden. En dat is toch wel een stik ongenaam. Ja.
2: Maar goed, voor alle goeie water, dit binnen dui-records.
22: Dit binnen dui-records.
2: Net de allerhoogste temperaturen ooit met in juni of op dat plak.
22: Nee, het is in juni, daar leidt het record op dit stuit op 33,1 in Ljouwert. En staat hem op 31,8. Dus dat is krek net helle. Maar ik zie ze. Ja, dat is Joet Liek, sinds maar 31,8. Dus dat is Liek Blauw voor de mannen juni. Maar ja, de heegste temperaturen eer metten. Ja, dat is interessant voor Freed.
2: Ja, want daar zou Freed zo de roer heen gaan kennen.
22: Ja, zeker. Want we hebben Freed mogelijk temperaturen 36, lokaal zo'n 30 graden. Is wordt net uitsletten. En ja, de heegste temperatuur eer die het metten is in Friesland is 36,1 graden. En dat is metten op in Starem. Dus daar leidt het heegste, of nou ja, het record eer, maar de heegste temperatuur. En ja, dus misschien ik nou wel nieuwsgierig om te nemen, is dat het record zo vreed ik nou wel eens oerpakt willen kennen terug Ljouwert, omdat daar vreed mogelijk nog hegere temperaturen verwachten worden. En er komt dan wat een zuidelijke koelte te steen. En ja, Starem die krijgt dan mogelijk krijgt even wat meer wien oer het wetter heen. Dus het zou ik nog wel eens een wisseling wijzen van het Starem, dat heegste record. Dat zou aast ik wel eens naar Ljouwert gaan kennen. Dus dat is dan weer even een battle of the stations.
2: Ja. Nou, eerlijk gezegd zit ik helemaal net op die slag te wachten.
22: Nee,
2: ik hoop wel wat verkoeling, maar zit dat rioen even naar dacht ik om te komen.
22: Ja, dat is eigenlijk nou al geënde, want de wien is om. De wien komt van zee, komt vanuit het noordwesten. Maar ik zie nou echt al een delgong van de temperaturen. Als ik even naar de temperaturen op dit stuit zeg, dan zie ik dat de temperaturen op de eiland als aan 3-4 graden zakken is op dit stuit. Dus ja, het is echt, nou komt er wat verkoeling, dus door die wien van zee. Nou, uiteindelijk zakken de temperatuur vannacht naar 1 graad, dus zegt je misschien mogelijk wel 15 graden in het noordeerste van de provincie. En ja, mij de wat hegere luchtvochtigheid, maar het relatief wat koelere zeewetters, hoe er ik nog wel eens even een wat diezen ontsteen kennen in het noordelijke part van de provincie. Dus ja, dat verkoelt het wel wat, de temperatuur zakken het wel wat, maar ja, de temperaturen bloeien echt wel heeg.
2: Ja. En dan naar de dag van morgen. Wat dan rint de temperatuur weer op?
22: Ja, alleen nog net zo vier dus als Juwet. Morgen profiteren we ik nog echt van die noordelijke streming. Komt u het na het eerste bij, helpt ik wel even wat meer aan. In de midden echt wel wat meer vlegerig. Matig, want vrij krachtig. Dus dan viel je de wien ik wel wat meer. En dan zal uiteindelijk in de maand die het de temperatuur uitkomt op zo'n jochentje rond 22 graden. Maar in de midden dan hebben we 23 rond jochentje 20 graden. Dus dan zal mogelijk die tropische weer morgen even net helder. Maar ja, 29 graden ja, is toch wel echt aan de warme kant.
2: Ja, en dan dus die vreet.
22: Ja.
2: Hoe is nou die verwachting?
22: Nou, de verwachting komt nou uit op 34 rond 37 graden.
2: Heb hier ik, bij u in Friesland?
22: Ja, heb ik hier voor Friesland staan. En dat is echt uitzonderlijk heat. Waar ik wil te zissen. De hield dan ik een koorde oranje al voor het KNMI. Het van in de nacht van tongetje op vreet al koorde oranje steen voor de provincie. En ja, ik verwacht je dat die de hele daar wel steen bloeien zeel. Want ja, de temperaturen binnen echt wel, nou ja, te warm. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor net Els niet een noffelijk onfield. En ja, het zal wel echt warm wezen. De zuidoostelijke wind is dan zwak ontmatig. En die zwaardig het ik voor die ja, opstoom van warme en vochtige lucht.
2: Ja, ja. Wat is die verwachting van Nederland dan trouwens?
22: Nou, er is een waarmodel die het op grondplakken echt wel onder 40 graden oprinnen lid. In het zuidelijke part van de provincie. Maar ik zou roende Veluwe, daar schien toch wel wat een bron te wezen werd het ik wel behoorlijk oprinnen ken. Dus ja, voor juni, hè, binnen het Savisa records die het sneuvelen. Dat zal ik voor uw provincie zou yielden. Maar ja, het heegste temperatuur die het eermeten is, dat wie je op 24 juli 2000 jochentje, dat wie je uit de holle even 40,1 of 40,2 graden.
2: Ze rijden of zo?
22: Ja, dat wie heel dol in het zuiden van het land. En nou binnen toch al wel meerdere plakken in het land werd een warm model toch wel 40 graden steen. Hè. Dus ja, we bloeien het in de gaten houden. Ja, het is het, wat dat onbelangrijk wordt het wel spannend. Maar nee. Ja, noffelijk is het vanzelfs net.
2: Nee. Dat dus heel kwart aan sneeuw. Wat ja. Is nou die verwachting? Komt er verkoeling of zet dat zo terug?
22: Nou, op sneeuw heb ik nog echt hege temperatuur. 29 rond 34 graden. Maar iedereen van de dag kans op een rijn of een tongerbui. En ik op snijn, dan komt de wien wat meer uit het westen. Wij schuiven dan ik om die temperatuur. 24 rond 29 graden. Maar dan ik mogelijk een bui in de rin van de dij. Dus het zakken staat gewoon wat. En dat liket ik de trend voor de dagen daarna wat te wijzen. Dus ja, de heeste temperaturen worden toch wel op vreet en sneeuw meten. En daarna zakken het heel stadig gewoon weer wat al.
2: En ontdekt het beschikje bij de holle koel te houden.
22: Ja, dat liket me het beste.
2: Dank u wel, Tjitske.
22: Graag die.

0: een goed advies wijzen met deze temperatuur. Om het te dwan. In elk geval kan dat advies van Rebouille. Zij zijn van tot dat nog maar, doch de raaien.
1: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Hoezekeepers die haar eergevallen lid op een hoes met funderingsprobleem. Die krijgt heel te dreiger om daar een hypotheek voor te vinden. Zond 1 april van het jaar moet in het taxatierapport van een hoes verplicht staan wat het funderingsrisico is. Het wordt bepaald aan de hand van het gebied dat het hoes zit. Bij label A, B en C dan ben ik gevolgen behind. Maar bij D en E moet de verkeper verplicht een expert inschakelen. De kepers van een hoes moeten inlichten worden hoe de resultaten. En ook de hypotheekverstrekkers die zuggen ernaar. En kun je dan nog wil geld lenen voor een hoes met een vlekje, om het zo maar te zeggen. Dat vraag ik aan uw vijfste expert dat het gaat om de wenningmerk. Dat is Theo Vos, directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland. Maar vestigingen in Snits, Ljouwt en Stiens. Theo Vos, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, hoe werkt dit nou in de praktijk? Ik wil mijn hoes verkopen. Hoe gaat het dan verder met die nieuwe regels?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk in een hele merk. Ik wil hem, het is nog maar correct ingang. Het is nog in Lies en kwartaal is het Sophia. Dus dat die in het begin, ik voor iedereen in de merk, als dat een hypotheek in de makelaardij, wie voor iedereen, ik wil even ziekje. Maar het is wel vrij duidelijk. Het is heel simpel. Als je een wenning op dit moment begin even kijken, dan gaat de makelaar je wel adviseren. In welke risicocategorie valt. En zoals die indruk al onjongst is het van A tot en met C is er niks van aan. Valt er in D of in E, ja, dan moeten we opletten. En dan moet er een verder onderzoek plaatsvinden. Dat kan in de vorm van een quickscan of dat kan in de vorm van een nulmeter. En in de meeste gevallen, als er dan een nulmeting van een quickscan die wordt, en door valt wel in die D of in die E-categorie, ja, dan is in de meeste gevallen is er nog niks aan de hand. Alleen het binnenwolken situaties, bloedroer, wanneer er wel een vergroot risico is. Dus dat er schoren in de muren binnen, of de ramen zijn wat scheef, of de fundering is net goed. Ja, dan moet je er onderzoek bij in worden om te achterhellen. Kan die wenning wel of net verkocht worden?
0: Ja, maar nog even, om wat voor gebieden gaat dit nou in Friesland? Is het dan een veengraaide gebied of zo?
2: Ja, ja, dat is wel het de belangrijkste direct. En die is toch aan jou. Ja, het veengraaide gebied is de belangrijkste, maar ik wil de binnenstad rondom Ljouwers. Zuidwest komt vaak van de Friese Marne, maar ik wil rondom Grauw en Ankrum die om Ljouwers.
0: Ja, dan maak je dus verplicht een expert komen litten. Maar ja, een fundering die zit per definitie onder de grond. Kist aan experten dan wel echt wat hoe?
2: Ja, die kinderen vaak wel in eerste, want er is in essentie dan nog net heel veel aan de hand. Die had vaak hoe het gebied. Dat is één. Maar de andere kant is ik de leefstier. Is ik een hele belangrijke. Want als het nijjongetje zondig. Ja, ja, ja. Als een nijjongetje zondig gebouwd is, dan is er eigenlijk nooit iets aan de hand. Is het van jongetje zondig? Ja, dan moet je wel opletten lezen. En die expert. Ja, die shirt mij heel veel elementen en het zit er in de meeste gevallen wel van aan. Alleen wat het wel niet zal horen, is dat het voor de verkoper wel extra kosten zou je aan mij brengen.
0: Ja, want zo'n expert die gaat natuurlijk, die moet op besieten, er moet afspraak ingepland worden, die heeft voorrijkosten, die gaat naar foto's maken en een rapport op maken. Ja, dat rent samen in de honderden of misschien wel meer dan 1000 euro, of net?
2: Nou, het is in de eerste, in die nulmeting is het ongeveer tussen 300 en 400 euro. Maar wat wel ten koste komt van de verkoop.
0: Ja.
2: En komt er wel, blikt er wel uit dat er verder onderzoek die je mag gebeuren, ja, dan kan het echt in de toezenden. En in sommige gevallen had ik herstel met de plakvinden. Ja, in het 4000 kan het erin.
0: Ja, en dan naar dat punt van die financiering. Stel, de herst aan hoes, werd dus toch een vlekje aan zit. Werd wat twijfels bij binnen. Soms heeft de verkeerde partij helemaal geen tijd meer. Of die leeft misschien wel helemaal net meer. Of zo. Het in elk geval geen zin om dat zelf op te lossen. Maar kist aan hoes dan nog wel keerpje vanwege de financiering?
2: Nou, als er echt wat aan de hand is en het label D of E bloed erop zit, dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Want de meeste financiers, dus de meeste banken en hypotheekverstrekkers, die zitten daar net op te wachten om dat te financieren. Ja, en dan bloedt er dan een heel iets groepje mensen bloedroer die dat kunnen geven. Hè? En dat zijn mensen die je financiering nodig hebben.
0: Ja.
2: Dus dat houdt in de praktiek dan wel in dat de wending dan wel redelijk onverkoopbaar wordt.
0: Ja. En zeg je dat in de praktiek al, dat er hypotheekverstrekkers binnen banken in een soort geval die zeggen van nee, wij doggen dat niet meer?
2: Jazeker. Ja, zeker. Op je hypotheekaanbieding zullen we dat juist in heel volle. En dat er heel veel banken en hypotheekverstrekkers daar heel huiverig op dit moment voor binnen. En dat, die merk ik wel dat zij daar nog aan het ziekje binnen van hoe moeten wij hier in de praktijk mee omgaan.
0: Ja.
2: Omdat het examen naar je onderwerp is.
0: Ja, maar goed, een hoesmaai verderingskeer is dus echt wel, dat kan wel echt een pinaholle de shaper op deze wie.
2: Dat kan echt een pinaholle de shaper, ja.
0: Theo Vos, dank u wel voor jouw verhaal voor deze keer.

0: Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll.
1: Van jou onderwijs.
0: Tijd voor politiek in onderwijs. Want Tieme Heringa is nu officieel de jongste wethouder van Nederland eer. De 20-jarige neemt plak in het college van de gemeente Dantemediel. Tieme had onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Juster Jong is hij beëdigen en had er de eten online. En zijn collega's van RTV NOF die winnen erbij.
2: Ik hoor hier dat ik trouwwijzerseel ondernoemde, dat ik de wetten nakomenseel en dat ik mijn plichten als wethouder in alle opdruchtens vervolgenseel.
3: Dat verklaar je en onmiddellijk.
4: Zo'n ongeveer 15 minuten ben je al beëdigen ter wethouder van de gemeente Dantumeriel, de jongste wethouder eer. Ik ben wel heel nieuwsgierig, no officieel wethouder, hoe viel dat?
5: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in de rier daarvoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik ga er echt zin in.
4: De jongste wethouder eer dus, in Nederland. Heb je eigenlijk het vermoeden of vernemen je eigenlijk dat mensen oors daarop reageren omdat je de jongste binnen?
5: Ja, mensen vinden altijd overal wat van, dus hier ik van. En daar kun je wat bij de waan of net. Ik denk dat leeftijd hierbij helemaal geen factor is. Ik ben net de jongste wethouder, ik ben gewoon de wethouder. En op die manier ga ik ook aan de slag. En ik denk dat wij elkaar omvullen in het college. Mensen mij een heel soort ondervinding. Mensen mij na elan zaten verkennelijk dat zij. Dus ik denk dat we op die manier heel complementair aan elkaar binnen en de komende jaren ingaan kennen. Ja.
4: Maar net extra voordeel omdat je zo jong bent?
5: Misschien wel. Misschien weet ik wel wat er onder jonge Rijn speelt. Maar ja, zoals heel mijn collega wethouders die het al achter je zitten, ik vaardiel naar mijn dossierkennis natuurlijk. Dus het vult de corona.
4: Nou, heb je verschillende onderwerpen in de portefeuille, liek als onderwijs, sport en cultuur. Waar heb je nou het meeste zin om mij aan de slag te gaan?
5: Oeh, dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de brouwersband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeeste hoor. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik voel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik ga er echt nog aan, ja.
4: Wat verwacht je dan wat de grootste uitdaging worden, Sil? Vooral het komende jaar als Karsveske nieuwe wethouder.
5: Nou, in mijn portefeuille zit natuurlijk wel een aantal dingen die om actie vreden. We hebben in het coalitieakkoord zijn dat we investeren willen in nijbouw of in renovatie van squam, van sportaccommodaties, Bigelix de Sikkermahal. Er zijn wel dingen met wat ongebeuren maat. En er zit wel uitdaging in. Gemeentehuis is ook wel in. Dus maar wil hier weg zijn onha.
4: Het gaat een lange periode geweest, verkiezings. Er is een prut op je alkaam, ik als partij. Nou mijn heel mooi persoonlijk resultaat, denk ik. Waar ben je nou het meeste aan de komende periode?
5: Nou, ik ga nu aangaan nog om ondergrond te gaan, om hier eerst even te landen in het gemeentehuis. Hoe zit het hier nou eigenlijk? Hoe werkt de ambtelijke organisatie? En dan je razen aan de kwartskoft op vakantie. Ja, kijk, wel zin hoor, hè? Alleen ik ga wel nog om aan het werk te gaan.
0: En dat is de nieuwe wethouder dus daar in Dantemediel. Net al in de gnij, maar ik jong. En daarmee is het haast vier voor 15 jaar geleden begon een groep enthousiaste slagwerkers van het Pasveerkorps maar de samba-band Almondigas. En twee jaar geleden wint ze een sensatie bij het EK in Duitsland. Daar zorgen ze voor de sfeer, ronden ze voorop in de supportersmars naar het stadion. Dit jaar is het net op het WK-podium in Amerika. Maar toch gaan ze de vrouwentour. Hoe dat zit, dat juist aanstaan.
6: Omroep Friesland. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog.
12: toch geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En daarmee is nog 2 minuten 04 en dit is Omroep Friesland. Nog ons zuizoren, onderwijs, muziek, Nijs en Eftegroen. Deputeerde Eke Volkers, die beziek het stedeleden tot Sjoegen van haar voorstel om €30 miljoen te investeren in laaggeletterdheid. Maar ja, de steden derp zitten wachten, dat juist eerst in onderwijs. Maar eerst, tijd voor Debarge.
20: Onderwijs. Marjan Durk.

0: Dat je dan trot Donsie zag vandaag dat het zo warm waar is. Dan heb je de Rhythm of the Night van D-Barts dus.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Sinds minuut nog 4 en snel welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze woensdag 24 juni 2026. Dit is een ware medaille. Daarom wordt er Joort Zaadstruid op de dieken.
3: Het heeft een kwollende werking. Dus ja, de temperatuur van het wegdek, dat gaat gewoon omleeg.
0: Maar trouw die warmte ging gewoon evenementen net terug, zoals het concours in Pieken in Siegerswaard.
4: Je kijkt dan toch nog van, nou kan je misschien s'avonds wat doen, of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag. Ja, zondag wordt het ook warm, het is gewoon heel lastig om dat dan nog vorm te geven.
0: Sinds ik de dag dat wetterbedrijf Vitens alarm slacht, het ontjeppe grondwetter in de wetterwindgebieden is volle smarriger als tocht.
5: Het is zeker verontrustend, want er komen stoffen tegen. Weliswaar nog in het ondiepe grondwater, maar dat zijn stoffen die horen gewoon niet in de bodem thuis.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzuizoeren, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk zullen we in provinciale steden de rampnota besprutsen. Zo is ze misschien een hammerstik, maar dat is zeker net zo.

0: Kerst Extra van Almondigas. Maar eerst iets voor het Waarbrugge in het kwart. Hier is Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag.
1: Een goeiemiddag. Nou, de loft is heel daskin, maar de noordwestelijke zeewien is het nou zo'n 28 graden op de eiland en 33 graden in het eerste. Nou, trouw de wien van zee kwam het vanuit het noordwesten wij aan en komt de minimumtemperatuur vannacht op 16 zonnetje graden uit. Morgen ik weer volop zin is kien waar, maar toch de vleegrige wat eerste wien krijgt even wat frisser. Zo wordt het op de eiland maximaal 23 graden en 29 in het zuiden van de provincie.
0: Het CDA in Provinciale Steden is tegen het voorstel van de provincie om de komende jaren 30 miljoen euro te investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid. Neffens Karin van der Velde is dat voorstel van het college net goed onderbouwd. Boppen dat is neffens het CDA het bestrijden van laaggeletterdheid geen provinciale kerntaak. Ik praat erover met politiek verslagjouwer Onno Valkna. Ja, goeiemiddag, Onno.
2: Ja, goeiemiddag, Jan Dirk.
0: Ja, een randnota, dat is toch in de regel net een onderwerp met een soort discussie over ontsteert. En dan helemaal net van het van de partijen van het college.
2: Ja, zo'n randnota gaat over alles. Dat gaat over de langere termijn, dat gaat over de komende vier jaar. En wat opvalt van deze randnota is dat het zittende college van BBB, CDA, ChristenUnie en FNP in ieder geval volle meer geld uitjouwt. En al die voorstellen om meer geld uitjouwt binnen even de fractie, even de gewonfracties in Provinciale Steden net goed onderbouwd. En dat hield dus onder oren van het voorstel om de laaggeletterdheid te bestrijden. Elke keer is er natuurlijk wel voor. Alleen de provincie stelt voor om daar alvast 30 miljoen voor te investeren. En dat wilst het geen provinciale kerntaak is.
0: Ben jij de Karin van der Velde van het CDA?
3: Wat wij hier aan de water brengen is dat wij vinden dat wij bezig zijn met zaken die rechtstreeks op ons bord liggen. De primaire kerntaken van de provincie.
0: Dank u wel.
3: Er is laaggeletterdheid, er is de basisvaardigheden aanpak niet één van. Dat jet echt primair bij de gemeente dus. Die doggen hun best tot de yield in te steken. Ja. De binnengemeente die had de yield voor oor en die doggen dat hartstikke goed. De binnengemeente die had er geen yield voor oor of had er geen yield voor op dit moment. En die komen er net helemaal uit. Werd het bij ons om git is het werd het net goed git op dit moment. Daar is extra geld van nodig. En dat doggen we net met een bad van een bedrag van 30 miljoen maar ergens instekken. Maar wel doordacht met een goed plan. En dat maakt wat ons betreft eerst maar eens binnen enkele miljoenen bluwen en net richting 30 miljoen.
2: Dus je voelt het voorstel van het college van deputaire Steersen net goed onderbouwd?
3: Dat klopt.
2: Wat markeert er nou correct hoor?
3: Het is een opsomming van dingen die het heel belangrijk waar ze kennen, maar die net principieel en net primair bij de provincie thuis jaren, die jaren thuis bij de gemeenten en die ben er hartstikke goed mee bezig. En wat zij is me er net uitkomen, dan kunnen we altijd nog wel zien wat daar nodig is, maar wij vinden net dat dit bedrag daarbij past.
2: Dan is er wel een e-steward brief van de Friese bibliotheken, maar een beroep op de leden van Provinciale Steden van Jan-Man Greenlucht om dit plan, wij zijn er heel blij mee wijzen en dan kunnen wij volle meer mensen kunnen helpen.
3: Dat is de vraag, hè? Want de insteek van dit programma is om de basisvaardigheden op orde te brengen, de laaggeletterdheid zelfs op te lossen. Wij houden net op basis van dit plan dat een oplossing biedt.
2: Maar ja, het is natuurlijk wel een probleem, de laaggeletterdheid. Er is ook gewoon een categorie mensen, ja, die kennen het goed meidwaan, die heeft problemen om met digitale tagging.
3: Ja, dat klopt, het is een groot probleem, maar je moet het probleem oplossen op een wijze waar het helpt. En wij denken dat het net helpt op deze wijze.
2: Dus dan, wat zijn de consequenties van je standpunt? Zie je dan zinder meer jarenbegrutting van het eigen college stemmen?
3: Wij gaan een amendement inzinnen. En het amendement houdt in dit hele weer nou uit deze randnota. Dus wat u betreft keert het gewoon helder net op. En we zullen nog heroverwegen, als het misschien het net helpt, wat we dan van stemgedrag vertonen zullen.
0: Zoals Karin van der Velde dus, van het CDA. Ja, Onno, de nieuwe fractievoorzitter, die het voort en dadelijk een beetje op een ramkoers leidt.
2: Nou, ze is scherp. Dat is het minste dat je zissen zullen. Ze houdt ik haar visitekaartje oud. Dat doe ik wel te zissen. En het is de oude jaren, nevens mij net vaker baat, dat het CDA stelling neemt tegen wat het college van deputaire Steten, net het CDA zelfs, zit, site heel belangrijk te vinden. Ik moet zeggen, Karin van der Velde is wel consequent. Ik al in de Stetencommissie, een paar weken lien, doen we het CDA hier. Ik al heel kritisch. Dus wat dat doet die Eba Alberts nog het wut. Die is van de moord uitzwaait als stedenlid. Dus het CDA is heel kritisch. En de Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij, die is correct heel blij met het plan van de provincie om te investeren in de

0: basisvaardigheden. Site, fractievoorzitter Christa Oosterbaan.
1: In principe steunen wij natuurlijk basisvaardigheden. Dat is geboren uit het initiatiefvoorstel van D66 en de Partij van de Arbeid in de vorige periode al. Mede een motie door ons ingediend en BBB en GroenLinks in deze periode. Dus het idee, daar staan we helemaal achter, maar dat moet wel goed onderbouwd worden om onze ook straks controlerende taak goed te kunnen vervullen. Het moet wel bij de juiste mensen terechtkomen, het moet de juiste doelen dienen. En daar zit nu nog geen juiste onderbouwing bij. Maar wij steunen niet het amendement van het CDA om dit er nu uit te halen. Want dan zijn we het geld sowieso kwijt. En het doel is wel goed.
0: Ja, want het CDA zei het, dat is geen taak van de provincie.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk wel te makkelijk. Want aan de ene kant gaat de provincie er natuurlijk overal over. En zeker is dit in samenwerking met gemeenten en bibliotheken. Moet dit opgepakt gaan worden. Voor de gemeente wordt het een kerntaak. De bibliotheken willen hier ook graag een rol in spelen. En die kunnen dat ook vanuit hun rol. Dus ik denk dat het goed is als we hier in een samenwerking met elkaar uitkomen. Maar ja, dat willen we dan wel zien. Even van het college voor de begroting. Hoe dit opgebouwd is.
0: Maar het is toch opmerkelijk dat dan een college. Deze partij als CDA zuid van hier staan we net achter.
1: Ja, en ik denk dat we deels ook wel eens zijn, of we zijn het niet deels eens, met de kritiek zijn we het eens dat het niet goed onderbouwd is. Dat heb ik ook duidelijk in mijn betoog naar voren gebracht, maar dat gaat over meerdere onderwerpen. De Friese brede welvaart, zijn we hartstikke voor. Wetterwarmte, hartstikke voor, maar ook bij deze miste onderbouwing. En de iconische evenementen zijn we niet zo voor, vinden we een beetje een rare insteek. Dat hebben we ook al aangegeven toen dit vorig jaar aan de orde werd gesteld. Ja, daar zat ook 13,4 miljoen voor. Is ook geen onderbouwing bij gegeven. En dat vinden we gek. De kadernota is niet het instrument om beleid vast te gaan stellen. Dat doen we eerder. Dus we wachten even af wat het college nu met voorreactie gaat komen.
0: Ja. Nou is het zo dat Jim als Partij van de Arbeid, Jim woont dit graag. Meer omdenken van laaggeletterdheid. En Derek Jilt voor u het loeken. Bezit het dan ik dat je voor die rampnota stemmen zullen?
1: Nou, dat gaf ik net ook al aan. Het hangt af van wat het college antwoordt. En dan gaan we daarna met elkaar in overleg.
2: Zat Christa Oosterbaan dus van de PvdA. Ja, Onno, dwars, dus denk ik. Ik wil een beetje stiekem zitten te tellen. Doorstaan er ontie aan als er een meerderheid komt voor die kadernota, voor die rampnota?
0: Nou, het zou mij vernuven als die er net komen zoen. Want om in zo'n hele nota te stemmen, ja, dat is denk ik voor het CDA toch wel een hele grote stap. Maar ik hoor te rekken mij dat Aansen in het dinerskoft, ja, verskaten wutvierders en fractievoorzitters en waar wel even op ziekje zullen om te zien of ze naar smoosjes wel of net stemmen zullen. De mot is kwad zijn polderen worden. En deputaire Eke Volkerts, die had ik geweldig haar best dien om steerleden te ontsjoen van haar voorstel, want in een brotse gesteerde zeel, in een reet simmerjurkje, had ze drie kwartier lang wijdig uitlijn waarom de provincie Nevers haar wol investeren moet in die basisvaardigheden. Dat is omdat er in Friesland een flinke groep mensen is die het net goed is in begrippend lezen en schrijven. Dus ze kennen wel lezen en schrijven, minder net handig in, minder net goed in, en kennen daar toch maar dreig mee komen in uw digitale maatschappij. Dit om zaken als belasting op je onjefte dwaan, solliciteer je of de ban helpen met huiswerk. Nou, er is nevens Volkerts een soort verlet van de programma's die de bibliotheken graag aanbieden willen aan volwassenen. Maar dit probleem om te werken dus aan die saneerde basisvaardigheden. Zat dat ik net zelfs betocht, de deputière. Ze wil maar de plan uitviering aan om een breed droegen moosje van D66, PvdA en de BBB, haar eigen partij. Nou ja, een tiger strieber Volkerts, ze kreeg complimenten van GroenLinks. Maar als ze mij haar verhaal, ik het CDA gehad. Dat is nog even een aanwachtje.
2: We wachten dat. Mooi dag, Onno Valkena. Dank u wel voor de bijdrage. Voor nu.

En dadelijk dus het bijzondere verhaal van die louter band Almondegas. Dat is Spaans voor de hakboom. 15 jaar lang ben ze ontstaan. Ze winnen een hit op het EK in Duitsland. Bij het WK ben ze er net bij. En toch ging die filmpjes nou bij de Broadtour. Hoe ken dat? Wat binnen consequenties hebben?

0: Feyenoord een groep enthousiaste slagwerkers van het Pasveerkorps. En Twaalling wint een grote hit bij het EK in Duitsland. Ze vieren de marsong van de supporters naar het stadion. En dit hier bij het WK in Amerika, nou, daar ben ze net bij. Maar die filmpjes van Twaalling, die binnen ter haar grote verrassing een enorme hit op de social media. In een aantal opnames, die hebben wel 14 miljoen views. Er zijn duizenden en duizenden reacties onder. Johannes Dijkstra van Almondigas aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Je hebt dacht zelf, nou, misschien is het leuk om het eer op het WK een paar rondblikken te plaatsen. Wanneer wie dat eigenlijk?
1: Nou, dat was rond de eerste wedstrijd. Dus rond de eerste wedstrijd van de WK van Oranje natuurlijk hebben we dat geplaatst. En later een tweede bij de wedstrijd van Zweden.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Ja, toen ontplofte de boel. Toen moesten we aan de bak met een heel social media team om alles te reageren. Want het ging echt los met hoe vaak het gelijk, gedeeld, reacties eronder. Ja, dus dat was ontzettend bijzonder.
0: Ja, ik zei correct 14 miljoen. Dat is inderdaad het getal wat een aantal filmpjes helle had.
1: Ja, dat klopt. En dan tellen we dan niet eens de views bij op. Want het filmpje is ook heel vaak weer gedeeld op andere platforms waar andere mensen dat weer gebruiken en dan weer hun eigen post bij maken. Dat tellen we er dan nog niet eens bij op. Dus de verwachting is dat het nog wel wat hoger is.
0: En in wat voor land is dit nou populair?
1: Nou ja, dat zou je zien. Natuurlijk in Brazilië gingen wij helemaal los. Dus dat was super mooi. Er was ontzettend veel verbazing over dat wij als Hollanders, zeg maar, dat bij het Oranje gevoel konden integreren. Ze waren heel erg enthousiast over onze kwaliteit. We zongen bijvoorbeeld ook qua uitspraak, maar ook qua de samba die we neerzetten. Dat echt de Braziliaanse samba is. En ook de verbinding tussen de culturen van... dat wij als Hollanders dan die samba integreren, ja, dat kon ook op heel veel enthousiasme rekenen.
0: Ja, wat ik mij afvraag, je heette Almondigas, dat staat voor gehaktbal. Werd er net op reageerd?
1: Nee, toevallig hadden wij het er in de appgroep van de week nog over, maar dat valt dus reuze mee. Dus blijkbaar, misschien door Meatloaf of zo, zijn mensen toch gewend aan dit soort gekke naam. Maar dat viel reuze mee. Dus er was niet van, hé, waarom heet die gasten zo? Maar vooral, ja, misschien waren ze ook flabbergasted van wat wij hebben laten horen natuurlijk. Hè? Dat ik denk dat het is.
0: En hoe zit dat nou eigenlijk? Hij hem überhaupt toewagen om ik naar Amerika te gaan? Want Twaalling, hij hem dat min of meer op eigen boer die in Duitsland?
1: Ja. Uiteraard was dat een droom, maar goed, ook door, ja, iedereen zit natuurlijk met hun eigen thuis en gezin en het is nog geen vakantie, de geopolitieke spanningen, dus allemaal al, ja, dat geregel en qua kosten konden we dat niet voor elkaar krijgen, maar we zitten nu wel serieus over na te denken om toch een toertje naar Brazilië te gaan organiseren, of in ieder geval er over 2 jaar weer bij te zijn tijdens het EK in Engeland.
0: Nou, Brazilië, dat zou je echt wel regelen kunnen misschien.
1: Nou ja, als je ziet hoeveel enthousiasme er is op wat wij doen in Brazilië. En hoe groot samba daar is en hoe diep dat bij die mensen in hun hart zit. Ja, dan zitten daar wel hele mooie haakjes aan om eens te kijken van, hey, kunnen we daar wat meer mee doen?
0: Maar een paar simpele jongens van de oude hou. Zo even naar Brazilië. Ja.
1: Zo is het, zo is het. Ja, gewoon in Leeuwarden en bij Pasveerkorps begonnen. Ik zou zeggen, word allemaal lid, want kijk waar het je kan brengen. Misschien wel naar Brazilië.
0: Nou, we genieten er nog eventjes van. Dank wel.
1: Doe dat. Hey, dankjewel.

0: Zaklinken ze dus, die gehaktbal nu uit jou, die dik in Brazilië populair binnen. Dadelijk hier een hoesje van de belangrijkste nijs van deze dag, maar Jacob Stelwagen, die trouwens meer van frikandellen houdt.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Nooi, omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook! Uit de meterkast!
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is nou hartstikke over Suizen. Het nijs van deze dag, maar Jacob Stelwagen en dat zal wel oer de warmte gaan, denk ik, of net?
16: Hoe riest het zo? Het kan je nemen om geen wijze, Joost. Het is hartstikke warm en dat betekent voor een soort mensen lekker erop uit. Nee, bijgelijks het zwembad of de zwemfever. Maar het is water en de temperatuur van het asfalt trouwens daar, en dat is minder bekend. Dus is door de riest de hele dag middag al onderwijs om de rieken te struinen, mijn soort.
17: Het heeft een kwollende werking. Dus ja, de temperatuur van het wegdek, dat gaat gewoon omleeg.
16: En het Koekoerie Pik is weer zwaar te zien van evenementen die het net trok hier vanwege de temperatuur. En al had het bestuur nog wel even twijfelen, zegt Annemarie van der Weijden.
18: Ja, eerst wel. Hè. Je kijkt dan toch nog van, nou, kan je misschien s'avonds wat doen? Of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag? Ja, zondag wordt het ook warm. Het is gewoon heel lastig om, dan, om dat dan nog vorm te geven.
16: Op je website ziet een warmteblog. Daarin zijn er volle meer evenementen waarvan de tijdstip maar onpas binnen. Of die misschien deals of heel dol net trok in. Dus wat voor die website en de app in de gaten. Ontacht worden water in het OV staakt in de bezuinigings van het kabinet. Toch een landelijke staking van het vakbond FNV. Rieden er ontacht worden van morgen geen NS-trein. Ik werk nummers in het bus, tram en metro vervier. En het werk Del, maar toch de net altijd vervangend vervier beschikbaar weer. Edwin Kuiper van vakbond FNV oer wat het wan als deze actie niet doet helpt.
19: Daar gaan we harder actie voeren. He, dit is ook een beperkte actie, 3 uur. Is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we ja, zeg maar escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus ja, dan voorzie ik in september, oktober, in het najaar wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede die dan geuit worden door die stakingen.
16: Het leerlingenvervier in de gemeente Smengel giet fris terug. Dat was verzwarigd door taxibedrijf Kort, maar dat is failliet. En het WMO-vervier kan nog terug in. Het taxibedrijf Johan dat het qua kosten naar dit koel en vegen het faillissement om. De gemeente zegt het faillissement net direct omkomt, zei het wethouder Sarah Aldraai.
18: voor ons hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Dus wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan aan alle mensen die gebruik maken van de WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
16: Want vooral jullie kennen nog gebruik maken worden van het vervoer. De gemeente wil het nou om een oplossing voor de langere termijn. Cambuur is van de mond begonnen met de eerste training in de training op het nieuwe seizoen. De selectie trainde in Deinem van Jedder als gepland vanwege de warmte. Met sportverslaghouder Arjen de Boer is de selectie nog net volslijn, want al met al had Cambuur nou wel een heel jonge groep.
20: Jetten is nog maar een jochentje bijvoorbeeld. Costarelli is onder de 20. Ilias Hamas, die niet jongen die dan morgen presenteren wordt, is 23. Dus het zijn al redelijk jonge jongens. Dat klopt ook wel met de filosofie van Lars Lamboy. Want die heeft ze iets van, we moeten ze beter matchen. En dan kunnen we ze letten weer met Wijn Stroffenkeepje. En dat je hele djoeren, relatief djoeren jongenskeepje, die wat ouder binnen en dus niks meer opbrengen. Ja, dat kind eigenlijk net uit.
16: De jongste wethouder van Nederland hier is Juster Beedega. De 20-jarige Tieme Heringa ziel onder het werk in het college van Dante Madiel. Hij heeft onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Zijn leeftijd speelt het even geen rol. Hij is er clear voor en is blij dat hij nou officieel wethouder is.
21: Het viel heel bijzonder. Unaniem aangenomen als wethouder. Dat viel fantastisch. Ik viel een brede stipe in hier ervoor. En we hebben ook mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik ga er echt zin in.
16: Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
22: En dadelijk het waar van Sjitske Wiebinga.
23: Simmer in Friesland.
24: De kampioen!
23: Schitterend! Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was het ook om deze evenementen heen in plaatsgebieden leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest voor deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
26: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
27: Onderwijs.
28: Bij Jan Dirk de Haan.
22: Het is nu 4 minuten over jouw size. Het is een herkenbaar probleem. Voetbalverenigingen, skatesclubs, de gymnastiek. Al hier wrakslussen met te kwaten om vrijwilligers en trainers. Voor het laatste aan een aantal gymnastiekverenigingen zit in Zuidoost-Friesland nog een oplossing betocht. Wat die oplossing is, de CWTA's nog hebben. Is die iets voor het waar? Maar het Sjitske Wiebinga, ja, een warme dag. Je hoort records al hier verbrutsen. Hoe zit het eigenlijk? Zit er jong en vannacht nog wat verkoeling om te komen?
29: Ja, dat is eigenlijk nou al gaande, want de wind is om. De wind komt van CA, komt vanuit het Noordwesten. Maar ik zie nou echt al een delgong van de temperaturen. Als ik even naar de temperaturen op dit stuitje, dan zie ik dat de temperaturen op de eiland als aan 3-4 graden zakken is op dit stuit. Dus ja, het is echt no komt er wat verkoeling, dus door die wind van zee. Nou, uiteindelijk zakken de temperatuur vannacht naar 1 graad, dus zegt je, misschien mogelijk wel 15 graden in het na het eerste van de provincie. En de wat hegere luchtvochtigheid, maar het relatief wat koelere zeewetten, zoeder ik nog wel eens even een wat diesel ontsteen kennen in het noordelijke part van de provincie. Dus dat verkoelt het wel wat, de temperatuur zakt wel wat, maar de temperaturen bloeien echt wel heeg.
22: Ja. En dan naar de dag van morgen. Wat dan rint de temperatuur weer op?
29: Ja, alleen nog net zo vier dus als Juwet. Morgen profiteren we ik nog echt van die noordelijke streming. Komt u het na het eerste wij, helpt ik wel even wat meer aan. In de midden echt wel wat meer vlegerig. Matig want vrij krachtig. Dus dan viel je de wien ik wel wat meer. En dan zal uiteindelijk in de maand die het de temperatuur uitkomt op zo'n jochentje rond 22 graden. Maar in de midden dan hebben we 23 rond 29 graden. Dus dan zal mogelijk die tropische weer morgen even net heller worden. Maar ja, 29 graden ja, is toch wel echt onder de warme kant.
0: Ja, en dan dus die vreet. Ja. Hoe is nou die verwachting?
29: Nou, de verwachting komt nu uit op 34 rond 37 graden.
0: Heb je bij u in Friesland?
29: Ja, heb ik hier voor Friesland staan. En dat is echt uitzonderlijk heat. Waar ik wil te zissen. De hield dan ik een code oranje al voor. KNMI het van in de nacht van tongetje op vreet al code oranje steen voor de provincie. En ja, ik verwacht je dat die de hiele daar wel steen bloeien. Want ja, de temperaturen binnen echt wel, nou ja, te warm. En ik kan me heel goed vaststellen dat het voor net Els niet een noffelijk onfield. En ja, het zal wel echt warm wezen. De zuid-zuidoostelijke wind is dan zwak ontmatig. En die zwaardigt ik voor die ja, opstoom van warme en vochtige lucht. Ja. Ja.
0: Heel kwart dan sneu. Wat ja. Is nou die verwachting? Komt er verkoeling of zet dat zo terug?
29: Nou, op sneu heb ik nog echt hege temperaturen. 29 tot 34 graden. Maar in de rin van de dag kans op een rein of een tongerbuien. En ik op snijn, dan komt de wind wat meer uit het westen. Maar schuwen dan ik om die temperatuur. 24 tot 29 graden. Maar dan ik mogelijk een bui in de rin van de dij. Dus het zakt stadig gewoon wat. En dat liket ik de trend voor de dagen daarna wat te wijzen. Dus ja, de heeste temperaturen worden toch wel op vreet en sneeuw metten. En daarna zakt het heel stadig gewoon weer wat al.
0: En ontitiet beschik je bij de holle koel te houden.
29: Ja, dat liket me het beste.
0: Dank u wel, Tjitske.
29: Graag die.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Slotstuk is de laatste plaat van dit programma. En dat is het mooi bepalen. Wat we draaien, Matten, onder hand van de actualiteit. Wat voor plaat past erbij? Nou, je hoort het verhaal van de aap die het ontsnapt is uit het safaripark Beekse Bergen. Die zwalkert nou nog altijd om daar bij Hilvarenbeek. Dat beest is net gevaarlijk, zou het zijn. Hij kon ontkomen terug oer de graaf te springen en toen verder te zwemmen. Nou, eerst zit er dagenlang in hege bim in dat park zelfs. Dat biedt dus nog de oceaan, maar nou is er helemaal ontkomen. Want zij zit nu boeten het park. Het beest wordt nog iets zachter op het park. Maar vangen, ja, dat is toch wel heel lastig. Want het beest is vlug en handig. Hij kan hem ook wel goed rijden in de natuur op dit stuit. Maar ja, op de langere termijn, daar maakt hij zich wel zorgen over zien oer Libium. Want ja, daar zit er wel echt heel lang boeten de groep. En komt er wel weer zelf rond, zat een hondje dat. Nou, dat wordt heel bot betwijfelen. Wat voor plaat past er nou bij? Ik zie te denken. Om dit bijgelijks van One Republic.

misschien toch dat aapkik wel I like to move it, move it. Suggesties van mijn kant, maar daar is het feest nog volle creatievere opties. En als dat ze is, en ik de minder creatieve, ze bedraaien welkom, stuur ze maar terug. Maar de app van Omroep Friesland, rugspoppen klikken, dan komt het voortdurend hier in de studio binnen. Of broek de oude vertrouwde WhatsApp, dan is het nummer 06 20 54 99 99. Dus 06 20 54 99 99. De warmte die slaat daar.

0: tijd. Het is nu 18 minuten voor 6.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Voetbalvereniging, skeertsclubs en de gymnastiek al hier hazen te krijgen, maar een tekort aan vrijwilligers en trainers. Nou, voor het laatste had een aantal gymnastiekverenigingen in Zuidwest-Friesland nou een oplossing bedacht. Ze nemen maar 6 clubs in een trainer aan. En al die clubs moeten dan traind worden door die trainer. Dat is Slaggen maar Help van Sport Friesland. De initiatiefnemer is Brigitta Knol en die is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een trainer voor 6 clubs. Dat is wel een hell of a job om dat in de agenda te krijgen, toch?
3: Ja, ja, ja en nee. Het is ook heel lastig om natuurlijk op je vrijwilligers te varen. Met alle tekorten en problematieken tegenwoordig.
0: Maar moet die echt 6 clubs op al je verschillende dagen doen?
3: Ja, maar dat is zeg maar het planningstechnische, het inhoudelijke. Daar hebben we wel een puzzel gelegd. Maar het mooie is dat die 6 clubs het wel voor elkaar hebben gekregen om die trainer... eigenlijk verschillende momenten in de week, zeg maar, de trainingen te kunnen laten verzorgen. Dus het is al een hele duidelijke samenwerking tussen de clubs en de trainer en ons dan als facilitator.
0: Ja, zelfs liet het een simpele oplossing. Zie je dan maar ook voor een trainer, maar ja, als je dan naar de praktijk zegt, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want hoe weet je nou welke vereniging het wat nodig heeft?
3: Nee, dat is ook het verhaal. Het is niet zomaar een pilot. Dit is wel echt het resultaat, zeg maar, van een ruim jaar aan ondersteunen van clubs, verbinden, organiseren, zoeken naar financiering met elkaar, partijen bijeenbrengen. En eigenlijk kwamen we erachter dat tijdens een inspiratiebijeenkomst, april 25, dat veel clubs, veel gymclubs tegen hetzelfde aanliepen. Het vinden en behouden van trainers, dat is heel lastig. En dat is trouwens niet alleen voor de gymclubs, dat geldt voor veel meer sporten. Zie ook bij de volleybal, de hockey, de voetbal. En dat is ook niet iets dat alleen in Zuidwest speelt, maar ook dat zien we over de volle linie in Friesland en ook landelijk.
0: En is dit nou, voor meer? Komen er meer clubs die het maar ook weer in een trainer nemen?
3: Nou ja, dat is de vraag. Kijk, dit is natuurlijk voor ons ook een pilot. En wat je zag is, wij willen heel graag de toekomstbestendigheid van clubs, daar willen we graag aan bijdragen. We willen graag de sport, de gymsport, dicht bij huis houden. Ja, en dan moet je op een gegeven moment gaan kijken als clubs ook, hè, met afnemende ledenaantallen, met afnemende vrijwilligers. Het wordt steeds lastiger om trainers te vinden. En dan moet je soms creatiever gaan denken. En dat is ook een beetje de succesformule, zeg maar, van deze, hè, van deze samenwerking. Verenigingen zijn vaak druk met de dagelijkse praktijk, hè, waardoor er vaak weinig ruimte overblijft om wat strategisch verder naar de toekomst te kijken. Ja, wij proberen als clubondersteuners daarbij te helpen. En eigenlijk, wat natuurlijk ook heel mooi is, is dat, dat je op deze manier ook een aantrekkelijke dienstverband, zeg maar, beschikbaar kan stellen aan een trainer.
0: En een voorbeeld daarvan is dus Des uit Makkum, 6 gymnastiekclubs door mij. Waaronder Des uit Makkum, Hilke de Jong is van die club aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Hoe is deze oplossing voor Jim? Hoe viel dat?
4: Nou, het is voor u een hele mooie uitkomst natuurlijk. Zou Brigitte al een beetje uitlaai? Er zijn een heel soort verenigingen die best wel een trainers te kwaad hebben. Zei Des Makkum, dat ik natuurlijk. En we winnen al heel lang op ziek eigenlijk naar een trainer. Ik jou zelf, ik les. Maar er komen wat assistentie bij broeken. Maar er reageert eigenlijk nooit iemand op een vacature die hier komt. Omdat het ten eerste een hele lietse vacature is vaak. Voor een paar oerkes in de wieken. Nou, daar kun je natuurlijk net helemaal van leven. Dus dan zou het dan eerst een gewone baan moeten. Maar er zijn meestal niet oer al van alles doggen. Dus er bloot vaak vrij weinig tijd voor oer.
0: Ja, maar hoe zit het dan nou bijvoorbeeld met wedstrijden? Want dan wil je heel graag dat de trainer erbij is. Maar die keer moeilijk size clubs al schiet, toch?
4: Nou, dat klopt. Van Makkum is het geval dat wij, dus de trainer, ik vooral, Jim Broeken voor de recreatiegroepen. Dus die hebben vrij weinig wedstrijden. Ik ben net echt de wedstrijd jongens en vankers natuurlijk. Voor andere verenigingen zal dat misschien een beetje anders liggen, maar we hebben een hele fijne samenwerking tussen alle verenigingen. En de binnenwoordassistenten, vrijwilligers die altijd oren wel helpen willen, dus daar kunnen we met elkaar eens wel opsplitsen. Ja. Dit is in ieder geval een mooie opvulling voor de trainingen.
0: Ja. Is dit nou een vervanging voor fusies, voor het verdwijnen van verenigingen en dan maar bij elkaar en dan maar Marco nog in je dorp te?
4: Ja, misschien wel. Ik denk, er zijn nog wel een heel soort verenigingen, maar en in Zuidwest-Friesland, we zitten altijd maar Zuidwest-Friesland, in het rayon hebben we nog een vergadering en daar zitten we 2 keer per jaar met elkaar en daar kwamen eigenlijk steeds dezelfde problemen naar voren. En mooi Zuidwest-Friesland erbij, of Sport Friesland bedoel ik, die gingen een hele mooie, die konden daar goed in ondersteunen.
0: Ja.
4: Dus daar hebben we er eigenlijk tot deze conclusie komen en hebben we deze plan maken.
0: Ja. Brigitte Knol, daar besluit naar jou van Sport Friesland. Denk jou dat dit voorkomt dat de sportverenigings netwongen fuseren matten?
3: Ja, dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. Wij willen juist graag de sport dicht bij huis houden. Wij willen dus juist graag dat de clubs bestaansrecht houden. En als je op deze manier die samenwerking kunt creëren op trainersvlak, dan kan dat. En wat ik ook nog mooi vind om even te benoemen, is dat ik daar heel trots op de clubs ben, op deze 6 clubs. Ik bedoel, het vergt wel lef en moed om over je eigen schaduw heen te stappen en om ook deze uitdaging aan te gaan. Ik bedoel, het is niet niks om zomaar met een aantal clubs een trainer te gaan delen. Dus ik vind dat wel heel mooi. En ook de samenwerking tussen ons als KNGU, Sport Friesland, sportwerkgever, gemeente. Je ziet er wel dat we met z'n allen de handen in één hebben geslagen om echt te kijken naar hoe kunnen we dingen toekomstbestendiger maken.
0: Ja, de pilot is daar en misschien volgt er meer. Brigitta Knol van Sport Friesland, dank u wel. En ik dank on Hilke de Jong van de Club Des uit Makkum. En hier is Bruno Mars.

0: Oh, weer zo'n mooie plaat. Bruno Mars en On My Soul.
1: Het slotsteek van Onderwijs.
0: Dit Onderwijs zit er haast op. Martijn Koon, Jantine Akkermans, de redactie van dit programma. Dadelijk naar Sijzen, Willem de Vries, mijn nieuwe editie van Noord de Wien. Ja, het programma zit erop, maar net heel dal. We moeten vanzelf nog een slotstuk draaien. Wat wordt nou draaien onder hand van dat bijzondere nijs van deze dag, dat aapke uit Hilvarenbeek, uit de dierentuin ontsnapt. Eerst zit er al daar in de BM, wie over de graaf sprong en daarna verder klom de BM in. En nu is er dus boet met het park. En ja, het is onzeker als ze hem weer pakken kunnen, want het beestje schijnt nogal vlug te wijzen. Maar in elk geval net gevaarlijk. Hallo Jan Durk. Ik denk dat die aap wat broekt had, namelijk Ben Apple Gus van Cat Stevens. De grootnis komen van Jelle. Dit brug komt Cat nog binnen. De monkeys, zoals draai ik in, Jan Jaap. Ik lul wel, maar die warmte deze keer is het makkelijk. I'm a believer van de monkeys, zei Gary. Je suggereert Martha en de Vandellas, Nowhere to Run, zei Teun. Time to Disappear van Raccoon, zoals ik draai ik in, zei Mariet. Ik dacht aan de monkeys, maar I Wanna Be Free. Maar dit is misschien ook wel een dream van die aap om u te naaien. Dan hebben we Daydream Believer. Wat ik nog kennen zo, zei Garrett, The Kinks en Ape Man. En die aap die rent in het wild rond, hij geniet het ervan. Dus dat is Wild and Exciting van Earth and Fire. Money, neem Monkey on Your Back. Net Money, maar Monkey on Your Back van de Outsiders. Zuid Bouke, uit Snits. En Nirvana, zoals ik nog draaien kennen. Kom zoals je bent of Jump van Van Halen. De grootnis komen van Jelle. Maar ja, we kunnen het eigenlijk maar in je plaat draaien. Dat is dan van Joort.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dan wil ik toch maar ingaan op de suggestie van Henk. Want die wie er al gauw bij in die Cybers draaikist. Dat slaat wel goed op dit verhaal. Dat is George Michael en Fu.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?

0: die anders doet.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In de Bild steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 107.8.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balki breekt de week.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Balkie Break de Week. Op deze mooie warme woensdagavond, 24 juni 2026. Ja, we zitten ook in aflevering 237. Een hele goede avond, Sebastiaan.
1: Ja, hallo. Daar zijn we weer.
0: Ja, we zijn er. En goedenavond, Rianne.
2: Hoi. Ik denk, laat ik het anders doen.
0: Ja. Hoi.

0: hier. Omdat ja, de airco moest gewoon aanblijven. Hey, wat gaan we allemaal doen vandaag, Sebastian?
1: Nou, heeft niks met het programma te maken. Maar stel nou dat je fan bent van naakt ronddansen. Dan is er vannacht de zonnewende.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Is dat specifiek naakt ronddansen?
1: Ja, dat begreep ik. Dat je dan naakt rond bomen en zo danst. In de natuur.
2: Ha. Nee, ik ken het feest.
3: Er is daar nu wel mooi weer voor,
1: ja.
3: Dus.
1: Ja, dat dacht ik ook. Hey, hebben ze vast niet voor niks gedaan.
0: Ja, maar waar wordt dat gedaan dan?
1: Ja, waar je wil.
0: Oh.
1: Niet in mijn tuin.
2: Hier om de studio.
0: Ja. Dames en heren, u kan bij Sebastian voor in de voortuin.
1: Ja, dan moet je om zo'n heel klein lijfboompje.
2: Krijg je het ook niet al te warm, scheelt weer.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ik zit al voor me. We denken in beelden, hè? Dus hier zou al die mensen.
1: Ja, ja. Ja, nee. Ja, ik kleur het even in voor je.
0: Ja. Hey, ja, dat hebben we in de eerste uur hebben de quote van de week.
1: Ja. Geen gasten uur. Vanavond.
0: Geen gasten. Oh, gewoon het team. Ja, heerlijk. Veel muziek. Zomersmuziek ook. En we hebben ook in de tweede uur namelijk de.
3: Top 5.
1: Overnieuw? Jezus, wat ben je lekker enthousiast.
0: Ja, ja. De top 5. En wat voor top 5 hebben wij?
3: Ik ga een top 5 doen over dat eigenlijk 5 nummers van het verleden. Van de 25 keer top 5.
0: Ah, ja, ja, nee, ik moest even...
1: We gaan terug in de tijd.
3: Tijd. Maar 25 weken, maar...
1: Nou ja, dat is ook terug in de tijd, hè?
0: Maar dat allemaal in de eerste uur gaan we lekker muziek draaien. Heerlijke muziek. En zoals ook, het is warm. Heel erg warm.
1: Ja. Ja, ik kom dan altijd van die klassiekers tegen.
0: Ja, maar dat is juist leuk.
1: En dan denk ik, oh, maar deze is echt wel voor vandaag. Oh, misschien ook wel voor vrijdag trouwens. Maar er komen er nog meer. The Merry Man. Feeling. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Oh ja, feeling.
1: En het leuke aan zo'n nummer is, het gaat helemaal nergens over. Ze hebben drie zinnen en die herhalen ze 50 keer.
0: Ja.
1: En dat is helemaal niet erg. Ja, maar het is veel te warm om dingen te onthouden.
0: Ja, maar ja, goed. Mooi weer, dat moet toch. En het is warm. Maar ja. De KNMI heeft code oranje gegeven. In ieder geval, onder behalve Groningen, Friesland.
1: Nee, Noord ook.
0: Noord ook.
1: Jazeker, ja hoor. Ja, wij mogen meedoen.
0: Wij mogen ook meedoen,
1: ja zeker.
0: Nou ja, goed. En wat doe je dan als je een code oranje, weten jullie dat?
1: Nou, in de winter,
0: ja, code oranje, dan moet je je tuin leeghalen, maar...
1: Maar
0: voor in de zomer...
1: Smeren.
2: Benen omhoog, zwembad opzetten.
1: Ja, verkoeling. Water.
0: Ja, maar
1: de honden niet uitlaten.
0: Nou, dat.
2: Ja.
1: Dat is heel slecht voor ze.
0: Nou, ik heb even opgezocht en wat kan je doen...
1: Het was geen vraag.
0: Nee, maar...
1: Je doet gewoon het antwoord ook. Oké. Okay.
0: Ik geef het antwoord. Gewoon blijven uit de zon.
1: Oh.
0: Ja, dus niet bruin worden. Gewoon binnen blijven.
1: Oh ja. Hebben we eindelijk zon weer nog binnen blijven?
0: Ja. Nou ja, goed. Het is... zonkracht 10 is al gemeld. En dat is best... dan hoef je 5 minuten in de zon te zitten.
1: Ja. Nou, rit je naar de bakker en terug.
0: Nou, bakker.
3: Ja. Ik kom niet in de zon.
0: Nee?
3: Nee, ik verbrand.
1: Ja, jongen, die groeit gelijk weg.
0: Ja, maar hoe... Kijk, ze zeggen ook wel eens... andersom, rood... rood haar, men... Ja, je bent rood.
1: Ja.
0: Oh. Maar, ja... Zie je dat niet, man?
1: Ik denk al, wat is dat voor kleur?
0: Ja. Nee, hij heeft geblondeerd.
1: Ah. Het is eigenlijk donkerbruin.
3: Ja. Kastanjebruin.
0: Maar zei je moeder vroeger ook altijd van, jij mag minder in de zon? Of
3: ja, ik moest altijd insmeren, t-shirt aan als ik ging zwemmen. En nu doe ik dat niet meer, maar nu merk ik wel waarom ik dat altijd moest doen.
0: Ja?
3: Ja.
0: Wat merk je?
3: Ik verbrand zomaar.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, ik ook hoor.
3: Ik ben als een kreeft.
0: Nou,
1: dat is wel vervelend als je rood haar hebt.
3: Ja, ik hoef maar heel kort in de zon en ik ben al verbrand.
1: Ja, maar je doet wel gewoon zonvakanties en zo.
3: Ja.
1: Onder een parasolletje.
3: Ja, onder een parasol. Zoveel mogelijk in de schaduw.
1: Ja.
2: Factor 50.
1: Ja, nee, op zijn minst. Ja, ik heb er ook zo een thuis. Dus dat is echt heel fijn als je vakantie gaat.
3: Maar ik vergeet me ook altijd in te smeren.
1: Oeh, maar dat is wel vervelend. Ja.
3: Maar dan verbrand je één keer en dan heb je nergens meer last van.
1: Ah, is maar niet zoals die Engelsen doet. Die zijn echt knalrood.
3: Nee, dat moet... Ah, toen we hier die open dag hadden, toen was ik ook knalrood.
0: Oh ja.
3: Toen was ik me ook vergeten in te smeren.
1: Nee. Maar heb je meer dan factor 50 eigenlijk?
2: Nee, volgens mij niet. Is dat de hoogste?
1: Nee, dat is echt de hoogste.
0: Ik zie iemand al rondkijken en snel opzoeken. Maar in ieder geval wat je bij code oranje...
1: Binnen blijven.
0: Ja, code oranje wat je moet doen is blijven uit de zon. Drink genoeg water, ook als je geen dorst hebt.
1: Ja, je moet eigenlijk ieder uur moet je gewoon drinken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En staat ook, doe geen zware lichamelijke activiteiten tussen 12 en 6. Nou.
1: Daarvoor wel dan?
0: Ja, daarvoor wel.
2: en daarna.
0: Ja, daarna maar je doen wat je wil. Maar let extra op mensen in je omgeving die misschien je hulp kunnen gebruiken. Hou je woning koel, gebruik zonwering. Sluit overdag ramen en deuren en lucht je huis 's ochtends vroeg.
1: Ja, dan is het koud.
0: Ja, en natuurlijk neem onderweg genoeg water mee en zorg voor een opgeladen telefoon. Want stel je voor, je komt in de file te staan, wat dan ook.
1: Kun je moeder even bellen?
0: Kun je bellen van, ik stik bijna of zo.
3: De auto aan laten staan, lekker in de airco.
1: Ja, doe je
0: maar en niet iedereen heeft een airco, hè?
3: Wat is lege auto?
2: Oh ja, als je in de file staat, lang genoeg bij de airco aan.
3: Ja, ja.
0: Maar het allerbelangrijkste ook is natuurlijk, laat geen kinderen en huisdieren achter in een dichte auto. Ook niet voor een paar minuten.
1: Nee.
0: En zagen wij ook in de nieuws eigenlijk, dat er wel mensen zijn die hun kinderen gewoon even 5 minuten in de auto laten.
1: Dat doe je in de winter toch ook niet?
2: Ik snap dat niet.
0: En natuurlijk ook met dieren, maar... Dat denk ik, hallo.
1: Ik begrijp daar helemaal niets van.
2: Nee, ik ook niet.
3: Je hebt van die mooie rode hamertjes in de auto.
0: Ja, maar er staat ook, hè. Je belt 112. En daarvoor was een discussie of je de raam in mag slaan, ja of nee. Maar je mag die raam inslaan.
1: Nou, al mag het niet. Ik zou het gewoon doen.
0: Ja, ik ook.
1: Als ik daar een kind op apengrapen zie liggen, dan tik ik hem echt wel in.
0: Nou, maar we gaan even naar Menno, want Menno heeft hem opgezocht.
4: Er staat hier dat in Nederland SPF 50 plus het maximum is.
1: Oh, dat is
4: mag niet hoger. Maar... Ja. Maar er staat hier ook op een website dat er ook iets van SPF 100 plus bestaat.
1: Oké. Okay.
4: Ik wil niet weten wat dat doet.
1: Nee.
2: Dan word je wit.
1: Ja. Nou, dan bleek je gewoon. Ja.
0: Nou, ik weet het wel.
1: Maar ik... Oh, ja? Oh, ja. We gaan eerst lopen zeker.
0: Nou, dat dacht ik even wel.
1: Jezus. Nou, Katrina er maar. And the waves. Walking in sunshine.

0: Ja, Katrina and the Waves. Het kan hier beter heten Sebastian and the Wind. Ik sta hier echt met een waaier, jongen, heerlijk.
1: Ja, een skok, jongen.
0: Ja, ja, ik mis die manen een beetje, ja. Maar voor de rest doet alles het.
1: Nou, wij kunnen wel voor zorgen dat je dat krijgt.
2: Ga je straks ook mensen wegtoveren?
0: Ja. Ja, ik begin met de jongste. Nee, dan ben ik die ook kwijt. Laten we dat maar niet doen.
2: Geen top 5 meer dan.
0: Oh, dan bedenk ik wel wat.
1: Nee, we kunnen je niet missen hoor, Menno.
0: Tuurlijk niet.
2: Fijn om te weten.
1: Hey,
0: allemaal liefde.
1: Ja. Liefde. Hey, Rianne.
3: Ja?
1: Jim Hunt, hoe is het daarmee?
3: Hoe is het daarmee? Nou, hij is wat moeilijker dit keer. Dus we zijn nu bij hint 4. Morgenochtend 5. Oh, ik loop achter.
0: Ja, er zijn er echt al een paar.
3: Ja. Ik plan het nu mooi automatisch in. Want hij begint nu 's ochtends 7 uur in verband met de warmte.
0: Ah, wat slim.
3: Ja, je wil natuurlijk niet al die kindjes...
0: Apengapen.
3: Nou ja, dat. Je moet ook nog naar school en zo. Dus lekker 's ochtends vroeg. Dan kunnen ze voor school het even zoeken.
0: Leuk. Ja, die laatste hint. Daar zag ik wel iets herkenbaars in.
3: Ja, hè?
0: Ja.
4: Was
0: ja.
4: Bij de laatste.
0: Ja, die andere heb ik niet zo goed opgelet. Ik was zieken met een ding. Oh ja, ja, ja, weg. En, maar nu zag ik iets in beeld.
3: Oh, dan ben ik benieuwd wat je er morgen van vindt.
0: Ja, ik ook.
3: Ja.
1: Maar wat zeg je op het laatste...
0: Ja, een hele grote boot.
1: Ja, welke boot is dat?
0: Ja, de Ark van Noach.
1: Oh.
0: Maar ja, dan geef ik hints. Dat is niet handig.
1: Nee, maar de mensen zien dat.
3: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
2: Je rijdt met je ogen dicht hier altijd heen?
0: Ja, ik wel. Ik kan het ondertussen nog vinden.
1: Je doet zo... Bocht.
2: Zo zelfrijdende auto heb je al.
0: Ja. Ja, ja, ik heb een abonnementje. Nee hoor. Nee, dat is zo'n flauwekul.
1: Maar de Jim Hunt, maar ook, nou ja, dat loopt nu.
3: Ja.
1: Maar je hebt ook een tropenrooster in.
3: Ik heb een tropenrooster in gegooid. Ik denk, mooi weer, iedereen ligt op het strand. Of zit binnen, hè, code oranje. Komt de deur niet uit. Sluit ik ook de deuren. Ja.
1: Dus dan ben je open deze week?
3: Van 9:30 tot 2:30. En zaterdag van 9:00 tot 2:00.
0: Heerlijk.
3: Ja. Zelf ook een beetje.
0: Ja.
1: Dan gaat ze in een bad liggen.
3: Met ijsblokjes.
1: Ja, wat gebeurt er allemaal, Menno? Vertel.
2: Ik zat aan de ventilator.
0: Nee, de wind draait ineens.
1: Gaat naar het zuiden toe. Dan komt de wind uit Frankrijk.
0: Maar hier in hoeveel hints heb je nog?
3: Ik heb...
0: Deze best wel moeilijk is, blijkbaar.
3: Ik heb net een paar nieuwe hints erbij geschoten, zeg maar. Want hij... Kom dichtbij.
0: Oeh.
3: Ja. Dus ik denk dat, dat ik ongeveer nog 3 heb.
0: Oké. Okay.
3: En dan moet toch echt wel de plek zijn gevonden.
0: Oh, spannend weer.
3: Ja, heel spannend. En dit keer houdt het wat langer vol. Meestal is het na hint 1 al gevonden. En nu, nu wordt het langer.
0: Ja, maar je moet hier ook best wel een eindje voor reizen. Lopen.
3: Nou ja, dat moesten ze de vorige keer ook. Of tenminste, met de volwassenen versie ook.
0: Ja, oké, okay, maar die hebben wat langere benen.
3: Dat waar. Maar goed, geef niks. We hebben fiets, hè?
0: Nee, niet. Komt helemaal goed.
3: Rollend, rennend.
0: Ja, niet te hard. Liggen in het water.
3: Ja, dan wel 's ochtends vroeg, want 's middags is het te warm.
0: Ook nog. En
1: code
0: water
1: rood.
0: Meenemen.
1: En water meenemen. Ja. Dat is belangrijk. Water meenemen. En meeste kinderen en met ouders maken een mooi dagje van. Nou, dit kan je ook doen.
0: Ja.
1: Ja, het is 7:30.
0: Het is 7:30.
1: En dat betekent...
0: Nee, nou.
2: De quote van de week.
5: Balkie breekt de week. Quote van de week.
6: Omroep Zeeland. A tree doesn't rush its growth. It knows that speed makes it fragile. If you look at the cross section of a fallen tree, you see a series of concentric circles. Each ring represents a year of life. In years of abundant rain and warmth, the rings are wide, representing rapid, easy growth. But in years of drought, cold, and hardship, the rings are incredibly narrow. The growth is microscopic. To the untrained eye, those narrow rings look like failure. They look like wasted years. But foresters know a secret. The wood grown during those slow, difficult years is the densest and strongest part of the tree. Rapid growth creates soft, porous wood that is easily broken by storms and rotted by fungi. The hardship doesn't ruin the tree, it consolidates it. And maybe that is the perspective we've lost. We live in a culture obsessed with speed, with rapid scaling, instant healing, and immediate transformation. We treat our slow seasons as stagnation. But your nervous system doesn't operate on a calendar. In somatic therapy, we call this consolidation. The quiet, slow integration phase where the body processes change and builds structural capacity. It cannot be rushed, which means your slow season is not a waste of time. It is where your density is being built. You are not stagnant. You're becoming resilient. Because the strongest trees in the forest are not the ones that grew the fastest, but the ones that took their time to build their strength.

0: Naar de quote hadden we Aurora, Aurora met The River. Ja. Balkie is er wel eens geweest.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Ze is Zweeds en we hebben wel eens vaker gedraaid bij ons.
0: Ik ben nog niet dement hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh.
0: Maar ik weet ook dat je de volgende keer ons mee gaat nemen.
2: Had ik ook vernomen.
0: Dat heb je toen gezegd. Ja, als ze weer komt, ga je mee.
1: Ja.
2: Nou, dat hebben we allemaal gehoord.
1: Nee, toen was je er nog niet bij, hoor.
0: Toen was je er nog niet bij, inderdaad.
1: Toen was hij er ook niet bij en hij ook niet. Ik weet wel dat iemand anders bij was. Toen zei hij van, als jij niet kan, ben ik degene.
0: Ja, precies.
1: Nou, dat doen we niet. Dus, maar dat volgens mij pas in 2027 komt ze.
0: Oh, nou, dat duurt niet zo lang meer, hoor.
1: Nee,
3: dat is volgend over. Jaar.
1: Ja. Ja. Maar ja, goed. Het is warm. En we hebben natuurlijk een aanvraag gekregen. Oeh. Van Sjoerd Mier. En die zei van, ik wil een nummer aanvragen. Kan dat? Hij was ook gisteren bij jou, Menno.
4: Klopt, in mijn programma.
1: Ja. Hoe was het programma?
4: Het ging prima. Ik vond het echt goed gaan.
1: Ja?
4: Ik denk dat het wel een van mijn beste was.
1: Een van je beste?
4: Ja, ik kwam goed uit mijn woorden. Bijna geen fouten gemaakt. Eén keer had ik volgens een verkeerde rubriek aangekondigd, maar dat was het dan ook.
0: Oh, dat is de warmte.
4: Sorry?
0: Dat is de warmte.
4: Ja.
5: Gewoon niet laten merken, want de mensen weten het toch niet.
4: Nee. Maar de airco die kan daar ook niet aan.
1: Dus nou, dan had je beter hier kunnen zitten.
4: De airco mag niet aan, want die moet nog gerepareerd worden.
1: Ah.
0: Ja. Ja. Maar dan heb je wel pech deze week.
4: Ja.
0: Het wordt lekker warm.
4: Misschien dat ik hier nog in ga verkassen dan, maar dat zien we nog wel.
0: Maar jij had gewoon maar een gast in je studiootje.
4: Ja, die vroeg of hij mee mocht kijken. En dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, ja. Heb je verder nog nooit vragen over gehad, zeker?
4: Mijn neefje is ook een keer gekomen.
0: Ja. Oh, wat leuk. Ja. Oh, die is er ook al geweest.
4: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Weet je, we gaan naar het nummer wat hij aangevraagd heeft. En dat is... Menno.
4: Oh, House of Pain, Jump Around.

0: blijft, vind je?
1: Ja, Jennifer Lopez met Let's Get Loud.
2: Ja.
1: En dat op zo'n mooie...
2: Een oudje is dit.
1: Het is een oudje. Ik dacht, weet je, het is gewoon zomers. We gaan gewoon zomerse nummers draaien. Oud, nieuw, maakt niet uit.
2: Ja. Weet je dat dit toevallig ook met voetbal te maken heeft?
1: Ja, klopt.
2: Waarmee dan?
1: Dat was in Amerika. Dat was die, niet de soccer, maar de voetbal zelf.
2: Nee.
1: Wat dan?
2: De Women's World Cup.
1: Oh, bestond die ook al?
2: Ja, blijkbaar. Okay. 99 komt dit vandaan trouwens. Dus de echte vorige eeuw. Hoort je ook wel een beetje, hè?
1: Ja,
2: kraakt
1: ja,
2: hier en
1: ja,
2: daar.
1: Ja, joh. Hé, hey, ja, we hebben ons... ik had een nummer klaarstaan, Michael Jackson, maar dat gaan we niet doen. Onze Menno, die wou het over vertellen. Dus dat moet hij even straks doen. Hij is even ijsjes gaan halen. Maar... Jij hoeft het niet uit te rukken. Het is brand.
3: Vrijelijker wel. En mijn naam.
1: Dus er is...
3: Brand op een snelweg. Nou ja.
2: Oeh, heeft iemand hard gereden?
3: Dat ja, de bermbrand. Dus,
1: nou ja, kijk...
3: Of een grote auto.
2: Ik laat het spannend maken.
1: Ja, nee, ja. Hey, maar...
2: Heet vogel, kan ook nog.
1: Ja, ik kwam... even kijken, vanmiddag...
2: Ja.
1: Zag ik mensen, of tenminste van de gemeente, of Rijkswaterstaat, zout strooien.
3: Ja, ik heb het ook gezien. Maar ik heb het ik heb de mensen niet zien strooien, maar ik heb het op Omroep Friesland gezien.
1: En dat doen ze eigenlijk, dat denk je, hè, wat strooien ze zout? Ja, het is een bescherming tegen de asfalt. Dat het niet zacht wordt.
2: Ja. Hebben ze het allemaal in banden hangen?
1: Nou, ik denk het wel. Als je nu een code oranje factor 10 de zonkracht hebt. Nou, ik denk dat het wel
2: dat zou gebeuren. Dat zou allemaal weg.
1: Je weet het niet. Maar ja, goed. Ken je deze nog?
2: Jazeker ken ik die. Volgens mij hebben we die vorige week bij de bingo ook ergens voorbij horen komen.
1: Nou, ik dacht het. En toen dacht ik even van, hey, het lijkt ons leuk om hier ook even te draaien.
2: Ja, is ook echt.
1: En jij kan heel goed dansen, of je zus kan heel goed dansen.
2: Mijn zus, ja nee, ik kan voor geen meter dansen.
1: Oh nee, ja, die ging echt door de knieën.
2: Ja, mijn zus gaat dan helemaal los.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Nou, we gaan luisteren naar...
2: Ja, Los del Rio. Macarena.
1: Yes.

0: Macarena.
1: Hoi.
2: Ja, ja, die horen er dan nog bij. Ja.
3: Heb ik jullie wel gemist met dansje?
2: Ah, nou doen we dat met de volgende.
0: Ja. Nou, jou ook trouwens.
3: Ja, dat was nog voor mijn tijd.
0: Hoezo, maar je kent het. Ja. Oh, wacht even. Daar, toen, ja, toen wij bij de drag bingo waren afgelopen donderdag. En toen zei ze ook van, oh ja, leuk. Ik ken dat ook, ja. En nu zeg je van, was voor mijn tijd.
3: Ik heb geen idee waar je het over hebt.
2: Nee, je was nee, er niet
4: geen actieve herinnering.
3: Nee.
2: Was je tweelingzus. Ja. Is maar met die zussen.
0: Hey, maar 24 juli.
2: Ja, juli. Ja.
0: Wat is er dan, Sebas?
2: Dan is het Frisk and Fabulous.
0: Yes.
2: Yes, yes. En dat is een wedstrijd voor drag queens binnen Friesland. En die hebben competitie met elkaar. Dan moet je lipzinken en je moet iets in de vrije ronde doen. We hebben geen badpakkenronde. Hadden we best gekund trouwens. Maar goed, doen we niet. En degene die wint, die gaat door naar Holland's Best Drag Artist. Dus dan ga je voor de Nederlandse titel.
0: En wie doen er aan mee? De House of Sweetheart, weet ik dat die ook meedoet.
2: Ja, ja, twee van ons doen mee. Ja.
0: Wie doet dat mee?
2: Lola doet mee.
0: Lola?
2: En ik zeg, oh nee, ik natuurlijk niet. Mijn zus doet mee.
0: Ja, hè?
2: Ja. En dan heb je nog Miss Jelena. En Max Tanner. En Max, die ken je denk ik ook nog wel van House of Sweetheart.
0: Dat is een hele lange...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, precies. Dus, nou ja, die prijs heb ik binnen. Ja? Heel simpel.
3: Ja, eventjes.
2: Mijn zus.
0: Hey, maar kan je zus niet eens een keer met de team van House of Sweetheart hier langskomen?
2: Dat kunnen ze vast wel.
0: Ja, lijkt me wel eens een keer wel leuk.
2: Ja, nou,
0: want kijk, wij hebben een jas aan, er staat ook House of Sweetheart op.
2: Ja, zeker.
0: En jij bent dan de...
2: Dan kom ik niet.
0: Nee?
2: Nee, als mijn zus komt, kom ik niet.
0: Nee, natuurlijk. Nou, dan gaat die het presenteren. Hoe vind je daarvan?
2: Oh, dat komt helemaal goed. Ja hoor, dat is goed.
0: Ja, nou, dat lijkt me gewoon hartstikke leuk.
2: Ik zal even vragen of de mensen op vakantie gaan.
0: Ja, als je dat wil doen.
2: Ja, maar Oliver komt sowieso binnenkort.
0: Ja?
2: Ja, want Oliver, er staat iemand voor de deur.
0: Ja,
4: dat is iemand die geen sleutel meer heeft, denk ik.
0: Ja.
2: Laat me staan.
3: Gesmolten ijsjes hebben we dan.
0: Ja, dan hebben we wel gewoon doen. Ja, we hebben dan komt ijsjes aan, dus...
2: Nee, Oliver is in het dagelijks leven Hester. En Hester heeft samen met haar vriend en twee andere vrienden... de Drunken Dragon geopend.
0: Ja.
2: En die komt binnenkort even vertellen hoe het eraan toe gaat daar. Wat je er allemaal kunt doen.
0: Oh, dat is hartstikke leuk.
2: Ja, dacht ik.
0: Ja.
2: Dus en die komt sowieso, maar dan waarschijnlijk niet in drag, maar...
0: Nee, maar dat lijkt me leuk, ja.
2: Wat?
0: Zo, er wordt hier...
2: Wordt hier met geld gesmeten?
0: Ja.
3: Is het verdubbeld?
0: Het is verdubbeld.
3: Nou.
0: Maar we zijn bijna het einde gekomen van de eerste uur. Ja.
2: Het smelt zo om.
0: Ja, zeker joh. Dus we gaan ijsjes eten. En ik zou zeggen, tot straks in de tweede uur met Menno Stof 5.
2: Oeh, nou Rianne, zet hem op nu.
0: Ja.
3: Oh, Last Ketchup met Aceré.
2: Nee, dansje bedoel
3: je. Oh, nee. Ah, ja. Helaas.
0: Ja, hoezo niet?
2: Nee. Helemaal ver voor haar tijd. Oh nee, nou.
3: Ja, veel verder.
0: Tot straks in de tweede uur van Bas.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Ja, welkom terug bij Bakkie Breekt Week op 24 juni 2026. Dit was natuurlijk alweer Ricky Martin met Live la vida loca.
1: Ricky Martin?
0: Ja, zo heet die man toch?
1: Nee, Martin. Ik dacht Ricky Martin.
0: Hé, dit is toch een Zuid-Amerikaan?
1: Dat weet ik toch niet?
0: Dat zie je toch?
1: Ja, aan die tekst wel, maar...
0: Maakt niet uit. Maar last van de zwanes?
1: Van de wat?
0: Nee, dus.
1: Nou, ik denk niet dat hij weet wat dat is, een zwanus. Klinkt met die lange broek aan.
0: Nou, gutsen. Maar dat geeft niet. Ik leg hem zo wel even uit.
1: Oké.
0: Jij last van een zwanus.
1: Wat zei je, als was?
0: Of jij last hebt van een zwanus.
1: Van de wat?
0: Een zwanus.
1: Die weet ook niet wat het is.
0: Nee.
1: Nee, vertel.
0: Oh, nou, oh, jullie liggen onder een flinke steen. Ik leg het zo wel even uit. Het is warm.
1: Nou, vertel.
0: Sommige mensen hebben er last van.
1: Ja, zeker. Zo.
0: Maar nee. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. We doen even een liedje.
1: Ja, maar... ja.
0: Kunnen we de bilnaad even luchten? Mungo Jerry in the summertime.
1: Oh, heerlijk. Ja, en dat bij Omroep Zilt. Bij Bouten Breekt de Wijk op deze mooie woensdagavond. 24 juni.
2: Aflevering
1: 237.

0: Ja.
1: Echt een beetje zo'n cocktailnummer. Zo. La, la,
0: la, ja, dat la, hebben wij niet. We hebben gewoon een kopje thee, mint.
1: Ja, ja. Ja, nee, we hebben heel
2: veel thee. Wat heb jij?
0: Cappuccino. Ja, ik ben geen theedrinker.
1: Moet je toch eens proberen?
0: Nee. Moet ik zo vaak piezen?
3: En voor koffie niet?
0: Nee, voor koffie niet.
1: Nee, voor koffie
0: niet. Nee, maar koffie krijg je rood haar, zeggen ze altijd.
3: Oh, ja, je hebt al te veel gehad.
1: Maar nee, koffie droog je uit. Dat is helemaal niet goed. Zeker met dit weer niet. Je moet thee drinken.
0: Nou, ik moet niet zoveel.
1: Je zou maar, beter thee kunnen drinken.
0: Wat betekent nou ook alweer wat jullie zeiden?
1: Zwaluw.
0: Zwaluw. Oh, dit is zo'n avond.
1: Een zeesanus.
0: Oh,
1: ja, ik noem het één keer, want anders dan worden we weer geboycott straks.
0: Ja. Nog een keer. Nee, maar dat is toch zo?
1: Ik hoor het niet.
0: Ik weet dat er eentje hier heeft.
3: Ja, vandaar dat die ventilator nu op mijn benen gericht staat.
0: Ja. Ja.
1: Ik denk, wat is die vismarkt toch vroeg?
0: Maar je had ook een nummer aangevraagd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik moest gelijk denken
0: Hoeveel ja's ga je zeggen?
1: Ja, nou een heleboel. Ik moest gelijk denken aan, hoe heet het ook weer? Whoopi.
0: Colbert.
1: Ja.
0: Whoopi, Whoopi.
1: Van, hoe heet het ook alweer? Sister Act.
0: Ja,
1: klopt. Die heeft in het casino een medley. En een van die nummers, dat is deze.
0: Nou, dan gaan we luisteren naar.
1: Ja, Martha Reeves en de Vandellas. Heatwave.

0: Oh, sorry, we moeten hem even aankondigen, anders snapt hij het niet.
1: Ja, nee,
0: volgens mij zijn we toe aan de top 5, Menno.
1: Hoe is dat zo?
0: Ja, dat denk ik
1: door.
0: Wel.
1: Nee,
2: dat halen we door.
1: Nee, ik denk, heb je je ventilator nodig?
3: Misschien zo weer.
1: Oké. Maar,
3: volgens mij vind je het ook wel lekker, toch?
1: Oh, heerlijk.
2: Oh, ik heb het gevoel alsof ik op een dijk sta in Hallingen met die harde wind.
1: Maar we gaan beginnen met de top 5 van Menno.
3: En ditmaal even een andere top 5. Ik heb het gewoon maar, ik dacht, throwback. Dat klinkt wel leuk als themanaam. Dus throwback genoemd, want we blikken terug in de afgelopen 24 keer van Menno's top 5. En dit is de 25ste van mijn top 5.
4: Is dit wel Menno met de top 5? Menno's top 5.
3: En dit nummer heb ik nog niet heel lang gedraaid, of wel lang geleden gedraaid in Menno's top 5. Namelijk 4 top 5's geleden in de 21ste Menno's top 5. De Shoop Shop Song. Shoop Shoop Song. Geschreven door Rudy Clark en voor het eerst opgenomen door Mary Clayton in 1963, maar zonder succes. In 1964 werd het nummer opnieuw opgenomen door Betty Everett. En dit is de bekendste versie van het nummer. Voor de romantische comedy Mermaids in 1990 zong Cher de Shoop Shoop Song. Ze speelde in de film de losgeslagen moeder van Winona Ryder en Christina Ricci. Cher, haar versie van de Shoop Shoop Song, bereikte in Amerika plaats 33 in de Billboard Hot 100 en werd nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Het was haar eerste solo nummer 1 single. Ook in andere landen stond het nummer bovenaan, zoals in Oostenrijk, Ierland en Noorwegen, en bereikte de top 10 in Nederland. Het nummer gaat over hoe een vrouw kan herkennen of een man echt van haar houdt. Zijn het zijn ogen, is het zijn gezicht of zijn warme omhelzing? En nee, dat is het allemaal niet. En als je het echt wil weten, it's in his kiss.
4: Nummer

0: Dat was Take the Long Way Home van Supertramp uit de 7e Menno's Top 5. Een nummer dat gaat over iemand die zich leeg en vastgelopen en zich niet echt thuis voelt in zijn eigen leven. Hoewel hij fysiek een huis heeft, voelt het emotioneel niet als thuis. En daarom neemt hij figuurlijk de lange weg naar huis. Hij stelt een moment uit om terug te keren naar een plek waar hij zich ongelukkig voelt. En je kunt alles hebben wat hoort en toch verloren voelen. En we gaan nu naar het eerste nummer dat ik bij de allereerste Menno's Top 5 heb gedraaid. En de tweede keer dat ik bij Balkie Breek de Week was. Met de originele tekst wat ik heb geschreven toen. Hij ontkent dat hij verliefd is. Terwijl hij eigenlijk diepere gevoelens heeft dan hij wil toegeven. Hij probeert cool en afstandelijk te lijken. Maar de herhaling en sfeer van het lied laten juist zien dat hij wel emotioneel betrokken is. Hij ontkent om zichzelf een soort van te beschermen tegen kwetsbaarheid. Hij wil geen softie lijken. Geen emoties tonen en geen verplichtingen aangaan. Maar toch blijkt hij dat hij wel om een ander geeft. Je hoort het in I'm Not In Love, Ten CC.
1: Nummer 3.

0: Menno's Top 5.
1: Nummer 2.

0: was Rod Stewart met I Don't Want To Talk About It. Hiermee gingen we terug naar de vierde Menno's Top 5 in uitzending 215. Een nummer over iemand die zoveel pijn heeft dat praten erover alleen meer, maar meer zou openhalen. Sterk blijven, maar in elke regel hoor je dat het verdriet nog diep zit. Vooral omdat de liefde waar hij over zingt nooit echt verdwenen is. Het lied gaat over beschermen, het beschermen van jezelf. De woorden inslikken omdat je weet dat ze je opnieuw zouden breken. Achter de stilte zit nog een stille hoop dat iemand ziet hoe kwetsbaar je bent. Zonder dat je het hoeft uit te spreken. En we blijven in de vierde top 4. Of top 5 bedoel ik zelfs. Hangen. Want in diezelfde top 5 draaiden we dit prachtige nummer. Een nummer 1. Een klassieker. Een nummer dat voelt als een diepe zucht van opluchting en liefde. Hij beseft zich hoe kostbaar het moment is waarin hij leeft. Omdat hij iemand heeft gevonden die zijn wereld compleet maakt. Dat er kan zelfs de hemel wachten. Want niets is mooier dan het hier en nu zijn met degene die hij lief heeft. Intens geluk, maar ook kwetsbaarheid. Het besef dat het leven voorbij kan vliegen en dat je die zeldzame momenten van echte liefde wilt vasthouden zolang je kunt. Dit is Meat Loaf met Heaven Can Wait op...
1: Nummer 1.

0: Dat was hem weer.
1: Ja, prachtig nummer. De klassiekers worden weer gewaardeerd hier op rechts. Hoorde ik net al.
2: Hoi. Wat dan?
1: Zacht thuis wel hoor.
2: Ja, nou, ik deed net alsof ik piano speelde.
1: Ah, is de kist al weg?
2: Dat was ik niet.
1: Nee, dat was
2: naast Dat was naast mij.
1: Dorie, prachtig nummer deze hit.
0: Geweldig.
1: Goed gedaan, Menno.
0: Bedankt.
1: Ik ben weer trots op je. Met terugwerkende kracht ook gewoon.
2: Ja. Maar ik krijg... Ja, doe maar. Sorry.
1: Jij had een verzoekje binnengekregen, hoorde ik net.
0: Ja, klopt.
1: Iets zomers, toevallig?
0: Iets zomers. Op het strand natuurlijk, hè?
1: Ah, kijk eens aan.
0: De jongens op het strand. En een verzoekje van mijn moeder.
1: Oeh.
0: De Beach Boys. Met... Ik ga het proberen goed uit te spreken. Kokomo.
2: Helemaal goed. Ja, helemaal goed, jongen.

0: De Beach Boys met Kokomo.
1: Waar is hij allemaal geweest?
2: Op het strand.
0: Op het, ja. Hij zat in Jamaica onder de kokosboom. Toen had hij een beetje veel gedronken. En toen had hij Kokomo. Sorry.
1: Is er daar ook boomkippen?
0: Nou, ja, zeker weten. Ze hebben daar echt boomkippen. En die zijn zo lekker. Over boomkippen gesproken.
3: Ja.
0: Het is einde van de maand. En meestal de laatste week van de maand. Dan is hier een Milan.
3: Een boomkip.
0: Een boomkip.
1: Ja, die durf ik dan niet meer weten. Nee. Ja,
0: die, ik weet niet waar die is eigenlijk.
3: Nou, niet hier, hè?
0: Niet hier.
3: Nee.
0: Dus
3: we proberen het volgende maand weer.
0: Ja. We gaan door. We hebben een verzoeknummer gekregen. Die stond er al in. Maar bij deze. Rianne.
4: Ja, weer naar voren gehaald, hè? Ja, mijn zwager kwam net nog met een appje. En die wilde graag...
0: Met de app.
4: Ja. En die wilde graag Fireball horen van Pitbull en John Ryan.
0: Ja.
3: Wat? Hij heeft geluk.
0: Ja.
3: Hier komt hij gewoon. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby. I'm a fireball.
1: Nou, die fireballs die krijgen we met u weer.
2: Ja, nou zeker weten. Hey, luisteraars, heb je nog meer verzoeknummers? Dat kun je ook natuurlijk even op Insta even een berichtje sturen van hey, dat willen wij horen. Maar voor volgende week, 1 juli, dan hebben we de volgende uitzending. Laat even weten wat je wil horen. Kunnen we daar rekening mee houden?
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Nou, doen. Wat is het thema volgende week eigenlijk?
3: Ja, hoe moet je dat eigenlijk noemen, dat thema?
4: Top 6.
3: Ja, een top 6.
2: Ja. In plaats van 5.
3: Over ons.
1: Ja. Oeh.
3: Nummers dat bij ons past.
1: Nou moet je, hè?
3: Ja, nu moet ik wel. Het is moeilijk, hoor. Ik ben echt benieuwd wat jij bij mij hebt uitgezocht.
1: Ja, je hoort het vanzelf.
3: Ja.
2: Ik kan je wel één ding zeggen. Hij heeft altijd hele mooie gedichten en verhalen over iemand.
5: Nou, wat de verwachting heel hoog, dat snap je.
1: Ja, dat geeft niet. ChatGPT. Nee hoor. Nee, allemaal origineel.
3: Is de lat zo hoog?
1: Nou echt wel. Ja, die teksten van jou, daar kan ik niet tegenop.
3: Nee?
1: Nee.
3: Ook niet als Nederlands docent?
1: Jawel, maar dat wordt heel saai.
2: Nee, maar het is toch ook zo van als jij een top 5, jij maakt het een top 5. Maar als luisteraars dat ook een top 5 willen, die kunnen ze ook opsturen. Dat kan je doen bij natuurlijk op Shuffle kunnen ze... via de Insta kunnen ze ook, maar ook bij Balkje Breekt de Week. En dan geef ik het zo door. Natuurlijk kun je ons ook via mijn mail r.balkeran@omroepzilt.nl. En natuurlijk ook heeft Balkje Breekt de Week @omroepzilt.nl.
1: Wat voor dingie. Ja. Oh, een hele rij.
2: Hele rij.
1: Ja, en natuurlijk bij... vijf binnen.
2: Ja, joh. En natuurlijk op Facebook, Insta zijn we allemaal... Dus ik zou zeggen, gewoon doen.
1: Nou, mooi.
2: Oeh ja.
1: Hij ging nog even iets zeggen ook.
2: Ja.
3: Ja, morgen is het 17 jaar geleden dat Michael Jackson is overleden. Dus ik dacht, daar past het nummer wel bij. Toch?
2: Zeker weten.
1: Want en alweer, hè, 17 jaar.
2: Ja. Ik dacht eerst 7. Zei hij. Ja, maar nee, ik dacht, kom 17 jaar. Nee, 17 jaar.
1: Ik kan al 17 jaar weg.
5: Ja, luister er niet goed.
1: Maar komen we nog terug hierna? Of,
2: Ja.
1: Oh, oké.
2: Okay. Dus ik zou zeggen tot zo bij Balkje Breekt de Week, aflevering 237. Straks in de derde uur hebben we weer heerlijke zomernummers. Dus ik zou zeggen tot zo. En we gaan uit met Michael Jackson met Billie Jean.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
2: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rian.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: En dat hoort erbij. Ja hoor, welkom terug bij Balkenbreek de Week op deze woensdag 24 juni 2026, aflevering 237 om precies te zijn.
1: Zo.
0: 5 over 9.
2: En ja, wat gaan we nu allemaal...
0: Nou, we begonnen met Lubega. Ja, zeg je dat goed? Ja, hè? Lubega, mambo nummer 5. Ik ben dan altijd zo benieuwd naar 1, 2, 3 en 4, hè?
2: Ja, ik meer zijn er niet.
0: Nee.
1: Mag jij schrijven, denk ik.
0: Oh, nou, ik had gehoopt dat hij meer had gedaan. Ik vond dit wel een lekker nummer.
1: Hij heeft toch nog een nummer gehad? Dat is alleen niet zo bekend.
0: Maar vandaar dat ik het niet ken. Dat is het. Maar deze draait ze...
1: Grijs.
0: Ja, in mijn tijd. Ja, we zijn eind jaren 90 of zo ergens.
2: Nou, Menno, jij bent aan het zoeken.
0: Menno zoekt op. We gaan het er zo even over hebben.
2: Ja.
0: Ja, nee, niks eigenlijk.
2: Oh,
0: gewoon,
2: nee. Luisteraars, wil je ook een verzoekje? Dat kan binnen nu en...
0: Een uur.
2: We hebben een uur eigenlijk. Maar dan kun je ook bellen naar 0518-451502. En dan Studio Veronica. En dan Menno die neemt de telefoon op. En dan zoekt hij heel snel voor je muziekje. Dan kunnen we voor je draaien. Dus
0: 0518-451502. Menno. Hoe neem jij de telefoon op?
3: Met mijn handen en naar mijn oor toe. De telefoon. En dan praat ik naar de telefoon toe. Naar degene.
0: Oh, en wat zeg je dan?
3: Hallo, met Omroep Zeelt.
2: Hallo, Omroep Zeelt. Goedenavond, Omroep Zeelt. Met Menno Hogeveen. Wat kan ik voor u doen?
0: Ik verbind u even door.
2: Ja hoor, we gaan even naar Britney Spears. Met Toxic.

0: geweest.
1: Ja.
0: Naar, weet ik weer, Bianca Del Rio. Dus een Amerikaanse drag queen. En die had een voorprogramma met Miss Sherry Fine. En die had een... een andere versie van Toxic.
1: Ja.
0: En dat heette... Because you cock stings. Nou, dan weet je ongeveer waar het liedje over gaat. Dat is dus wat ik hoor. Ik kan dit niet meer gewoon luisteren.
1: Ik zei tegen... Alco, wat zei ik tegen jou?
2: We moeten eens een keer van die nummers hebben die een dubbele betekenis of dat je iets anders hoort in de tekst.
0: Oh, van die mama appelsap dingen. Oh, dat is leuk.
2: En ik had er met Menno ook nog eentje. Die, hoe heette die ook? Dan gaan we die straks nog even.
3: Ik heb eigenlijk gezegd geen idee meer.
2: Oh, ik vind het al.
0: We vinden hem straks. Nou, nee, Menno is gesmolten. Dan krijgen we niks meer uit.
1: Hij denkt ook, ik heb mijn top 5 al gedaan. Dus maar je bent vrij. Je hebt vakantie.
2: Ja.
1: Dus geniet ervan.
2: Ja, dat komt toch goed. Lekker niks doen.
0: Nee. 5 liedjes bedenken.
2: Oh ja, dat moet ook nog.
1: 6.
2: Nee, 5.
1: 5.
2: Hij doet het 5. Niet.
0: Ja, okay, ik zou die van Menno doen.
1: Oké. Okay.
0: Maar als jullie tips hebben, wil ik hem ook nog wel ruilen hoor.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Oké. Okay.
4: Bedenken we wat.
0: Misschien krijg je er wel 2.
1: Dat is ook wel leuk.
2: Ik had ook even gerekend. Ik heb nu ongeveer precies 120 nummers gemaakt. Of gemaakt, geschreven voor de top 5.
0: Wat goed.
2: Ja. Helemaal zelf geschreven? Helemaal zelf geschreven.
0: Ja. Met moeilijk woord ook nog.
2: Ja.
0: Daar zijn we wel achter gekomen toen je er niet was.
2: Ik neem ook al heel vaak letterlijk woorden over. En dan denk ik van waarom heb ik dat gedaan?
0: Ja. Ja, maar je kan het ook gewoon even door ChatGPT halen. En dan zegt hij, doe maar even
2: Janneke taal.
0: Ja.
2: Zou kunnen, ja.
0: Oh, over Jip en Janneke gesproken.
1: Ja, vertel.
0: Oh, ze hebben bij die ene winkel weer zoveel leuke spulletjes. Ja, die rode met die 4 letters.
2: Die van je ma.
0: Ja, die.
2: Ja.
1: Oh, Jama.
0: Ja, die.
1: Huh?
0: Ja, ik word er altijd helemaal wild van.
1: Ja. Dus,
0: maar goed, nou, je gaat uit,
1: dus het betekent dat Sebas dat gaat...
0: Nou ja, kijk, wij hebben elkaar op een 28ste ontmoet.
1: Op een
0: 28ste? Een 28 april 2019 om precies te zijn. Maar iedere 28ste... Ja, om een uur of 6. Weet ik veel. En dat weet ik dan niet meer.
1: En waar?
0: Nou, dat. Hey, toen hadden we onze eerste date.
1: Oké. Okay.
0: En toen heb ik gekookt. Weet je wat ik gemaakt heb?
1: Nee.
0: Ah, om het makkelijk te maken.
1: Spaghetti.
0: Ja, precies.
1: Dat is standaard als je eerst een date hebt. Om toch...
0: Ja.
2: Tegenwoordig is het pasta pesto toch? Helemaal
1: dat klopt. Bij jongeren is het pasta pesto.
0: Ja, maar ja, dit is heel lang geleden.
4: Toen hij nog jong was.
0: Ja.
1: Hij is maar 27, net als jij.
4: Ja. Dat kan ik ook zeggen.
0: Ja, precies. Nou, weet ik niet meer wat ik ging zeggen. Nee. Oh jawel, ik weet het
1: jawel.
0: Wel. Jawel, want de 28ste, wij vieren iedere 28ste, geven elkaar een cadeautje. Ach, ja. Romantisch. En ik moet altijd even wat hinten. Want anders hinten. Krijg ik weer wat anders.
1: Wat heb je gekregen?
0: Ja, het is toch nog geen 28?
1: Oh, 28 juni.
0: Ja.
2: Elke 28ste?
0: Iedere 28ste, ja. Ja, goed hè. Kijk, hij stuurt mij altijd appjes met... Oh, kijk eens wat ik zie.
1: En jij zei... Ja, nee,
0: dat gaat niet door. Oh. Want dan halen we de volgende 28 niet.
4: Ja. En jij stuurt een foto van... Doe mij die maar.
0: Nee, meestal niet.
4: Oh.
0: Maar nu... Takkie. Zijn we zulke leuke dingen? Wij gaan even een leuk liedje draaien. Dit liedje hebben we al eens eerder gehad.
1: Ja, klopt. Dat had jij ook verzocht een tijdje geleden ook.
0: Ja, precies. En toevallig is vandaag...
1: Toevallig?
0: Dan moet ik heel goed tellen. Nee, dat kan ik niet. In 1964, zo'n een aantal jaren geleden, op deze dag, was deze meneer voor het eerst op de televisie.
1: Toevallig?
0: Ja. André Fornuyn hebben we het over. Als de zon schijnt.

0: Bam.
1: Dat is wel altijd lekker, gewoon vroeger had je een eind aan nummer.
0: Ja.
1: Gewoon tap. En klaar. Maar er staat alweer een volgende klaar, want jullie hadden een mama appelsapje.
2: Ja, dit is bij mij op het werk een mama appelsapje.
1: Ja.
2: En we schreeuwen het altijd heel hard door de bakkerij heen, dus vandaar.
1: Ik luister wel hoor. Zij zijn weer weg.
2: Wat nou?
1: Nee. Menno wordt rood, dus er is iets.
3: We hebben hele leuke foto's, denk ik.
0: Ja. Maar ga maar verder vertellen. Wij gaan het zo benoemen.
1: Ja, wij moeten dus raden. Dus jij gaat het liedje opzetten en dan moeten wij raden wat de mama appelsap is.
2: Ja.
1: Oh, dat is goed. Ja. Waar gaan we naar luisteren? Nou, ik roep al even. Chris Norman, Suzy Quattro, Stumbling In. I love it.

0: En weer zo'n mooie klassieke geneukt.
1: We gaan horen wat horen wij.
2: Met een lepel?
3: Wij zingen op het werk altijd heel hard, dan stop hem maar in. Ja, ik weet ook niet waarom. Nou, ik het zo hoor, dan hoor je het eigenlijk helemaal niet.
2: Maar dat gaan we
1: volgende keer. Maar dat gaat dan over de broodjes in de oven, toch?
3: Ja,
1: precies.
3: Ja, vooral op het laatst.
4: Maar dan wanneer komt Jesse?
3: Hij is nu op vakantie. Oh. Hij zit in Italië. Drie weken.
2: Dus. Ja, 3 weken.
1: Wat vervelend.
4: Ja, was vergeten. Iets met hitte. Ja, we hadden het over brood, dan stoppen maar in. Ik denk, ja, dat heb ik hem zien doen, dus ja.
2: Dat klinkt even...
3: Ja, nee. Hij legde toch de broden in de blikken?
2: Ja, precies.
3: Hij stopte ze in de blikken en in de kast.
2: Ja, met de lepel.
1: Ja, dat blik ben ik even kwijt.
4: Ja, was het niet.
1: Nee, precies.
3: Maar vaker zo.
1: Maar doe het weer gewezen. Ja, nee, ik kom alleen op hoogtepunten. We gaan door. We gaan naar de favoriet. Van Menno.
2: Ja.
3: Ken je hem al?
1: Jody.
5: De naam.
3: New Kids.
1: Heb je hem nou nog niet opgezocht?
5: Nee.
1: Ah, doe even. Jody Benal met The Boy Next Door. En Fresh Coast. Maar hij kan het niet alleen.

0: Even naar de Spar met ABBA, begreep ik al. Ja. Oh, ja, ja. Iets lager. Je kuifje praat niet.
1: Hij wappert wel.
0: Ja, en hoe?
1: Dat kan bij jou niet, hè?
0: Nee, nee, ik heb gewoon te weinig om te wapperen. Ja, zo gaat dat.
1: Zit je haar ook nooit verkeerd op de fiets?
0: Nou, dat lukt nog wel, hoor.
1: Ja?
0: Ja, dat lukt echt wel. Maar als jullie nou vorige week bij de bingo waren geweest, had je deze ook gehoord. Wat doe je?
2: Nee, niks. Nee, maar de klok.
0: Die man ook altijd.
2: Ja. Komt door de warmte.
0: Ja, denk ik ook.
3: Tuurlijk.
0: Ja.
3: Mm-hmm.
1: Wat is er met die bingo?
2: Oh, nou mag oh. Jij. Mm-hmm. En als jij het niet weet, dat komt door het warmte.
3: Ja.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mag ik ook eens?
2: Nee.
0: Ja, zegt al zo weinig.
2: Ja.
0: Maar als je vorige week bij de bingo was geweest, ik doe het gewoon nog een keer. Had je Fully Fool ook voorbij horen komen?
2: Ja, dat deden
0: wij
2: zeker.
0: In ABBA medley. 17 september zijn we er weer. 17 september. Menno?
2: Menno.
3: In de agenda.
1: Wanneer?
0: 17 september.
1: Oh ja.
0: En het thema weet ik ondertussen ook.
2: Oh.
0: Rock and roll.
2: Oh, gezellig.
0: Ja. En mocht je dat missen, dan kan je altijd op 23 oktober naar Drunken Dragon. Daar zijn wij namelijk ook met een bingo. Zet hem er maar in.
2: Hij kijkt je aan, maar...
3: Hij doet ook heel braaf, zie je?
0: Nee, hij wordt een beetje recalcitrant. Dat heb je het tweede jaar gehad. Daar worden ze altijd wat anders van.
1: Wat moet ik hier nou op zeggen?
0: Maar helemaal niks. Gewoon lief lachen.
1: Dat doe ik ook nog.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Jij luistert altijd. Dat is niet waar trouwens. We gaan naar het volgende liedje of we hebben nog meer flauwekul?
1: Weet ik niet. Ga je op vakantie?
0: Nee. Heb je mijn tuin gezien?
1: Ga je niet op een summer holiday?
0: Nee. Mijn summer holiday is in Tuindorado.
1: Tuinesië.
0: Ja, precies. Maar Cliff Richard en Shadows wel, hoor ik net.

0: Ja, Cliff Richard. Nou, is ook al een flink oude man.
1: Ja, hoe oud zou die zijn eigenlijk?
0: Nou, jaar of 80.
2: Leeft hij
0: nog? Menno zoekt even op. Ja, volgens mij leeft hij nog wel. Hij had ook een heel leuk nummer met... ach, hoe heet ze ook alweer? Cliff Richard en... ah, toen al. Living Doll. Met wie is dat ook weer?
1: Ja.
0: Ja, je weet het wel. Oh, zo'n Engels programma. Later hebben ze Bottom gedaan.
1: Ja.
0: Oh, Cliff Richard en de... ah, Menno, zoek.
3: Ja, ik zit te zoeken. Ik weet niet.
0: Oh, wat slecht dat ik dat nou niet weet. Ja, ik hoef jou niet aan te kijken.
2: Nee, ik ben
3: moet ik het opzoeken?
0: Living Doll.
3: Ja, nee, dat snap ik maar.
0: Cliff Richard. Oh, hoe heet ze nou?
3: The Young Ones?
0: Ja, The Young Ones. Ja, is ook leuk. Kunnen we de volgende keer wel even draaien? Ja,
4: hij staat hier erin, hoor.
0: Oh, hij staat er ook in. Oh, misschien komen we hem nog wel tegen in de komende 22 minuten.
4: Als het mag van de...
1: Ja, natuurlijk. Ja, gezellig.
0: Maar we gaan eerst Play Hitty doen.
1: Nou, dat dacht ik even.
0: De Summer is Magic. The Summer!

0: Vind jij de zomer ook magisch?
1: Ja. Ja, weet ik niet. Het voelt altijd anders.
2: Waarom met deze bloedhitte?
1: Ja, nee, het is nu alweer extreem natuurlijk. Nee, maar je hebt de herfst en de winter en de lente. En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar in de zomer heb ik altijd toch een ander gevoel. Het ruikt anders ook.
3: De bloemetjes.
1: Ja, denk ik.
0: Wat vind je dan het leukste seizoen?
1: Toch wel de zomer.
0: Ook met deze hitte?
1: Ja, dat hoort erbij. Toch?
3: Ik denk dat het komt door je slippers.
1: Dat denk ik ook. Ja, ja, ik heb hele blije slippers aan vandaag. Ja.
0: Ja. Je wordt wel gezien in het donker zo.
1: Jazeker. Nou, die slippers wel.
0: Hebben ze ook licht in het donker? Neon? Of hoe
1: noem
0: je dat?
1: Nee, dat net niet. Nee.
3: Laat ze even zien dan.
1: Ja, ik kan niet zo hoog. Ik
3: kan je wel. Doe maar.
1: En dan val ik om. Kijk, hele vrolijke slippers. Blij zijn ze. En dan in het Engels. En ze zitten heerlijk. Het ziet er niet uit. Althans, ik vind dat het er niet uitziet. Een beetje tokkie, maar goed.
0: Ze doen het denken aan van die Playmobil schoentjes.
1: Ja. Oh ja, inderdaad. Ja. Nou.
0: Dat zijn helaas geen levende poppen, hè?
1: Nee. Oh, je bent fantastisch. Ja, Cliff Richard en de Young Ones. Living Doll.
4: Brilliant! I didn't even open them!
5: He's here!
6: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey,

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, Cliff Richard en de Young Ones. Aan het einde hoorde je Rick Majel. Is een van de spelers van de Young Ones. En ja, die kun je vast ergens kennen van Britse humorseries. En Adrian Edmondson, die zat er ook in. Die kale meneer was dat. En die is getrouwd geweest, of nog getrouwd zelfs, met Jennifer Saunders, volgens mij. En die is dan weer van Absolutely Fabulous. Dit zijn allemaal Engelse humorseries uit de jaren 80. En de Young Ones die waren eigenlijk een beetje de voorlopers van... ach, hoe heette die lui ook alweer? Die Amerikanen die elkaar steeds afmaken.
3: Die Amerikanen die elkaar steeds afmaken?
2: Ja, je hebt zo'n Amerikaanse serie met van die jongens die, die elkaar pingpongbal in de kloot schieten en dat soort dingen.
3: Is dat iets Amerikaans?
2: Ja.
1: Ja.
3: Oh.
2: Er is ook zelfs een film van ook.
1: Maar, ja, er is de laatste film eruit gekomen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, ik weet even niet hoe het heet. Maar goed, dit was de voorloper ervan, de Britse voorloper. Deze jongens die woonden met z'n allen in een studentenhuis. En die maakten elkaar iedere aflevering het leven zuur. En dan sloegen ze elkaar weer met de hoofd door de muur en dat soort dingen.
3: Oh, leuk.
2: Ja.
4: Ja,
2: je moet ervan houden.
4: Je bedoelt die film met Johnny Knoxville?
2: Ja.
4: Ja, ik ben het titel ook weer.
2: Maar dan ben ik er nog niet.
4: Nee. Ik snap hem.
2: Nou goed, zo zat dat in elkaar vroeger. En dat, dat waren hele grote op zich ook in de comedy van Engeland. Dus dat. We gaan nu naar het liedje van jou.
3: Ja, ik moest hem niet. Ik zei het net toen we even buiten stonden tijdens de reclame. Ik zei, van één Nederlandstalig artiest ben ik zo fan geworden. Oh, ja. Komt uit door die reality serie van hem. En volgend jaar geeft hij zijn laatste concert.
2: Huh?
3: Zijn eigen laatste concert.
2: Waar?
3: Dat weet ik niet.
1: Okay. Volgens mij in Rotterdam, ahoy.
3: Rotterdam, ahoy?
1: Ja.
3: Oh, dat is bij jammer.
2: Nou, gaan we dan niet?
3: Nou, we kunnen erheen.
2: Ja, ik wil wel mee hoor.
4: Ja, uitje denk ik hè?
3: Ja. Maar volgens mij, ik weet niet of je nog ook wel nu te koop is.
2: Oh, is het al in de verkoop dan?
3: Ja, volgens mij wel. Er zijn al twee shows uitverkocht. En ze hebben nou een derde show aangekondigd. En ik weet niet of die ook al is uitverkocht.
1: Oh, nou, jij gaat daar achteraan.
2: Dat zou heel leuk zijn.
5: Staat hier 19, 20 en 21 februari.
3: In Ahoy.
5: In Ahoy.
2: Een dikke jas aan.
1: En dan hoef je niet hoor. En nu was de toppers.
3: Daar is het wel warm.
2: Ja, dat is waar.
3: Zullen we er maar naar luisteren?
1: Ja. Hier heb je het, Gerard Joling met Maak Me Gek.

0: Gerard Goor.
1: Ja,
2: oh, daar hadden we het over.
0: Gerard Goor.
3: Gerard Goor, waarheen we voor? Die hadden we ook nog.
1: Ja, oh ja.
3: Ik heb later.
0: Weet je wat grappig ervan was? Dan heb je Gerard Goor en dan sliepen ze bij elkaar en toen was het in de caravan.
3: Ja.
0: Oh jongen, en dan liet er eentje die scheet, jongen.
1: Oh, maar nou, dan deed hij er aflevering.
0: Ja, jongen, dat is. En het boeren.
1: Ja.
3: En in de jacuzzi dan?
1: Over die caravan, dat was met het circus.
0: Nee,
3: was
0: maar
3: dat
0: ging
3: met de oudjes?
0: Nee, we gingen met de oudjes
1: met de camper.
0: Ja, ja, met de camper.
1: Oh ja. Nee, want jeumig.
0: Gerard Goor
1: over de vloer hebben ook een keer in een vorig seizoen hebben ze met een kermis zijn ze mee geweest.
0: Nee, oh ja, de circus. Dat passen ze wel.
1: Ja.
3: En ze hebben een keer in de bijstand geleefd?
1: Ja. Schrikkelijk. Maar dan zie je wel het verschil tussen die twee. Want de een die doet dan wel echt serieus wat.
0: Ja.
1: En dat dikke hok. Die weet altijd zijn snor te drukken.
0: Ja.
1: Die heeft dan echt. Oh, die moet er net even nodig poepen of zo.
0: Ja.
3: Herkenbaar.
1: Ja.
3: Ik heb het ook altijd als iets gedaan moet worden. Ik moet eerst even naar de wc.
1: Oh, ja. Goor, ben jij dan dus.
0: Maar we zijn bijna gekomen aan de einde van het Balkenbreek de Week, aflevering 237.
1: De heetste aflevering ooit.
0: Ja, maar Menno die gaat wat vertellen.
3: Het
0: laatste nummer wat wij gaan draaien. Menno, take away.
4: En hoezo moet ik het vertellen?
0: Nou, jij kwam er mee, dus...
4: Dan ga ik dit interessante verhaal vertellen.
0: Nou, vertel maar.
4: Van de Culture Club, Karma Chameleon. Zit me maar weer aan te kijken.
0: Karma komt nog.
4: In 2009 werd hij tot 15 maanden met celstraf veroordeeld. Omdat hij een Noorse mannelijke escort van de vrijheidsberoving heeft... hoe noem je dat gedaan? Beroofd.
0: Ja.
4: Eigenlijk gijzelde die hem.
3: Een escort.
0: Dat was het.
4: Ja, nou, hij heeft toch wel meer dingen gedaan, maar dat kan ik allemaal niet. Dat ga ik niet allemaal
0: oké. Nee, is goed. Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En Menno, dankjewel voor deze prachtige top 5 en al die mooie verhalen.
4: Bedankt.
0: Sebastian, dankjewel. Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.
0: En Rianne, tot volgende week. Dankjewel dat je
5: tot
0: er was.
5: Volgende week.
0: Alco, ook dankjewel voor de techniek en je inzet. En natuurlijk, luisteraars, we gaan eruit met de Culture Club. Karma Chameleon. En natuurlijk, denk om jezelf, maar denk om anderen. En tot volgende week.
1: En ook om de dieren met hun pootjes
0: in deze
1: hitte.
0: Ja, zeker weten. Tot volgende week. Een hele fijne avond.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder meer over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging namelijk ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. En ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutionele Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun inmiddels afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd dan tot nu toe. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. En dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en dan daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden en in het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: het ging je net ontgeerwijzen, Joert. Het is warm, dat betreft voor een soort mensen lekker erop uit, nabijgelijks het zwembad of de zwemfever. Maar deze warmte rent ik de temperatuur van het asfalt behoorlijk op. En dus is door de ringers de hele mediaal onderwijs om de dieken te strijden, maar zout.
1: Door de hitte, zeg maar, wordt de dieken, het asfalt wordt warm. Dat begint door de band te kleven van de auto's, werd droog. Nou ja, ze je onder de diekels ziet en het... ja, glijd werd om te rijden. Nou, ze hebben minder grip, dus we glijd. En ja, dus ben met de zout opgooien om te kwallen.
2: En dat doet je het hele dag?
1: Nee, alleen nog vanmiddag. Ik ben vanmiddag 12 uur begonnen.
2: En was het heel Zuidwest-Friesland toch?
1: Ja, het grootste gedeelte wel. Hier en daar gewoon op een stikjes. Dus wij krijgen gewoon trostjes vanuit de gemeente welke steken die ik had mat. En ja, daar gooien we dan wat zout op.
2: En wat voor effect heeft dat zout dan op de dieken?
1: Het heeft een kwallende werking. Dus ja, de temperatuur van het wegdek, dat gaat gewoon omleeg.
2: En is dat dan hetzelfde zout als wat je in winter ziet op een dik strooien?
1: Ja, precies hetzelfde. Ja.
2: Is er genoeg van?
1: Ik krijg in de loodsjes snitvest en dan lijn een heel soort. Dus dat komt wel goed, denk ik.
2: Heeft dat ik nog invloed dan op komende winter? Dat het dan nou, dat het zout dan nou direct oprakkert?
1: Nou, dat liet het mij net, want zo mag je dat net. Nee.
2: Zou vol al zien dat je hem in de winter strooien, dat is nou net van orde.
1: Nee. Het is de bedoeling dat we nou vanmiddag en morgen en vreed in eerste instantie. En misschien dan allemaal een keer. Maar nee, dat gaat verder net zo mal dat het van de winter geen zomer is.
2: Wat voor reacties heb je dan gekregen om die in? Of is het nog net zo vol als je wil?
1: Nee, valt mooi. Nee, nou ja, we zijn ook krijgen aan de gang. Dus de reacties zijn misschien nog wel komen. Maar ja, we hebben het denk ik wel vaker dingen. Maar ja, nee, nog geen reactie zit. Nee,
0: maar het blijft toch een bijzonder fenomeen, zoutstrijden bij dit soort temperaturen. Als je een evenement organiseert, ja, dan hoop je zelfs op mooi weer, maar ja, 34 graden. Dat is dan wel weer onder de warme kant. Verskate evenementen gaan de komende dagen dan ik net terug bij de Keertspartij in Jensum. Het dwarfsfeest in Jesterstreek en ik het concours Hippiek in Siegerswaard. Is krast vanwege de warmte. Dat zo vreed uit huis zet en ik sneu nog terug in. Annemarie van der Weijden van de organisatie. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoe lang ga je hem droedien om dit besluit te nemen?
3: Nou ja, we zijn begin van de week begonnen met vergaderingen in te lassen. Van ja, wat gaan we doen? Wat doet het weer? En dat is gewoon heel lastig, omdat het gewoon heel onvoorspelbaar is. En nou, gisteravond en vanochtend hebben we dan toch echt de knoop doorgehaakt dat het vrijdag en zaterdag in ieder geval niet door kon gaan.
0: Heb je hem nog twijfels van?
3: Ja, eerst wel. Hè. Je kijkt dan toch nog van, nou, kan je misschien s'avonds wat doen? Of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag? Ja, zondag wordt het ook warm. Het is gewoon heel lastig om, dan, om dat dan nog vorm te geven.
0: Ja, Harriemium daarbij, ik bot onder landelijke lijn, laat me zeggen, want landelijk is er een heel soort aas zijn of heen mijn eigen afweging maken.
3: Ja, we kijken wel mee met wat andere evenementen doen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we kijken naar ons eigen welzijn. En dat we doen wat wij zelf belangrijk vinden. En daar kijken we vooral naar de dieren en naar de vrijwilligers, de deelnemers, de rijders. Dus ja, dat is voor ons wat bovenaan staat.
0: Het zou je vijfde editie worden.
3: Ja, klopt. Ja,
0: wat had het voor consequenties voor je?
3: Nou, vooral dat het gewoon een enorme teleurstelling is. Hè. Wij werken hier al een jaar naartoe, dus je bent heel druk mee, zit heel veel tijd in, je hebt er ontzettend veel zin in, iedereen die houdt er rekening mee. Dus ja, het is gewoon een hele grote teleurstelling, dat is het vooral.
0: En op het terrein staan al je tenten, hoe maakt het thema verder?
3: Ja, klopt. Ja, die tenten die staan al, dat kon ik helaas niet meer afzeggen nu nog, maar... Ja, gaan we voor een deel misschien wel gebruiken op de maandag. En verder ja, gaan we die ook weer afbreken.
0: En wat zou je dan man die eventueel nog te banken, hè?
3: Nou, we hebben een samenwerking met Fokdag, het Friske Grijthinder. En we gaan proberen of we dat misschien toch maandag nog plaats kunnen laten vinden. Omdat het dan wel ongeveer 24 graden wordt. Dus dat is dan wel lekker.
0: Wat voor begrutting heen maak? Wij maken ongeveer ontdenken bij zo'n concours Hippiek.
3: Nou, ik denk dat we wel tussen de 60 en de 80.000 euro kwijt zijn hieraan.
0: Ja. En wat betreft het dan dat het net trok is? Zet je hem dan ook echt in een financiële probleem?
3: Nou, we zijn wel goed verzekerd, gelukkig.
0: Ja, want oors dan, hoe kom je er dan ooit weer bovenop, liet het mij?
3: Ja, als je dit niet verzekert, dan is het een enorme financiële strop. Dus, maar dat is ook wel waarom wij heel bewust gekozen hebben voor een uitgebreide evenementenverzekering, waaronder ook weersomstandigheden vallen.
0: Heb je ook nog reacties hoor ik van de deelnemers?
3: Ja, eigenlijk iedereen heel positief. Nou ja, dat het eigenlijk het enige juiste besluit is geweest. En nou ja, dat iedereen respect heeft daarvoor. En dat ze het allemaal gewoon heel jammer vinden dat het niet door kan gaan.
0: Nou zet zo'n kalender mooi evenementen om de Hinstersport heen in december altijd behoorlijk vol. Is er eigenlijk een mogelijkheid om iets dit hier nog te organiseren?
3: Nou, dit concours verplaatsen, dat is eigenlijk geen mogelijkheid. Eigenlijk ieder weekend is er wel iets voor de tuigpaden en de Friese tuigpaden. Dus ja, dat is eigenlijk heel lastig om daar nog wat aan te doen.
0: En dus, ja, uitgoelen en takken hier opnieuw beginnen?
3: Ja, precies. Ja. Volle moed naar volgend jaar, denk ik.
0: Dank u wel voor de taaljachting in uw programma.
3: Ja, geen probleem. Bedankt voor het bellen.
0: Annemarie van der Weijden, zij is van het concours IPIC. Nou, dat waar, dat heb ik al nog meer gevolgd. De antiekmerk in Leeuwarden gaat morgen net terug. Ik zou al het dorpsfeest van Jester Streek is skrast. En in Bethlehem, daar winnen ze van de morgen onder het keertje, maar de squalbeen, dat dienen ze al extra betiet. Maar ja, toen waren het in van de dat toch net helemaal lekker. Die waren wat ziek en toen hadden ze van nou, ik dat keertje, dat skrassen we maar helemaal.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Ont 8 uur van de morgen laat er in het OV staakt sinds de bezuinigings van het kabinet. Door de landelijke staking van vakbond FNV rieden er ont 8 uur geen NS-trein. En ik werknemers in bus, tram en metro van 4 lijn het werkdeel, wat toch er net al uit vervangend vervier beschikbaar weer. Dennis Terpstra is op het station van Leeuwen. Dennis, een goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
6: Ja, ze was gewoon al rekken die er net op dat om 8 uur de boel vond namelijk weer helemaal soepel voorin. Maar ik denk morgen dat de boel nog wel weer op de rit is.
7: Ja, wist. De trein rieden werd volledig neffens de change-regeling. Kijk, nu hebben we in de reisplanning zo, maar alles riet gewoon. De meesten die stappen hier vrolijk in en uit. Dus er is niet meer onder hoorn. Ik stond hier dus op station Leeuwarden. En ik stond hier bij de bushalte. Want daar is de FNV nog even dwaande, maar actie. Daar momenteel weer de gehaktbaldel zet van de meesten. Dus die kan zo meteen lekker genieten van een gehaktbaldje. Ik stond net al in om even naar de gehaktbond te zien van zelfs. Ik stel je maar Edwin Kuiper van de FNV. Ja, wat gebeurt er hier op dit moment?
8: Nou, wij hadden een promodag al ver voor de acties bekend waren georganiseerd. Dus het viel vandaag een beetje samen. En, maar goed, deze mensen die kaderleden er nu staan, die hebben vanmorgen stonden ze wel vroeg op om 5 uur bij alle stallingen hier in Friesland. En die zijn eigenlijk toen al begonnen met de werkzaamheden voor de vakbond. En nou vanmiddag gaan we dat voortzetten met uitdelen van gehaktballen.
7: Ja, want van morgen weer dus de staking. Hoe binnen die stakingen verom?
8: Succesvol. We zien dat vele leden hebben gestaakt. Verwacht 80-90% toch wel gestaakt heeft. Het heeft ons echt positief verrast dat zoveel mensen zich aangesloten hebben bij ons. De meeste bussen zijn eigenlijk binnengebleven. Heel soms reed er een bus uit. Dus wij hebben alle kaderleden en ik kijk eigenlijk terug op een hele geslaagde actie. Nou ja, de trein reed helemaal niet. Dus wat dat betreft het openbaar vervoer als waarschuwing richting het kabinet. Hè, dat het openbaar vervoer stil ging leggen. Ja, die actie is heel erg geslaagd.
7: Wat wie in de reacties van de reizigers?
8: Ja, wel veel begrip. Hè. Mensen weten natuurlijk ook dat waar wij voor staken, dat eigenlijk hun dat ook aangaat. Verkorting van de WW,

0: wel ongemakkelijk hebben gevoeld.
1: Ja, misschien nog belangrijker. Je viert natuurlijk net actie van niks. Helemaal reacties vanuit de werk jou eens krijgen.
0: Nou ja, werkgevers, hè, die hebben eigenlijk gezegd, wij staan buiten deze actie. En de actie is ook gericht naar het kabinet toe. Ik heb net wel contact gehad met een bedrijf, werkgever. Nou, die vonden dat de staking ordentelijk was gegaan. Hè, met andere woorden, geen incidenten. En zo heb ik dat ook een beetje ervaren. Geen incidenten tijdens de stakingen. En voor de rest, deze actie is gericht richting het kabinet. En dus een waarschuwing naar het kabinet. Dus we willen dat Den Haag dat gaat oppakken, dit signaal.
1: Is vanuit de politiek al reageert?
0: Nou, voor zover mij bekend niet. Maar ik heb de hele ochtend ook in de auto gezeten. Onze voorzitter Hans Spekman, die gaat in gesprek met het kabinet en de werkgevers. Daar liggen de contacten. Dus we hopen wel en we gaan er wel vanuit dat er de komende weken een reactie komt vanuit Den Haag richting de vakbonden.
1: En hoeveel effect had deze staking nou hoe?
0: Nou, het effect is dat je ziet natuurlijk dat er kan maatschappelijke onrust ontstaan. Meerdere sectoren, ze hebben ook aangegeven, hè, in het zuiden al, rondom Eindhoven. Daar willen ze ook gaan actie voeren, gaan staken. In het openbaar vervoer hebben we ook al met elkaar afgesproken van, hey, als het kabinet niet luistert, gaan we escaleren. Het kan ook zijn dat dat meerdere delen in de samenleving gaan escaleren, omdat ze het niet eens zijn met deze asociale maatregelen van het kabinet. Want het is gewoon een rooftocht op werkenden wat het kabinet heeft ingezet. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat heel veel maatschappelijke onrust veroorzaakt.
1: Het zou natuurlijk extra wijze kunnen, want dat is natuurlijk graag goed image. Het zou natuurlijk extra wijze kunnen dat er helemaal niks gebeurt. Dat deze maatregel of deze actie net zo vol effect had. Wat dan? Wat doe je hem dan?
0: Dan gaan we harder actie voeren. Dit is ook een beperkte actie, 3 uur. Is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus ja, dan voorzie ik in september, oktober, in het najaar wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede die dan geuit worden, hè, door die stakingen, demonstraties. Dus je merkt gewoon als je op verjaardagfeestjes komt of op voetbalclubs komt, dat de hele maatschappij eigenlijk wel begrijpt. Heel veel mensen begrijpen die acties van de vakbonden. Dus als dat overslaat, dan kan het zomaar zijn en dat de acties veel groter worden. Ja.
1: En hoe zorgen die stakingen er dan uit?
0: Dat zullen langdurige stakingen zijn. Hè, maar dat zouden ook stakingen kunnen zijn dat fabrieken plat liggen, vuilnismannen het vuil niet ophalen. Noem het allemaal maar op. Hè. Daar waar mensen wel overlast kunnen krijgen. Hè, maar zeker ook mensen die een zwaar beroep hebben, dat die zeker in actie gaan komen. Nou, en mensen met een zwaar beroep, hè, dat zijn vaak de buschauffeurs, de vuilnismannen, de stratenmakers, de bouwvakkers. En ik denk als die mensen echt in verzet gaan komen, dan merkt de maatschappij daar wel wat degelijk van. En dan is het ook aan Den Haag om wel naar ons te gaan luisteren.
1: Dank u wel. Dus het is nog geen gesloten boek, dit avontuur.
2: Nee, dat is duidelijk. Dennis Terpstra op het station van Nauto, de staking in het Iepenbier Vervier.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. En dan wil ik die even wat jarrelitten. Bijzondere muziek. Dit komt uit Leeuwarden. Het is de samba band Almondegas. Ontstien uit een groep enthousiaste slagwerkers van het Pasveerkorps. En Twajelien wint een grote hit bij het EK in Duitsland. Ze vieren de marathon van de supporters naar het stadion. En dit hier bij het WK in Amerika. Nou, daar ben ze net bij. Maar die filmpjes van Twajelien, die binnen te haar grote verrassing een enorme hit op de social media. In een aantal opnames, die hebben wel 14 miljoen views. Er staan ik duizenden en duizenden reacties onder. Johannes Dijkstra van Almondegas aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
2: Je hebt dacht zelf, nou misschien is het leuk om met eer op het WK een paar waaromblikken te plaatsen. Wanneer wie dat eigenlijk?
3: Nou, dat was rond de eerste wedstrijd. Dus rond de eerste wedstrijd van het WK van Oranje natuurlijk hebben we dat geplaatst. En later een tweede bij de wedstrijd van Zweden.
2: En wat gebeurde er toen?
3: Ja, toen ontplofte de boel. Toen moesten we aan de bak met een heel social media team om alles te reageren. Want het ging echt los met hoe vaak het gelijk, gedeeld, reacties eronder. Ja, dus dat was ontzettend bijzonder.
2: Ja, ik zei correct 14 miljoen. Dat is inderdaad het getal wat een aantal filmpjes hellen had.
3: Ja, dat klopt. En dan tellen we dan niet eens de views bij op. Want het filmpje is ook heel vaak weer gedeeld op andere platforms. Waar andere mensen dat weer gebruiken en dan weer hun eigen post bij maken. Dat tellen we er dan nog niet eens bij op. Dus de verwachting is dat het nog wel wat hoger is.
2: En in wat voor land is dit nou populair?
3: Nou ja, dat zou je zien. Natuurlijk in Brazilië gingen wij helemaal los. Dus dat was super mooi. Er was ontzettend veel verbazing over dat wij als Hollanders zeg maar dat bij het Oranje gevoel konden integreren. Ze waren heel erg enthousiast over onze kwaliteit. We zongen bijvoorbeeld ook qua uitspraak, maar ook qua de samba die we neerzetten. Dat dat echt een Braziliaanse samba is. En ook de verbinding tussen de culturen van dat wij als Hollanders dan die samba integreren. Ja, dat kon ook op heel veel enthousiasme rekenen.
2: Ja, wat ik me afvraag, je heette Almondegas, dat staat voor gehaktbal. Werd er net apart op reageerd?
3: Nee, toevallig hadden wij het er in de appgroep van de week nog over, maar dat valt dus reuze mee. Dus blijkbaar, misschien door Meatloaf of zo, zijn mensen toch gewend aan dit soort gekke naam. Maar dat viel reuze mee. Dus er was niet van, waarom heet die gasten zo? Maar misschien waren ze ook flabbergasted van wat wij hebben laten horen natuurlijk. Hè? Dat ik denk dat het is.
2: En hoe zit dat nou eigenlijk? Hij hem überhaupt toe wagen om ik naar Amerika te gaan? Want Twajelien, hij hem dat min of meer op eigen boer die in Duitsland?
3: Ja. Uiteraard was dat een droom, maar goed ook door. Ja, iedereen zit natuurlijk met hun eigen thuis en gezin en het is nog geen vakantie. De geopolitieke spanningen, dus allemaal al, dat geregel en qua kosten konden we dat niet voor elkaar krijgen. Maar we zitten nu wel serieus over na te denken om toch een toertje naar Brazilië te gaan organiseren. Of in ieder geval er over 2 jaar weer bij te zijn tijdens het EK in Engeland.
2: Nou, Brazilië, dat zou je echt wel regelen kunnen misschien.
3: Nou ja, als je ziet hoeveel enthousiasme er is op wat wij doen in Brazilië. En hoe groot samba daar is en hoe diep dat bij die mensen in hun hart zit. Ja, dan zitten daar wel hele mooie haakjes aan om eens te kijken van, kunnen we daar wat meer mee doen?
2: Nou, een paar simpele jongens van de oude hou. Zo even naar Brazilië.
3: Ja. Zo is het, zo is het. Ja, gewoon in Leeuwarden en bij Pasveerkorps begonnen. Ik zou zeggen, word allemaal lid, want kijk waar het je kan brengen. Misschien wel naar Brazilië.
2: Nou, we genieten er nog eventjes van. Dank wel.
3: Doe dat. Hey, dankjewel.

0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Ont aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
2: Het leerlingenvervier in de gemeente Smeringen gaat weer eens terug. Dat was een zwaardige, toch taxibedrijf kort. Maar dat is failliet. Ik het WMO-vervier kent nog terug in. Het taxibedrijf Johan, dat het qua kosten natuurlijk koer. En vreeg het faillissement gewoon. Over de gevolgen praat ik mijn wethouder Sarah Al-Daraj. Wet van de gemeente Smeringen. Een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, sorry voor de gebrekkige uitspraak, maar het is niet in alledaagse naam,
3: zullen we
2: maar
3: zeggen. Het is Sarah Al-Daraj.
2: Oké, nou goed. Het bedrijf dat voor de gemeente het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer deed, is failliet. In hoeverre zag de gemeente dat aankomen?
3: Ja, dit is allereerst wil ik gewoon beginnen dat dit een ontzettend verdrietige situatie is. Wij denken echt wel aan alle mensen die bij kort werken nu een beetje in een onzekere situatie zitten. Tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat wij in november contact hebben gekregen met personen voor kort. En dat daar naar voren is gekomen dat er sprake is van niet kostendekkendheid. We hebben toen als gemeente echt heel constructief meegedacht. We hebben goede gesprekken gevoerd met personen voor kort. We zijn ook we hebben een voorschot verstrekt om toch echt mee te denken en te kijken, oké, waar kunnen we helpen? Maar helaas is gebleken dat dat voor personen voor kort niet meer haalbaar is.
2: Nee, zijn er gevolgen voor, op de korte termijn voor het vervoer?
3: Wij zijn nu achter de schermen echt hard aan het werk om te kijken hoe we dit verder kunnen gaan oplossen. De curator heeft ons verteld dat tot 4 juli iedereen nog gebruik kan maken van het vervoer. Dus de kinderen die kunnen gewoon nog naar school gebracht worden. En oudere jongeren die ook gebruik willen maken van het vervoer, die worden gewoon van A naar B gebracht. En vanaf 4 juli zullen we verder kijken en daar zijn we nu al mee bezig.
2: Ja, wat ik kan me voorstellen, 4 juli is best dichtbij, want we zijn al 24 juni.
3: Ja.
2: Dat het best moeilijk kan zijn om voor de langere termijn een passende oplossing te bedenken.
3: Ja, klopt. En we zijn er echt wel mee bezig achter de schermen. We zijn hard aan het werk, we zijn gesprekken aan het voeren. Dit kwam ook echt nieuw in die zin voor ons. Hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Dus wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan naar alle mensen die gebruik maken van de WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
2: Ja, ik probeer even vooruit te kijken. Moet er eventueel een nieuwe aanbesteding komen als er niks veranderd?
3: Nee, daar lopen we echt nu te ver op de feiten vooruit. Ik denk dat het nu gewoon zaak is voor de gemeente en ook voor mij als wethouder. Ik zit nu sinds een week op dit dossier om echt te kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners geen hinder hiervan zullen ervaren en dat ze van A naar B gebracht kunnen worden. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk, ook met de zomer voor de deur. Mensen moeten gewoon gebruik kunnen maken van hun vervoer en daar zit nu onze zorg. En voor nu wil ik nog niet te ver op de zaak vooruit lopen.
2: Snap ik. Conclusie dus, op korte termijn verandert er niets. De langere termijn, daar zijn jullie nu hard mee aan het werk.
3: Klopt, ja.
2: Oké, dank u wel voor de toelichting.
3: Ja, helemaal goed. Fijne dag.
2: Dank u wel.

0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het Alvoeren.
0: De dag is voorbij.
2: Wetterbedrijf Vitens slacht alarm. Het ondieppe groenwetter in de wetterwindgebieden is volle smargere stocht. Er zitten medicijnen, bestrijdingsmiddels, PFAS en stoffen uit dong. Dat doet blikken uit een nijmietnet dat in die wetterwindgebieden opzetten is. Maar de provincies Friesland, Oerisel, Gelderland en Utrecht. Drinkwetter wordt woon uit hele dieppe lagen. Daar zit de versmarging nou nog net, maar in die hegere lagen dus wel. En de verspreiding van die stoffen geeft ik oorzaak de modellen voor zijn haar. Ik bel die droer, maar via de Nena Kreeft van Vitens. Ja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ken je eigenlijk zeggen hoe docht Friesland het in vergelijking met andere provincies? Weet je hem dat?
3: De specifieke getallen van Friesland bedoel je?
2: Ja, precies.
3: Ja, ja, we hebben deze analyse hebben we echt gedaan over alle provincies breed. Dus we hebben daarin vooral trends gezien van het type gebied waar we die stoffen aantreffen. En wat we vooral zien is bijvoorbeeld dat dat het oppervlaktewater veel meer impact heeft op het grondwater dan verwacht. Nu moet ik wel zeggen dat we in Friesland, we hebben 11 waterwindgebieden en die zitten op relatief gunstigere plekken. Dus we hebben ook verontreiniging hier aangetroffen, maar er is minder oppervlaktewater daar precies in de buurt.
2: Ja, en wat voor versmarging, wat voor stoffen zitten er nou eigenlijk in het water die er net in toezeren?
3: Ja, ja, dat is heel breed, helaas. We hebben op 600 verschillende stoffen hebben we getest. En we hebben 230 stoffen aangetroffen die, dat noemen we dan drinkwaterbedrijvende stoffen zijn. Waarvan 110 een signaleringswaarde overschrijden. En dan moet je echt denken aan stoffen zoals, je noemt het al PFAS, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Dat zijn hele groepen daarin komen we helaas tegen in het ondiepe grondwater.
2: Ja, en dat is toch wel opvallend, want dat grondwater en die wetterwindgebieden, dat zijn eigenlijk al speciale gebieden. Hè? Die zijn al gewoon, die worden extra in de gaten houden. Er staan altijd van die bordjes omheen. Hoe kan het nou dat ik daar versmarging zit?
3: Ja, ja, ja, dat is. Sorry, hoe komt het nou dat het in die gebieden zitten, zei je?
2: Nou ja, is het extra verontrustend, omdat het daar dus ik al zit.
3: Ja, we hebben geen. We kunnen die vergelijking is een beetje ingewikkeld om te maken, want we weten niet hoe het natuurlijk ook buiten die gebieden is. Maar het is zeker verontrustend, want. Het is zeker verontrustend, want we komen stoffen tegen, weliswaar nog in het ondiepe grondwater, maar dat zijn stoffen die horen gewoon niet in de bodem thuis. En door ze nu te signaleren kunnen we dus ook zien wat er naar onze bronnen onderweg is, maar dat is niet vrij.
2: En komt dit nou ik aan in het grondwater wat we broeken om drinkwater te winnen?
3: Ja, dit is dus nog het ondiepe grondwater. We hebben deze metingen gedaan op zo'n 5 meter diepte. Onze windputten zitten op verschillende dieptes in de bodem. Dus dat kan op 60 meter zijn, 100 meter. We hebben ook wel putten van 160. Dus dat is wel heel diep. Maar deze stoffen zijn uiteindelijk wel onderweg naar onze bronnen die we gebruiken voor drinkwater. En dat heeft ook gevolgen voor de zuiveringstechnieken die we in de toekomst moeten toepassen.
2: Ja. En wanneer, op welke termijn, is dat door 50 jaar of voor 10 jaar of 4 jaar al dat het in dat diepe grondwater bedarret?
3: Ja, dat verschilt dus ook heel erg per locatie. Eigenlijk in elk waterwindgebied waar je kan staan, ziet de bodem onder de voeten, ziet er ook weer een beetje anders uit. In sommige gebieden is dat inderdaad een kwestie van enkele tot tientallen jaren. In andere gebieden zal dat veel langer duren. Maar het feit is wel dat het in het grondwater zit en dat we dat er wel een keertje uit moeten halen. En dat zou niet zo horen. Het zou überhaupt niet in het grondwater moeten zitten.
2: Ja, wat kun je die stoffen op termijn er dan nog wel uitzuiveren? Ik bedoel, ik heb een hege pet op van de zuiveringskwaliteiten van Vitens. Maar lukt dat dan wel? Bijvoorbeeld PFAS of zo?
3: Ja, nou, het betekent wel dat we aanpassingen moeten doen in onze zuiveringstechnieken. Want op sommige plekken gebruiken we grondwater wat al heel erg lang in de bodem zit en waar die verontreiniging nog niet erin zit. Maar op het moment dat we echt stoffen als PFAS aantreffen bij onze windputten, dan moeten we die zuiveringstechnieken gaan uitbreiden. En dat kan. Maar dat vraagt echt wel iets. Dat vraagt echt wel. Nou ja, dat vraagt echt wel iets van Vitesse. En dat is echt een grote aanpassing. En zo zou ik eigenlijk niet horen. Dat is een omgekeerde wereld.
2: Ja. En hoe kun je nou voorkomen dat dit verder gaat? Dat die stoffen dus in dat wetter terug te komen. En dus ik verder zakkie.
3: Ja, dat. Als er soms op sommige plekken komt er echt een pluim aan, dus dat is als er een hele duidelijke verontreiniging is, die zouden we soms nog kunnen onderscheppen. Maar als het echt is van wat er in de bodemzak naar onze windputten, dan moeten we dat, dan is het eigenlijk het enige dat we dat dus gewoon met de zuivering op ons productiebedrijf eruit kunnen halen.
2: Ja, of voorkomen dat ze erin komen.
3: Precies, want wat er niet in zit, dat hoeven we er ook niet uit te halen. Dus dat is ook onze oproep.
2: Ja,
3: voorkomen dat het in de bodem komt.
2: Dat is werk voor de provincie bijvoorbeeld. Mag die dan strenger worden en andere normen hanteren?
3: Ja, de grondwaterbeschermingsgebieden, hè, dus van die bordjes die je overal ziet, die worden bepaald door de provincie. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het grondwater om dat schoon te houden. Maar we doen ook wel echt de oproep aan Europa en het Rijk om hier ook breder beleid op te maken. Want je ziet eigenlijk wat dit onderzoek ook laat zien, is dat dit niet... het is niet op één plek op te lossen, want het systeem staat overal met elkaar in verbinding. En misschien kan Friesland het heel goed doen en hebben ze hele strenge regels, maar dan alsnog ben je afhankelijk van wat er om je heen gebeurt, ook de landen buiten Nederland. Dus dat vraagt echt wel om grote oplossingen.
2: Nena Kreeft, wethouder van Vitens, dank u wel voor de uitleg over dit onderzoek en de consequenties daarvan.
0: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.
4: Jan Hielkema bouwde met zijn broer een van de grootste autobedrijven van Noord-Nederland. Een succesvol ondernemer en doet het te jaren kreeg dat er een hersentumor hier verroren alles. Maar in plaats van stil te vallen begon Jan een zoektocht naar herstel, hoop en nieuwe mogelijkheden. Ik boeten de bekende paden. En die reis zit centraal in zijn boek. Opeens staat alles stil. Dat is Snijn presenteren. Jan, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag.
4: Ja, wat wie het moment dat erachter kwamste dat het fout ziet?
5: Dat wie tijdens een business trip in Zweden met mijn zoon Chalian. En ik voel een paar keer zonder een duidelijke reden. Ja, dan denk je eerst aan vermoeidheid of dan denk je iets aan iets onschuldigs. Maar in het ziekenhuis in Stockholm kwam ik terug en toen bleek al snel dat het, dat het ernstig weer. Dus ja, vanaf dat moment stond eigenlijk alles stil.
4: Ja, en als je het stil, wat gebeurt er dan met jou? Kijk, is dat schrik, ongeloof, leelkens, wat gebeurt er?
5: Ja, vooral ongeloof. Ja, maar het komt best een druk leven, een gezin. En je bent bezig met plannen voor de toekomst en dan krijg je in één keer te jaren dat is een hersentumor hebt.
4: Ja.
5: En ja, toen ben ik toch vrij snel oergang van de vraag van waarom ik naar de vraag van ja, wat ken ik dan nog?
4: Ja. Ja, maar dan komt hij in een medische molen te lonen, kan ik me vaststellen. Hè? Wat zijn de artsen hier in Nederland?
5: Nou, de artsen waren vrij snel en duidelijk, want het was een ernstige diagnose. Maar uiteindelijk, ja, denk ik dat van iedereen dat het zijn statistieken en die bepalen uiteindelijk net hoe die persoonlijke verhaal rent. En dat doet mij wel echt rond om fruit te bloeien.
4: Ja, en op ziekte gaan naar mogelijkheden. Hè? En zit dat een beetje in de ondernemersmentaliteit, Jan Tinkst?
5: Ja, absoluut. Als ondernemer best natuurlijk wend om op oplossingen te zitten. En ik accepteer natuurlijk de werkelijkheid, maar de show daarna direct van welke mogelijkheden binnen nog. En van de artsen krijgt hij er van de herst ongeveer nog 2 hier. En ja, dan zit wel in mij om te zien van is dat inderdaad ik zo?
4: Ja, en dat is een ziektocht, West. Een nieuwe mogelijkheden. Ik boet zeg maar de gebaande paden. Waar moeten we dan aan denken?
5: Ja, dan moest eigenlijk denken, want ik kwam uiteindelijk in een rolstoel terug, omdat ik mijn tumor op mijn bewegingsgebied hier. En toen wou ik naar mijn operatie wel leren rennen. En toen heb ik bijvoorbeeld gekozen voor neuromodulatie. En neuromodulatie, dat is een innovatieve vorm om weer te leren rennen, om die neuroplasticiteit te bevorderen in die hersenen. Dus uiteindelijk rond ik weer. En dat weer natuurlijk een beetje van, als ik straks kuren krijg en ik krijg de les van en je zit in een rolstoel, dan wordt het natuurlijk een heel moeilijk verhaal.
4: Ja, ja.
5: Dus uiteindelijk ben ik daar goed uitgekomen.
4: En waar haast dat zocht? Want dat is net waar de gemiddelde Friese lonen komt, heb ik het idee.
5: Nee, de neuromodulatie die kwam uiteindelijk uit Amsterdam. Daar zit het bedrijf Brainham. En die ben inmiddels Europees leider op dit gebied. En ja, daar ben ik via terug te komen.
4: Ja, ja. Hoe lang is Nolien dat die diagnose er kwam is?
5: De diagnose die wie vorig jaar maart, toen ben ik geopereerd.
4: Ja, en hoeveel is hij nou, Jan?
5: Ja, ik zie hem eigenlijk verrassend goed. Dus hè, als mijn sjost, dan sjost ik net direct iemand die nou ernstig ziek geweest is. Ik sport, ik doe alles weer, ik geniet van het leven. En dat komt ik terug, hè. Want ik ben natuurlijk met de immuno-ikboetende gebaande paden gang. En daardoor zit ik er nou bij hoe ik erbij zit.
4: Ja, en dan wordt het een boek schrijven. Waarom, Jan?
5: Ja, ik wil in eerste instantie mijn verhaal vers lezen. Familie en vrienden en mijn gezin natuurlijk. Maar tijdens het schrijven ontdekte ik eigenlijk dat het verhaal misschien ook oren mensen wel kan helpen. En net alleen een mensen met kanker, maar iedereen die wel plotseling met machineslaag werd geconfronteerd.
4: Ja, ja. Wat hoop dat een lezer voelt als hij het boek leest?
5: Ja, ik hoop dat hij voelt dat het uiteindelijk een ziekteboek is. Het boek gaat eigenlijk over veerkracht, over familie, over vriendschap. En eigenlijk de vraag van hoe leeft verder als dit mij makkerst. Ja. En dan blijkt dus dat er meer dingen mogelijk binnen. En ja, ik hoop uiteindelijk met mijn boek dat mensen dat ik moed uithelje.
4: Ja, dat is een snijn haast te presenteren, hè?
5: Ja, ik het snijn presenteren, ja.
4: Ja, en hoe wie dat?
5: Ja, dat wie echt een heel emotioneel gebeuren. Dat wie, eigenlijk, er waren 1200 man hier in de tun. En ik heb zelf nog een zangnummer opnam van Stef Bos. Hè? Want het nummer dat dit opeens staat alles stil. Ja. En nou ja, daar wie iedereen wel van onder de indruk. Want ik ken eigenlijk net jongen, maar het is mij wat kunst en trucage is opnam. Dus, ja. Maar het weer wel heel indrukwekkend.
4: Ja, het is wel binnenkamer, zeg maar, Jan.
5: Het is wel binnenkamer. Ja. Ik heb een grote reactie aan. Ja.
4: Hey, het mooie aan die boek is dat de opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Wat is het goede doel?
5: Ja, nou het goede doel is, hè, want ik ben bij een arts in Duitsland voor die immuno. En alleen dat er moet nog een puzzelstukje lijn worden voor die behandeling. En dat puzzelstukje moet natuurlijk onderzocht worden. En dat willen wij graag zeg maar financieren dan.
4: Ja.
5: He, want dat, zeg maar, dat puzzelstukje vonk wordt, dat kan best wel wat betekenen.
4: Ja.
5: He, want voor de rest in de wereld is er eigenlijk maar heel weinig voor de hersentumor.
4: Dus
5: dat zou eigenlijk volle grutter nou willen kennen dan het verhaal of het boek alleen nog.
4: Ja, het boek, dat is van Noopman, ja, is dat de keer? Wij hebben het keerpje.
5: Ja. Ja. In eerste instantie via bol.com. Ik heb in eerste instantie ervoor gekozen om net mijn uitjouwer in zee te gaan. Dus ik denk dat kan ik zelf wel wezen, want door ik het opbrengst herinneren. Dus, en natuurlijk via UZ, ik heb een site maken, www.opeenstaatallestil.nl en dekkers te bestellen.
4: Ja, duurlijk.
5: En dan geven we het voor de rest dat het uitrollen.
4: Hey, dank voor het deal van die verhaal en zet hem op, Jan.
5: Ja, dank u wel.
4: Hoi, Jan, hè. Hoi.
5: Oké, Antjen, hoi.
4: Het boek Opeens staat alles stil, van Manja te krijgen, van Jan Hilkema.
0: Dit is de dag voorbij.

rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo zeven om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes,

0: moet omvoeren.
1: De dag is voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: Van boeren is het een spannende weekend. Want nou vreed komt het kabinet naar boeten met de plan om van het stikstofslot af te komen. Ja, vorige week lekte er al wat uit heen dat het regeer onder oren inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moeten de boeren nog wel flink onder bakken om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de knoppen dat ze dan aan draaien kennen is de zogenaamde doelsturing. Daar wordt al jaren over gepraat en een ja, soort boeren zocht daar wel wat in. Maar wat is het eigenlijk? Collega Tieter Seijens die volgt het stikstofdossier en weet volle meer. Tieter, doelsturing, wat is dat?
3: Ja, het is eigenlijk vakjargon. Hè? Doelsturing, dat is wat het wordt al zei. Sturen op doelen. En in dit geval zullen boeren zelfs on het stuur zitten. De oerhit had de oude heren bezocht om het stikstofprobleem op te lossen door boeren maatregels op te lezen. Een voorbeeld daarvan is Bigliks het uitrieden van Dong. En de oerhit bepaalt dan hoe volle en wanneer en waar. Nou, dat neemt middelsturing. De oerhit neemt maatregels, de middels, om te sturen op een uitkomst. Maar die maatregels die hebben het probleem net oplost. En boeren die zijn er echt net blij mee, want die maatregels die staan vaak heeks op de praktijk van alle dag. Ze gelden voor alle boeren. Maar ja, in het ene gebied zijn zulke maatregels volle minder nodig als ergens oors. En daarom wordt nou meer en meer praat over doelsturing. De oerhit die bepaalt de doelen en boeren die mogen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen helly willen.
2: Ja, en waarom willen de boeren dit dan zo graag?
3: Nou, dat is omdat boeren vaak zelfs heel goed weten wat werkt om minder stikstof uit te stitten. Een soort boeren die binden rek om aan de gang. Boeren zijn meesten van de praktijk vanzelf, zij kennen haar eigen bedrijf ook het beste. Ze weten wat voor fret werkt voor de kei, ze weten wat voor verlet haar groen had, ze weten hoe ze sturen kunnen op een bepaalde opbrengst. Maar ja, als de oerhit er toch in fietst, dat is vanzelfs net altijd lieke handig. Nou ja, dat just big leaks had het git om dong. Alle boeren een oerl in Nederland die hebben maximum opline kregen om stront iets uit te rieden maaien. Maar ja, hier in Friesland is volle meer rondte om dong uit te rieden als Bigelix in het zuiden van het land. Toch zitten ze hier met dezelfde maatregels. En met de boeren om het land te bemesten, keusdong broeken. Wat skeerlijker is als gewone roegedong. Oerhit en landbouwsector die ben nou beide wel safier dat ze zeggen dat doelsturing een goede manier wijzen kan om de problemen om te pakken. Nou, jaren landbouwministers hadden komen aan de gang geweest. Piet Adema, Femke Wiersma. Maar de seinen die liet je nou echt op green te steken.
2: Het is al je wel wat ingewikkeld. De oerheid stelt de doelen en de boeren regelen dan zelf hoe ze dat hasselen. Het is net verbloemd. Hoe moet het al eens in beslag gaan?
3: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Het begint met het verstellen van de doelen. Lees je die op om een individuele boeren? Of krijgt een bepaalde regio een doel en kan boeren dan onderling oppraten hoe ze dat mooi kort doggen? Dan moet nog besjongen worden. Nou, boeren moeten voor haarzelf de kar maaitje, hoe ze minder je willen. Er zijn alle keer mogelijkheden voor. En er moet nog een systeem opzet worden dat het alle keer bijhoudt. Dat laatste dat moet echt nog betocht worden. Al ben boeren wel wend dat ze van alles een boekhouding bijhouden moeten voor zelfs.
2: Wat voor mogelijkheden hebben boeren dan om zelf te zorgen voor minder uitstoot?
3: In eerste instantie wordt zo naar wat melkveehouders dwaan kennen. Dat is de sector die het meeste uitstoot en daar wil minister Van Essen van Landbouw mee beginnen. En de melkveehouders zoebigeliks het fretten van zijn kei onpassen kennen. Daar zijn al proeven mee die, maar minder eiwit, want een oorschat aan eiwit zorgt voor uitstoot. En kei die kan wel daar maar wat minder eiwit zonder dat het consequenties had. Een boer kan kiezen voor technische aanpassingen in de stal die te verzwaren dat de uitstoot minder wordt. Of ervoor kiezen om de kei vaker boeten te dwan. Want de uitstoot van ammoniak is volle leger als kei in het land stenen. Nou, dat is alle keer maatwerk. Ik ga met verschillende boeren praten en die doen het alle keer weer oors. En ze zeggen ze alle keer, je mag wel dwan wat bij je past. De ene die had aardig iets om het ene, wilst de oren het beste resultaat uit bij een orenmaatregel.
2: Wanneer kan die doelsturing eigenlijk invierd worden?
3: Dat is nog niet duidelijk. De binzaakkundigen die zeggen dat het binnen een peer hier wel kan. Er zijn boeren die het al wend binnen om uitstootcijfers vers te lezen. Dus daar hoeft dan net zo volle meer te gebeuren, denken die zaakkundigen. Maar de meesten denken dat er wel langer doorheen gaat. Omdat een heel soort boeren omskeerklimaten. En een wettendicht systeem voor elke nieuw, dat haast ik net zomaar. Maar een heel soort hier internet, want een soort natuur leidt er min heen. Dus het is zaak dat er gauw stappen zet worden. En doelsturing is maar één van de knoppen dat omdraait worden kan. Dat het de laatste weken vaker hoe gaat, dat is de zonering. Zones om kwetsbare natuurgebieden heen. En daarbinnen zullen boeren meer uitstoot verminderen moeten als op oren plakken. Dat kan voor zelfs viergeende consequenties hebben. Maar hokke natuurgebieden en hoe groot dat die zones binnen, dat is nog net bekend. Nou, vreed is de verwachting, komt het regeer dermijne boeten, dus dan zal er meer duidelijk worden.
2: Dankjewel, Tiete.
1: Alles wat er speelt,
4: yes, hier.
0: Alles wat er speelt,
1: de dij voorbij.
0: Friesland.
5: Provinciale Steerten van Friesland, naam van de monarchie van CDA-steerlid Erbe Alberts. Hij had al jong dat er zijn functie in het Friese parlement net meer goed combineren kan met zijn werk en zijn privéleven. Commissaris Arno Brok neemde Alberts in zijn uitspraak een grutte, vrolijke reus en ook een pilder, steunpilaar dus, onder de coalitie van BBB, CDA, NVP en ChristenUnie. Alberts had hem als fractievoorzitter van het CDA altijd zien zet voor een stabiel provinciaal bestuur. Politiek is nefens hem in het vaste plak meeske werk. En als je maar de verbinding ziet, kun je een keer werken met partijen mij heel oren stampen.
6: Ik heb binnen steeds maar mijn vermogen heb ik alles die wat ik koe. Om ik om Friesland bestuurbaar te houden. En daar heb ik me heel volle nacht dien. Maar ondanks de inhoudelijke verschillen, is het uiteindelijk ik meesterwerk. Dus dat is heel, dat is juist hier ik, uiteindelijk is het om meesterlijke verbinding.
7: Maar je moet dan besturen met een nieuwe politieke partij, niet alleen in de grootste wordt in provinciale steden. In gewoon andere provincies van Nederland gaat dat net goed, maar in Friesland is het stabiel blijven.
6: Ja, nou dat is Bob Ali, dat is ik een compliment aan de BBB zelf. Maar ik denk dat wij als coalitiepartners ik een hoop in elkaar investeerd hebben. En soms ja, we hebben wel lastige momenten gehad, zeg ik eerlijk. Maar dan ben je wel altijd wel op een goede manier uitkomen. En ik denk dat je komen eruit, omdat je toch de basis is toch wel vertrouwen in elkaar als mens, los van de politieke inhoud.
7: En misschien ik wel van een deel dat je zegt naar de belangen van de mierschip, de belangen van ik, de agrarische sector.
6: Ik? Alleen ik denk dat altijd bestuurlijk begint te rommelen in de provincie, dat is nooit goed. Daar sta je er nooit goed op. En dan kun je als provincie ik, al die belangen die je krijgt nemen, kun je dan ik nooit goed behartigen. Dus ik denk dat stabiel bestuur en continuïteit van bestuur, dat is ongelooflijk belangrijk.
7: Een kreknootje ophouden, dan wordt het weer spannend in de agrarische sector. Want ja, het nieuwe kabinet komt maar je stikstofpakket.
6: Ja, ik ben ik heel erg benijd wat er morgen in die brief zit. Tenminste, ik geen van u dat die morgen of vreed komt. Vreed is het volgens mij. Daar wordt al een hoop over praten, hè? Ik op de inhoud. Dus ik ben echt heel benijd. Nou ja, je weet, wij zitten als CDA ik in de coalitie landelijk. Dus het wordt heel spannend, maar er is ik nog geen meerderheid. Want het is een minderheidskabinet. Dus het wordt politiek nog een heel spannend komende jaar hier. Wat mogelijk ik nog wel zien weerslag hekken op de verkiezingen van de steden.
7: Joostje geboren net als onderdeel van het probleem, maar als onderdeel van de oplossing.
6: Nou, ik denk dat ik boeren haar gewoon een verantwoordelijkheid. Ik in de opgaven die er lezen. Maar voor een deel lezen er ik oplossingen. En ik denk dat het belangrijkste is, zet die boeren ik in hun kracht. Want ik denk dat heel veel boeren, die willen echt wel in beweging komen. Maar de vraag is van, jouw ze die rondte, jouw een stip aan de horizon. En dan jouw ze ik de rond om daar naar te werken. En ik hoop ik dat dat in die brief weer omkomt.
7: Ja, een boer ben vanzelfs ik, terreinbeheerders, ken ik natuurbeheerder wijzen.
6: Ja, klopt. Maar dat niet alleen, het is ik een wezenlijk onderdeel van, zeker hier in Friesland, van uw cultuur. Maar ik, ja, de boeren, die ben ik onderdeel van een gemeenschap. En ze produceren dus dagelijks voedsel. Hè, dus het is in die zin wel heel belangrijk. En als die sector het moeilijk krijgt of verdwijnt, ja, dan zit het platteland er ik heel oors uit en ik de leefbaarheid van het platteland.
7: En je opnieuw je inzetten van de agrarische sector, maar dan in een andere rol, hè, bij de dairy campers?
6: Ja, ik werk voor Wageningen Universiteit, dus wij zieken wel naar nieuwe perspectieven. En die onderzieken we dan, als die in de praktijk ik werk je. Maar het is natuurlijk een sector, ja, ik ga altijd mijn hart eigenlijk al verpand, met name onder melkveehouderij. Ik ben ik boerenzoon. En ik vind nog altijd dat het is gewoon een van de mooiste sectoren van Nederland. Maar ik ben me ook heel erg bewust van dat het maar een stukje is binnen een maatschappij. Dus we moeten soms ik als landbouw uit die bubbel stappen.
5: Jonkel Abers, wat ik PvdA-stichtlid Jaap Stalenburg uitzwaait. Er waren nu het voortdagen gekocht, 12 opvolgers installeerd. Dat binnen Foppe Wiersma bij het CDA en Willem de Graaf bij de Partij van de Arbeid.

0: Hoe is er weer?
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier?
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Dat is niet officieel bevestigd. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 26 graden. Binnen zit Ezret El Meloudi.
2: Dierenverzorgers van de Beekse Bergen zijn al dagen op zoek naar een ontsnapte aap. De verzorgers maken zich zorgen of de aap buiten het park wel de juiste voeding krijgt. Maar blijkbaar is vrijheid aantrekkelijker dan een goed verzorgd verblijf. Goedenavond en welkom bij het Oog. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime bezocht een Nederlandse kabinetsdelegatie Syrië. Wat betekent dat voor het asielbeleid? We bespreken het met Wilma Borgman. Verder, scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht voor de bouw van Duitse fregatten. Deze week begon een grote strafzaak rond een havenbedrijf in Vlissingen dat volgens justitie een dekmantel was voor cocaïnesmokkel. En we spreken Chiara Nardo, die Nederlandse literatuur vertaalt naar het Italiaans en daarvoor vrijdag de Vertaaltalentprijs ontvangt. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 24 juni.
4: Code oranje.
5: Code oranje.
6: Code oranje.
7: Ja, code oranje dus.
2: Het was warm vandaag, of liever gezegd heet.
8: Heel heet, bloedheet, ontzettend heet.
9: Extreem heet, hè?
10: En zeer heet.
2: Al snel ging de temperatuur over de 30 graden heen.
11: 32 of 33 graden.
12: 33, 34, 35 graden.
13: 35 graden.
14: 36 graden.
2: Verder dan 36 graden kwam het niet.
15: Ja, echt super warm. Het voelt echt als 40 graden. Dat is echt niet normaal.
2: De komende dagen wordt het nog heter.
16: 37 graden, 38 graden.
17: 7 of 38.
18: De 8, 39.
19: Kunnen we in de buurt van die magische 40 graden grens komen?
2: En veel mensen zijn de warmte nu al zat.
20: Oh, ik ga naar huis toe, ga naar binnen door de airco en ga binnen zitten. Binnen klaar.
2: Om koel te blijven, help binnen zitten, een airco en niet inspannen. Maar er zijn ook ongebruikelijkere adviezen.
21: Kerstliedje zingen, dat helpt.
2: Dan verder met de staking in het openbaar vervoer vanochtend. Tegen beter weten in kwamen reizigers toch opdagen.
22: Ja, nee, je rijdt dan gewoon niks. Dus nu gewoon hopen dat een bus aankomt.
2: Sommigen waren vergeten dat een nachttrein ook om 4 uur stopte.
23: Wij zijn al 5 uur lang gestrand hier op Centraal.
2: Anderen hadden in diezelfde nachttrein beter moeten opletten.
24: Ik was in slaap gevallen in de trein en Mattie heeft me niet wakker gemaakt.
2: Dus ook hij moest een paar uur wachten.
25: Heel vervelend, heel vervelend.
2: En op zijn laatste dag voor zijn pensioen kwam ook deze man niet op zijn werk. Dat was vooral balen voor de leerlingen van wie hij afscheid neemt.
26: Ik wilde ijsjes voor ze kopen, een taart voor mijn leerlingen, voor mijn 5V-leerlingen, maar ik kom nou te laat.
2: Er was overigens wel veel begrip voor de staking. Nou, tenminste.
27: Ik vind het op zich wel goed. Alleen komt het niet zo goed uit vandaag.
2: En dan de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen. Verzorgers proberen hem te vangen, maar dat lukt niet echt.
28: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, dan heb je ze weer. Ja, dit zijn wel slimme apen.
2: Dus moeten ze telkens nieuwe trucs bedenken.
28: Hij herkent ons al wel, dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
2: En bij incognito denk je al snel aan plaksnorren en regenjassen.
29: Dus we doen andere kleren aan en we komen met andere auto's. En dan is het ook maar hopen dat ze niet doorhebben dat wij het zijn.
2: Of dit allemaal helpt, vragen we aan een apendeskundige.
30: Heel eerlijk, apen die zouden jou in elke outfit kunnen herkennen als jij hun dierverzorger bent. Zo slim zijn ze wel.
2: Tot slot, Crescencio Summerville. Het jeugdjournaal bezocht de oude school van de Oranje International. Kinderen zijn heel trots op deze voetballer.
31: Cool om gevoeld te hebben dat zo'n goede voetballer, die nu heel hoog speelt in hetzelfde school en in hetzelfde voetbalkoortje, heb gevoetbald als mij.
2: Dit jongetje is nog trotser.
32: Mijn broer heeft met hem in de klas gezeten. En dan heeft hij ook met Summerville gevoetbald. Dat is wel heel cool.
2: Naast trots, ook verbazing.
33: Ik dacht dat wij gewoon een compleet normale school hadden, maar dat blijkt dus niet zo.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Clemens Peters.
0: De Tweede Kamerfractie van D66 keert zich tegen de bouw van kerncentrales in de Groningse Eemshaven, schrijft de Volkskrant. Daardoor is de impasse in dit dossier compleet. Vorige week lekte in dezelfde krant uit dat deskundigen de Eemshaven de meest geschikte plek vinden om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat leverde veel protest op uit Groningen zelf, die zich weer als het windgewest van Nederland voelde.
2: Dat D66 zich tegen de locatie Eemshaven keert is saillant, aangezien D66-minister van Klimaat een groene groei, Sientje van Veldhoven, de Eemshaven-optie open wil houden. In Groningen zijn ze er niet gerust op, want het Rijk heeft zelfs al een voorkeursrecht op grond in de Eemshaven gevestigd. Die mag nu niet aan andere partijen worden verkocht.
0: De Eerste Kamer kan te veel invloed uitoefenen op het kabinetsbeleid. En met dit in het achterhoofd wil het kabinet dat een grondwetswijziging de macht van de Eerste Kamer beknot, lezen we in Trouw. En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld per verkiezing slechts de helft van de zetels van eigenaar verwisselt.
2: Verder mag de Eerste Kamer een wetsvoorstel terugsturen, maar dan heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Nu moet de Eerste Kamer er ook nog mee instemmen. De vraag is of de grond

0: Wat doen we met de kinderen? Voorslapen of niet? Of mogen ze helemaal niet kijken? Het dilemma houdt ook kinderslaapcoach Susanne Willekes bezig. In haar praktijk hamert ze op een constant ritme. Maar een nachtje wat minder slapen is ook geen probleem.
1: Sterker nog, Willekes laat haar eigen kinderen gewoon kijken. Ik herinner me dat ik tijdens het WK in 1994 midden in de nacht met mijn broertjes en ouders voetbal heb gekeken. Ik ben dat nooit vergeten. Dat was zo'n bijzondere ervaring. Ik hoop dat mijn zoon de komende wedstrijd ook niet gaat vergeten. Daarom nemen we het slaapverlies deze keer voor lief. Deze

0: Jim Gardner, Hardwired. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime is een hoge delegatie van het Nederlandse kabinet op bezoek geweest in Syrië. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en vicepremier Van den Brink, minister van Asiel, spraken in Damascus met onder andere president Sara. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey, Sjoerd, goedenavond.
0: We hoorden pas over dit bezoek toen ze weer terug waren in Beirut. Waarom was dat?
1: Ja, dat komt omdat nog niet het hele land veilig is verklaard. De beide ministers die reisden per auto van Beirut naar Damascus. En dat is een rit van ongeveer 3 uur. Dus het werd veiliger geacht om de publiciteit pas te zoeken toen ze inderdaad weer terug waren in Libanon.
0: Wat was de bedoeling van dit bezoek?
1: Nou, er is een wederzijds belang. En dat belang is dat Syrië weer opgebouwd wordt. Het is in het belang van Syrië ook dat Nederland daaraan meehelpt. En dat doen we ook financieel in ieder geval nu al. Ook met de kennis die er is. En stabiliteit in Syrië is dan voor Nederland weer belangrijk. Onder meer omdat Syrische vluchtelingen dan terug kunnen naar hun eigen land. Luister maar even naar minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na afloop van het bezoek. Ik sprak hem via een lijnverbinding tussen Beirut en Den Haag.
2: Ja, het was een goed bezoek. We hebben de collega's van de Syrische autoriteiten gesproken. Zij weten dat de opdracht nog groot is. Er zijn nog veel stappen te zetten in Syrië. We hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen. Nederland vindt natuurlijk belangrijk dat ook minderheden in Syrië beschermd worden. Tegelijkertijd zie je ook dat het een land is waar veel gebeurt, waar echt naar de toekomst gekeken wordt. En het is ook goed dat we hier zijn. En dat we niet alleen de situatie gezien hebben, maar dat we ook afspraken kunnen maken over de toekomst.
1: Was het uw initiatief?

0: initiatief of het initiatief van de Syrische autoriteiten?
1: Het was ons initiatief om hun uitnodiging aan te nemen, als ik het zo mag zeggen. Dus vaak wordt al van beide kanten wordt verkend, is een bezoek mogelijk. Syrië heeft voor ons ook prioriteit. En dat betekent dat het goed was om hier te zijn en ook zeker in samenwerking met mijn collega minister Van der Brink.
0: Wat zegt het u dat u bent ontvangen door de president van Syrië?
1: Ik denk dat dat betekent dat Nederland serieus genomen wordt. En dat lijkt me ook terecht gezien de grote bedragen die we ook besteden aan de wederopbouw van Syrië, de economische ontwikkeling hier. En dat laat ook zien dat zij hoop hebben op de toekomst. Een van de onderwerpen die de president ook op tafel legde is onze expertise op het gebied van landbouw, voedselzekerheid. Een van de onderwerpen waar ze graag op willen samenwerken. Wij zijn daartoe natuurlijk bereid om het daarover over te hebben. Ik denk dat wat echt belangrijk is wat we bereikt hebben vandaag is de afspraak dat we eigenlijk een tafel neerzetten waar zowel van Syrische kant als van Nederlandse kant ambtenaren aan gaan zitten die dit soort onderwerpen met elkaar bespreken. Dus dat gaat over wat heeft Syrië nodig op het gebied van economische ontwikkeling, op het gebied van veiligheid, maar ook over eventuele zorgen die wij hebben op het gebied van beschermen van minderheden, maar ook afspraken kunnen maken over terugkeren.
0: De vraag is ook, wat heeft de Nederlandse overheid nodig van Syrië?
1: Kijk, wij hebben er veel belang bij dat Syrië stabiel wordt. Syrië is een enorm land met een complexe situatie. Komen uit heel veel ellende. Maar tegelijkertijd is een groot land. En als Syrië stabiel is, heeft dat ook effect op de regio. Dus dat is ten eerste al een belangrijke, iets wat wij belangrijk vinden. Ook gezien het grote aantal Syrische vluchtelingen. Wat natuurlijk ook Syrië verlaten heeft in de landen eromheen. Maar natuurlijk ook richting Nederland. Twee is dat wij het belangrijk vinden dat in Syrië, de toekomstige Syrië, dat er oog is voor de bescherming van minderheden. Dat ook de rol van de vrouw sterk verankerd is. Dat zijn zaken waar wij het gesprek over voeren. En uiteindelijk hebben wij ook het belang dat Syrische vluchtelingen die in Nederland zijn ook kunnen terugkeren naar Syrië. En daar is een stabiel Syrië voor nodig. Dus dat betekent dat we voldoende werk nog te doen hebben.
0: Was het nou zo dat Nederland een beetje aan de late kant was in vergelijking met de landen om ons heen? Want ik geloof dat uw voorganger Caspar Veldkamp al ooit van plan was om die kant op te reizen. Maar dat is nooit van gekomen. Was Nederland niet heel laat?
1: Er zijn meerdere Europese landen die de banden aan het versterken zijn. Dat is ook onze ambitie. En dit kabinet heeft niet voor niets vrij snel gezamenlijk samen met minister Van der Brink hebben wij dit bezoek gebracht. En dat moet in dat kader gezien worden. Dus wij hebben er belang bij. Syrië heeft er belang bij. En daar hebben we ook goede gesprekken over gevoerd vandaag.
0: Ja, dat was minister Berends van Buitenlandse Zaken. Goede gesprekken, zegt hij. Met als resultaat dus die tafel waar hij het over heeft. Dat is een comité van ambtenaren van beide regeringen. Die gaan samenwerken aan die wederopbouw.
2: Ja, en Wilma, hoeveel Syrische vluchtelingen zijn er eigenlijk op dit moment in Nederland?
0: Nou, in totaal zijn er zo'n 6 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen door de oorlog. 150.000 daarvan zijn in ons land terechtgekomen. En het was zo dat ten tijde van het regime Assad Syriërs bijna automatisch een verblijfsvergunning kregen in Nederland. Toen het regime viel, is de behandeling van nieuwe verzoeken even op stop gezet. Inmiddels zijn er zo'n 1400 mensen ook weer teruggegaan naar hun land met een paar duizend euro op zak om hun leven daar weer op te bouwen. En dat was allemaal vrijwillig nog. Maar als het land echt weer veilig en stabiel genoeg is, dan wil minister Brink van Asielzaken uiteindelijk ook mensen dwingen om weer terug te gaan naar Syrië. Dat zei hij na een bezoek. En hij zei dat het bezoek was indrukwekkend, zei hij na afloop.
3: In Damascus zelf zie je gewoon een hele grote stad die heel vitaal is en waar mensen gewoon volop bezig zijn met hun leven en bedrijvigheid. Ja, en er zijn echt stukken van Damascus die gewoon totaal in puin liggen en waar de oorlog gisteren lijkt te zijn opgehouden.
0: Ik vraag dat natuurlijk ook omdat dit bezoek ook bedoeld was om te kijken hoe het zit met terugkeer. Denkt u dat dit land veilig genoeg is om mensen naartoe terug te keren?
3: Nou, wat we zien is dat we natuurlijk op dit moment asielbesluiten aan het nemen zijn voor mensen die nog een aanvraag hebben, waarin vaak een afwijzing plaatsvindt omdat het land veilig genoeg is om geen asielvergunning te geven. Dus mensen die daarvoor een vergunning hebben aangevraagd en een afwijzende beschikking krijgen, die dienen terug te gaan naar Syrië. Dus daar zijn we natuurlijk ook over in gesprek. We doen dat altijd, beginnen we natuurlijk met vrijwillig terugkeer, maar uiteindelijk wil je ook als mensen geen asielvergunning hebben gekregen ook gedwongen terugkeer gebruiken als mensen niet mee willen werken. En dat kan dus ook voor Syrië gelden.
0: Maar dat geldt alleen voor mensen die niet een permanente verblijfsvergunning hebben, neem ik aan.
3: Zeker, zeker. Dus we hebben eigenlijk we hebben drie categorieën Syriërs in Nederland. We hebben de groep Syriërs die nog in afwachting zijn van een asielbesluit. Daar zie je dus dat inwilligingspercentage enorm laag is geworden vanwege het landenbeleid wat is uitgebracht, waarin wordt gezegd Syrië is veilig. Dan heb je een groep mensen die al een tijdelijke vergunning hebben. En je hebt een groep mensen die een onbepaalde tijdsvergunning hebben. Nou, voor die onbepaalde tijdsvergunning, daar is helemaal niks mee aan de hand. En voor de andere groep mensen, daarvoor geldt dat een land nog maar kort hersteld is van een oorlog. En dat dat dus nog niet een reden kan zijn dat mensen met een vergunning al kunnen worden teruggestuurd. En dus hebben we vandaag gesproken in brede partnerschap over economische ontwikkeling, wederopbouw en terugkeer. Dus ik zie dat ook als in elkaars verlengde liggen. En op die manier gaan we het gesprek ook vervolgen met Syrië.
0: Want Syrië zit er niet op te wachten dat ineens alle 6 miljoen Syriërs in het buitenland terugkeren.
3: Nee, dat is ook goed dat u dat noemt. Dat is ook eerlijk om te zeggen. Dat kan de Syrische gemeenschap, het land Syrië, maar ook de overheid niet aan.
0: Er komt een comité, heb ik begrepen. Wat is dat voor comité? Wat is dat voor club?
3: Dat is dus een invulling van dat brede partnerschap. Dus wij gaan met Syrië in gesprek over de vraag vanuit Syrië. Kom ons helpen op deze verschillende thema's. Op onze economische ontwikkeling, op wederopbouw, educatie, gezondheidszorg. Ja, wat kunnen wij van Nederland gebruiken. En tegelijkertijd leggen wij daar natuurlijk zaken bij die voor ons van belang zijn. Die vanuit mijn portefeuille gaan die heel erg over terugkeer en asiel. Maar in een breder perspectief zal het natuurlijk ook gaan over de veiligheidssituatie, de positie van Syrië in de regio.
0: Ik probeer nog even voor te stellen hoe die gedwongen terugkeer er dan uitziet. Wat kunt u daarover zeggen?
3: Nou, dat we natuurlijk heel nauw samenwerken met organisaties die in dat land ook actief zijn. Dus ook echt, dat kan over UNHCR gaan, dat kan over IOM gaan, organisaties die daar werken. Overigens kunnen we daar vaak veel meer met vrijwillig natuurlijk mensen in helpen. Zodat ze echt op een plek komen waar ze ook weer gelijk hun leven kunnen oppakken. En gedwongen terugkeer gaat uiteindelijk alleen langs de lijn met afspraken met de overheid van het land waar je ze naartoe terugstuurt. Dat doen wij dus nu nog niet met Syrië. Maar dat is natuurlijk wel de wens. Omdat een asielbeleid wat goed functioneert, heeft ook een functionerend terugkeerbeleid. Met daaronder ook gedwongen terugkeer.
0: Ja, dat was minister Van der Brink van Asielzaken. Dus als laatste stap, zegt hij, ook mensen die hier niet mogen blijven, dwingen om weer terug te gaan naar hun eigen land. Maar dat kan niet, hoor je hem zeggen, zonder de medewerking van de autoriteiten daar. Dus ook daarvoor was dit bezoek bedoeld vandaag.
2: Wilma Borgman, dankjewel.

0: het antwoord is.
1: Vrouwke en Stien, misschien. De Nederlandse scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht. Het bedrijf was bezig met het bouwen van 6 fregatten voor Duitsland. Maar het project werd zo duur en liep zoveel vertraging op dat de Duitsers ermee stoppen. Jeroen Klomp, hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat ging er mis?
2: Wat ging er mis?
1: Ja.
2: Nou, laat ik eerst zeggen, het is een heel complex project. Dus de orde die de Duitse marine bij Damen heeft geplaatst, dat was niet een standaard orde. Dat was echt een ontwerp voor een nieuwe boot, nieuwe type boot. Dus ze moesten helemaal vanaf scratch gaan beginnen. En daar komt bij dat de aanbestedingseisen heel strikt waren. Dus Duitse bedrijven die moesten 80% van de werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Dus Damen kreeg voornamelijk de ontwikkeling en de ontwerpfase. En de boten aan zich moesten eigenlijk in Duitsland gebouwd worden. En dat leidde al een beetje tot frictie tussen de onderaannemers en Damen als de hoofdaannemer, zou ik maar zeggen.
1: Die eisen die kwamen later, toch? Want in eerste instantie zou Damen de volledige opdracht gewoon uitvoeren. En later werd besloten dat Damen alleen de assemblage ging doen.
2: Dat klopt. Dus de aanbesteding is in 2020 gebeurd. Ook in de tijd dat de geopolitieke situatie iets anders was. Dus gedurende die periode hebben de Duitsers steeds meer gedurende het proces de eisen voor die boten aangepast. En dat heeft dus geleid dat de kosten en de duur, de productieduur van die boten steeds verder op ging lopen.
1: Je zou kunnen zeggen de spelregels werden tijdens de wedstrijd veranderd. Maar aan de andere kant gingen er ook dingen aan de kant van Damen niet goed, hè?
2: Ja, zeker. Dus wat vaak wordt geschreven is eigenlijk dat de orde misschien te groot was voor Damen. Dus dat het een te complexe orde was. Natuurlijk wil een scheepbouwer graag zo'n grote orde binnenhalen. En dit was ook de eerste, zou ik maar zeggen, grote orde van de Duitse marine die ze niet aan een Duits bedrijf hadden uitbesteed. Bedrijf wat waarschijnlijk nu de schepen gaat leveren, andere type schepen. Dat was een concurrent van ze. Dus de complexiteit in dit verhaal, ik denk dat dat onderschat is.
1: Wat heeft Damen onder andere niet goed gedaan?
2: Ja, wat ze niet goed hebben gedaan, dat is denk ik, en ik kan niet in het hele proces kijken, maar dat is denk ik niet goed ingeschat van, oké, wat gaan wij nu doen en wat moet er nu bij onderaannemers terechtkomen en hoe moeten die schepen nu echt gebouwd gaan worden? En als je ook kijkt wat er is misgegaan in de communicatie tussen die verdeling, gaat het al over hele basale dingen, over ontwerptekeningen, over software, de compatibiliteit daartussen. Ja, dat eigenlijk al vanaf begin af aan frictie.
1: En over die software gesproken, er waren op een zeker moment ook softwareproblemen. En daardoor haalden Damen deadlines niet.
2: Ja. Ja, ja, en dan is... Dan is heel erg de vraag, aan wie ligt dit nu? Dus wie is daar nu verantwoordelijk? Ja, dat is nou een vraag. Kijk, de Duitsers hebben zich nu teruggetrokken. Ja. Dat is nu straks een vraag van, oké, aan wie lag het nou? Zijn de deadlines nou overschreden? Nou, als je kijkt een beetje in een breder perspectief, dan kun je zien voor elk nieuw wapensysteem dat ontwikkeld wordt, hè, en dit valt daar ook een beetje onder, deadlines worden bijna nooit gehaald. Dus helemaal niet voor iets specifieke, als je zo specifieke eisen hebt. Dus de vraag is even van ja, had je kunnen verwachten en hoe zit dat? En dus de juridische vraag.
1: Maar Jeroen, wat schiet Duitsland hier eigenlijk mee op? Als ze helemaal opnieuw moeten beginnen, dan zou je zeggen, duurt het allemaal nog veel langer.
2: Nee, want ze beginnen niet opnieuw. Ze kopen nu gewoon een ander type fregat. Een kleine type. Ze gaan nu naar een Duitse aanbieder. Want er was ook al druk vanuit Duitse politici. Er moest toch nog meer dan alleen die assemblage in Duitsland plaatsvinden. Dus die krijgen nu eigenlijk als ware hun zin. Nu komt er een alternatief fregat van de ThyssenKrupp Marine Systems bedrijf. Dus een Duits bedrijf. Die halen ze eigenlijk als ware min of meer van de plank, want die wordt al ontwikkeld. Daar hebben ze er al 4 van besteld. En dan gaan ze er nu gewoon 8 van bestellen. En het is een kleine schip.
1: En wanneer is dat schip dan klaar? Want het Nederlandse schip zou in 2032 worden opgeleverd.
2: Ja. Maar deze zou, als het goed is, als alles goed gaat, in 2029 opgeleverd moeten worden.
1: Deze maand werd ook bekend dat een Duits-Frans project voor een nieuw gevechtsvliegtuig is mislukt. Zie jij eigenlijk overeenkomsten met het terugtrekken van de Damen-deal?
2: Ja, dat zit er wel. Ondanks dat de redenen verschillend is, zie je wel een beetje een onderliggende fundamentele factor. En dat is dat we willen allemaal een Europese defensieindustrie. Politici pleiten daar ook voor. Hè, in Europa, we hebben allemaal de initiatieven samen kopen, samen ontwikkelen. Maar als puntje bepaald komt, spelen nationale belangen toch het hoofdrol. Dus zulke orders gaan ook vaak om grote werkgelegenheidsprojecten. En landen zitten daar allemaal niet hetzelfde in.
1: Dus die ambitie om bijvoorbeeld minder afhankelijk te worden van Amerika komt niet echt van de grond?
2: Komt deels van de grond. Kijk, wat je ziet is dat Amerika natuurlijk proberen we min of meer Europees aan te besteden. Hè, wat we eerder uit Amerika haalden. Alleen wat je ziet is dat Duitse en Franse en Spaanse en alle bedrijven in Europa daarna gaan concurreren. En dat politici daar een stem in gaan hebben van ja, hoe wordt straks nu die taart verdeeld? Dus krijgt iedereen eenzelfde stukje? Nee, want sommigen willen een groter stuk. En ja, dan speelt toch een beetje economische machtspositie en machtsverhoudingen een rol.
1: En dan toch nog even terug naar Damen. Hè? Kan Duitsland contractueel gezien eigenlijk deze samenwerking zomaar stoppen?
2: Dat durf ik niet zo te zeggen. Want ik weet niet precies hoe de contracten zijn afgesloten. Normaal gesproken staat in een contract van dit formaat staan stadia in. Van oké, bij een als een contract gestopt wordt door een van de partijen, dan is dit wat er betaald moet worden. Ik durf niet te zeggen wat er in dit contract specifiek staat. Een punt hierbij is wel, kijk, ik denk dat de juridische consequenties die kunnen er zijn. We kunnen claims heen en weer gooien. Ik denk dat voor Damen het veel erger is van ongeacht wie hier nou schuld aan is, de reputatieschade die je opdoet.
1: Heeft Damen nog toekomst?
2: Ik denk zeker dat ze toekomst hebben. Kijk, het is een groot bedrijf. Ze gaan ook zeker niet failliet door het mislopen van deze orde. Het was maar een deel. Het was een grootste orde, dat zeker. Maar een groot deel van de omzet werd niet door Damen gegenereerd, maar door onderaannemers, zou ik maar zeggen, van het project. Dus,
1: maar dit project heeft wel al eerder voor geldproblemen gezorgd bij Damen.
2: Ja, dat klopt. Ja, bij Damen Nevel. Maar Damen Shipyards is een grote bedrijf. Dus er vallen ook nog andere onderdelen erbij. Dus ze hebben ook een civiele poot waar ze boten bij bouwen of schepen. Dus het moederbedrijf zal niet direct in de problemen komen. Maar het is wel een harde slag voor de winstgevendheid van de neveltak, zou ik maar zeggen.
1: Hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie, Jeroen Klomp. Dankjewel. Dan, het was het succesvolste bedrijf van de haven van Vlissingen. Bulk Terminal Zeeland. Maar volgens justitie was de terminal een dekmantel voor cocaïnesmokkel. De directeuren van het overslagbedrijf zouden een criminele organisatie hebben gevormd. In een rechtszaak van 9 dagen moeten zij zich verantwoorden. Rick Bolt is verslaggever van Omroep Zeeland en volgt deze zaak op de voet. Goedenavond, Rick.
0: Goedenavond.
1: Wat is er bekend over die drugsmokkel via dit bedrijf in Vlissingen? Hoe ging die in zijn werk?
0: Nou, wat het OM eigenlijk zegt is dat deze 3 directeuren die ervoor zijn aangehouden hun kennis en kunde van de handel en de of het bulk overslaan, zeg maar, dat zij dat aanboden om zo ongezien de drugs het land in te krijgen. Bulk, dat is een soort, nou ja, je hebt containers, die zijn wel bekend, zoals die in de haven aankomen, maar bulk is een soort, dat zijn eigenlijk losse goederen die los in schepen zitten. En die komen dan dus met grote schepen komen ze aan in de haven. En dat is eigenlijk heel lastig te controleren voor de douane, omdat een container gaat in een paar minuten door de scanner heen. Maar zo'n bulkschip bijvoorbeeld, dat een politieagent heeft me wel eens verteld, daar zijn ze gewoon 3 dagen bezig als ze dat willen controleren. Dus ja, voor die directeuren, die zagen daar wel een handige manier in om daarin die drugs te verstoppen. En dat hebben ze ook wel lang gedaan. Want volgens de OM hebben ze van 2018 tot 2024 op die manier drugs laten smokkelen via hun bedrijf.
1: En de directie bestond uit 3 man. De broers Jacco en René G. plus Co de K. Wat was precies hun rolverdeling?
0: Nee, je moet het een beetje zien. Volgens de OM in ieder geval was het zo dat René en Co. die hadden die criminele contacten. Die zie je ook veel terugkomen in ontsleutelde chatberichten, zeg maar. En dan was Jacco eigenlijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling volgens de OM. En die zou bijvoorbeeld het geld witwassen vervolgens. Maar die zou ook een soort buiten die criminele contacten gehouden worden om te zorgen dat als Co of René gepakt zouden worden, dat het bedrijf dan wel door zou kunnen gaan. Dat is in ieder geval het verhaal van het OM. Zelf zegt ze, Jacco zegt in ieder geval, ik heb hier nooit van geweten. Die andere twee zijn een winkeltje in een winkeltje begonnen, zeg maar. En René en Co, die hullen zich in zwijgen.
1: En met welke criminelen hadden deze verdachten allemaal contact?
0: Nou ja, het is een beetje als je een bingo kaart van grote criminelen zou hebben, dan zou je hem redelijk vol krijgen bij dit bedrijf. Want het begon de eerste dag al dat bijvoorbeeld de naam van Mink K. werd genoemd. Daarna vervolgens kwamen ook een aantal bekende Vlaamse criminelen aan bod, waaronder Floor B. Nou, speelt nu op dit moment een rechtszaak rond hem. Als je dacht dat Marengo vastgelopen was, die zaak is nog veel meer vastgelopen in België. Dan heb je ook nog de bekendste naam van allemaal, Bolle Jos op een gegeven moment, die ook aan de deur, of nou niet aan de deur klopt, maar wel interesse toont in het bedrijf. En ook wel zegt dat hij wel een appgroepje zou willen met die directeur om het allemaal een beetje af te stemmen hoe dat moet gaan.
1: Ja, je noemt allemaal namen die, als ik de artikelen moet geloven, al via hele grote havens werken of werkten. Waarom was specifiek deze haven interessant voor drugscriminelen?
0: Nou, omdat ze eigenlijk heel veel controle kregen van die directeuren. Dat is ook wat je in die chatberichten terugleest. Van, ja, die criminelen zeggen, ja, ik heb wel een bulkbedrijf waar dit ook wel zou kunnen, maar ik heb er nu eentje. Daar heb ik echt de controle over. Daar kan ik alles doen wat ik wil. Er zei er één crimineel, die zei dat hij symbolisch bijna de sleutels kreeg, zeg maar. Dus die directeuren wilden gewoon heel graag meewerken.
1: En ik las ook ergens dat een van de directeuren echt fysiek hielp met het eruit halen van de cocaïne.
0: Ja, dus op een gegeven moment is er dan de politie heeft dat bedrijf een hele poos in de gaten gehouden, onderzocht ook. En op een gegeven moment willen ze nog meer bewijs verzamelen en dan besluiten ze ook om een infiltrant in te zetten. Nou, die maakt afspraken met René en Co. Dat gaat allemaal, eerst gaat het een beetje geheimzinnig, maar op een gegeven moment wordt het eigenlijk wel steeds duidelijker dat die infiltrant de bedoeling heeft om drugs te smokkelen via het bedrijf. En daarin zie je dan ook weer dat die René en Co. er gewoon helemaal in meegaan en dat ook prima vinden. Er wordt op een gegeven moment ook een mooie prijs afgesproken. €180.000 krijgen ze ervoor. En dan vervolgens komt er op een dag die container met drugs aan bij het bedrijf. En inderdaad, Co. die helpt nog mee, die pakt nog een betonschaar voor deze infiltrant en helpt nog mee om de zware deur van de container te openen. En op die manier helpt hij mee om die drugs eruit te krijgen.
1: Ja, en die undercover agenten, waarom is daar eigenlijk voor gekozen?
0: Nou, de eerste bedoeling van de politie en het OM was om die in te zetten, omdat ze al heel veel wisten over de rol van René en Co. Dat komt voornamelijk uit ontsleutelde berichten. Maar van de rol van Jacco en of die er echt van wist, dat wisten ze nog niet zoveel. En daarvoor wilden ze die infiltrant inzetten. Uiteindelijk is dat niet helemaal gelukt, maar hebben ze dus wel voor elkaar gekregen dat René en Co. echt wel een deal sloten om drugs te smokkelen.
1: Maar zij hebben dus geld ontvangen, belastinggeld.
0: Ja, nee, dat klopt, ja. Ze hebben dus een mooie som, €180.000 ontvangen. Dat gaat op een gegeven moment in een sporttas en wordt dat overgedragen. En dat geld wordt ook later, op een gegeven moment is de politie binnengevallen, onder andere bij het huis van Co en René. En daar wordt ook een deel van het geld wordt teruggevonden. Ongeveer 85.000 euro. Maar ja, dan mist er nog steeds 95.000 euro. En de rechter vroeg wel vandaag, ja, waar is dat geld gebleven? Want ja, het is toch 95.000 euro belastinggeld. Het zou toch fijn zijn als dat terugkomt.
1: Ja, en ja, was er dus inderdaad vandaag bij, hè, in de rechtbank. Hoe stellen deze verdachten zich op?
0: Het verschilt een beetje. Je hebt René, die heeft zich eigenlijk altijd in stilzwijgen gehuld. Die beroept zich op zijn zwijgerecht. Hij heeft één keer een verklaring afgelegd en daar houdt hij het bij. Dan heb je Co, die verklaart best veel over de normale gang van zaken bij het bedrijf. Maar op het moment dat er dan wordt geconfronteerd met, ja, uw e-mailadres wordt genoemd in die chatberichten, hoe zit dat? Dan komt er niet echt een antwoord. Dan wijst hij naar zijn advocaten. En Jacco, die vertelt eigenlijk continu het verhaal van, ja, ik wist hier niks van. Ik had gewoon een bedrijf en dat wordt opeens misbruikt door deze twee.
1: Is dit bedrijf eigenlijk ooit opgezet met het oog op deze cocaïnesmokkel? Of is dat er later bijgekomen?
0: Ja, dat is een beetje, het verschilt een beetje wie het vraagt. De officier van justitie durft het heel stellig te zeggen. Hij zegt echt, dit bedrijf is opgezet voor die smokkel. Dat was gewoon de bedoeling en de rest is een dekmantel. Maar er zijn ook wel bronnen binnen de opsporing die het niet zo zeker durven te zeggen. En die wel zeggen, ja, of dat helemaal waar is, dat durf ik niet te zeggen.
1: En wat voor straffen hangt deze mannen boven het hoofd?
0: Ja, dat zijn toch wel echt wel fikse straffen. Ik sprak een paar mensen die er verstand van hebben en die zeiden dat het toch zo richting de 10 jaar kan gaan. Of dat allemaal voor alle drie gelijk is, dat is nog de vraag. Voor Jacco zijn het wat meer witwasverdenkingen, zeg maar, vals het in geschriften. En dat zijn toch een soort witteboordscriminaliteit die iets minder bestraft wordt vaak.
1: Het bedrijf is inmiddels failliet. Weet jij of de controle op drugsmokkel in deze haven in Vlissingen inmiddels is verbeterd?
0: Nou, je ziet wel, de afgelopen jaren is er echt enorm geïnvesteerd om die haven veiliger te maken. Er is bijvoorbeeld de capaciteit van de douane in Vlissingen is enorm gegroeid. Er is een zeehavenpolitie gekomen. Dus daar wordt echt wel veel meer op gecontroleerd. Ook het havenbedrijf Noord-Seaport, die liep eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Wat veiligheid betreft. Maar die zijn nu, hebben ze echt wel een been bijgezet. En dat er nu wel voldoende op die veiligheid gelet wordt.
1: Rick Bolt van Omroep Zeeland, dankjewel.

0: Kurt Weill, Rolling with the Flow. Chiara Nardo komt uit Italië en vertaalt de Nederlandse literatuur in haar moedertaal, het Italiaans. Dat doet ze zo goed dat ze vrijdag de vertaaltalentprijs van het Nederlands Letterenfonds krijgt. Welkom, Chiara. Gefeliciteerd alvast.
1: Grazie, bedankt.
0: Wat leuk.
1: Ja, was hartstikke leuk, ja.
0: Je hebt diverse boeken vertaald. Zowel fictie als non-fictie. Bijvoorbeeld Revolutie van David van Rijbroek. En Europa van Safa Al-Ghanoussi, een groot talent. Hoe ben je eigenlijk met de Nederlandse taal in aanraking gekomen?
1: Het was totaal niet in de planning. Na mijn studie Latijn wilde ik gewoon in uitgeverijen werken. Als proefcorrector of editor. Dus Nederlands was echt niet in de oost. Om rond te komen ging het...
0: Dat dacht je in eerste instantie niet aan?
1: Absoluut niet. Dus ik werkte voor kleinere lokale uitgeverijen. En om rond te komen gaf ik Italiaanse les voor buitenlanders. En dan heb ik dus de Nederlander ontmoet. Die mijn man geworden is. En daardoor heb ik het Nederlands geleerd.
0: En je hoorde je toekomstige man praten. En je dacht, wat een mooie taal of wat een leuke man. Wat was het?
1: Beide waarschijnlijk. De eerste misschien, ja.
0: Maar je hebt het allebei heel serieus genomen. Want je bent uiteindelijk cum laude afgestudeerd.
1: Ja, Latijn dan, hè. Oh, en ook Nederlands.
0: Nederlands ook, ja, toch?
1: Ja. Ja. Het Nederlandse deel was wat korter natuurlijk. Er waren gewoon twee examen als masteropleiding. Maar dat was makkelijker. Het was makkelijker, want ik had dus... thuis kon ik ook Nederlands oefenen met mijn man en daar met de kinderen. Dus,
0: maar jij zegt het was makkelijker. Maar hoe makkelijk is het om een Germaanse taal te leren als die niet in je moedertaal zit?
1: Ja, het is moeilijk. Net als moeilijk is eigenlijk taal leren waarschijnlijk. Mijn geluk was dat ik dus hier woonde in Nederland voor 1,5 jaar. En ik heb een hele intensieve cursus Nederlands als tweede taal gevolgd. Bij het Taleninstituut in Tilburg. En toen kon ik het thuis oefenen. En in korte tijd, in 6 maanden, kon ik het nieuws begrijpen. En wat,
0: dat snel?
1: Dat was nee, ja, dat was intensief.
0: En hoe ben je eigenlijk begonnen als literair vertaalster? Wanneer dacht je, dat is wat ik wil gaan doen?
1: Dat was een hele langzamere proces. Een hele moeizame traject ook. Ik moest natuurlijk heel veel lezen daarvoor. Dat deed ik, Nederlandse auteurs. En ik moest ook het gevoel hebben om de taal goed onder de knieën te hebben. Maar het begon te dagen toen ik plotseling... aan het lezen was en begon ervan te genieten, echt, van een boek.
0: En waar genoot je dan van?
1: Omdat ik waarschijnlijk het goed kon begrijpen. Ik kon het gewoon voelen. En echt diep voelen. En toen begon ik me af te vragen, hoe zou ik dit in het Italiaans?
0: Welk boek was dat?
1: Als ik me goed herinner, was het een van de eerste boeken dat ik las. En dat was Arnon Groenberg. Dat is ook waarschijnlijk, als ik het me goed herinner. Ja.
0: Wat vind je van de Nederlandse taal?
1: Nederlandse taal is heel moeilijk om uit te spreken. Ik ben ook geen mondeling iemand, zoals jij hoort. Dus het is hartstikke moeilijk om gewoon goed te articuleren voor mij. Maar als ik het lees, vind ik het een prachtige taal. En zeker meer... ontzettend efficiënter dan het Italiaanse.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ik bedoel dat het Nederlandse heeft zo weinig woorden nodig om hele lange en ingewikkelde begrippen uit te leggen, terwijl Italiaans heel veel woorden nodig heeft om begrippen uit te leggen.
0: Betekent dat dan ook dat je Italiaanse vertalingen dikker zijn dan het oorspronkelijke Nederlands?
1: Het gebeurt,
0: echt waar, ja.
1: In het algemeen, dat is ook zo, ja. Wat langer.
0: Heb je voorbeelden waaruit blijkt dat het moeilijk is om Nederlands in het Italiaans te vertalen?
1: Ja, zeker. Een aantal. En ik ben bijvoorbeeld op dit moment bezig met het boek van Lara Taverne, een Vlaamse auteur, schrijfster. Het boek heet Wolf. Het is een treurige boek. Het gaat over het overledene broertje, 19-jarige broertje van de schrijfster. Het is een memoire. Het boek gaat natuurlijk over het rouwproces en over het schrijven van het rouwproces. En zij schrijft zo mooi een zin als... ik wil je terugschrijven. En je is haar broertje dan. Hè? Ze gebruikt je als zij hem rechtstreeks...
0: Ik wil jou terugschrijven.
1: Ik wil jou terugschrijven.
0: Ja.
1: En in zo'n zin zo kracht en beknopt te zien, staat er alles wat het hart van dat boek is. Hè? Het schrijven, het rouwproces, hem tot leven te roepen. En zo'n zin kan je echt niet in het Nederlands, in het Italiaans weergeven.
0: Maar dat klinkt niet als een hele ingewikkelde zin.
1: Het is een ontzettend ingewikkelde zin.
0: Waarom?
1: Omdat het zo beknopt is. En als je dat in het Italiaans weergeven, moet jij veel woorden gebruiken.
0: Hoeveel? Zou je het in het Italiaans kunnen zeggen?
1: Je moet sowieso eerst voelen wat het daar de betekenis is. En in zo'n zin staat er echt heel veel. Er staat het proces van rouwen. Het feit dat zij schrijft over hem. En daarmee wil zij hem terug tot leven roepen. En hoe doe je dat?
0: Maar als ik jou zo hoor, ben je dus heel erg aan het puzzelen.
1: Het is een puzzelwerk, ja, vertalen ook. Het is een puzzelen. Eerst de zin goed lezen, laten zinken, laten decanteren en dan kijken hoe en waar het past. Ja.
0: Want hoe lang doe je bijvoorbeeld over, laat ik zeggen, één pagina?
1: Ja, het hangt van het boek van natuurlijk, hè, want het is een non-fictieboek of fictieboek, het is heel anders, maar het kan gebeuren dat voor een paginaatje echt meer dan een uur, zeker meer dan een uur bezig bent.
0: Dan is het geen paginaatje.
1: Het is geen paginaatje. Of wel een paginaatje qua omvang, maar qua tekst, qua betekenissen, qua...
0: En hoeveel vrijheid heb je dan als literair vertaler om je eigen woorden te kiezen?
1: Hoeveel vrijheid ik heb?
0: Ja.
1: Volgens mij valt het nogal mee. Want het is zodra je dan een professional bent, zodat jij dus een zo'n opdracht krijgt, dan geeft jou de uitgever eigenlijk de vrijheid om goede keuze te maken. Of je eigen keuze te maken. Dat kan.
0: En wat is dan toch het allerbelangrijkste bij ieder literair werk wat je vertaalt?
1: De allerbelangrijkste.
0: Het allerbelangrijkste.
1: Nou, volgens mij is echt de zin, het hart van het boek goed kunnen begrijpen en soepel en vloeiend en het woord kunnen geven voor het Italiaanse publiek in mijn geval, zodat het Italiaanse publiek van dat boek kan genieten zoals het Nederlandse publiek genoten heeft.
0: De essentie.
1: Ja.
0: Ja. En welke Nederlandse schrijvers zijn al heel populair in Italië?
1: Er zijn twee genres die in Italië heel goed doen. Het is de literaire non-fictie. Vooral de literaire non-fictie die over reizen gaat. Er worden veel gelezen, bijvoorbeeld boeken van Sees Notenboom en Jan Brokken. Maar ook Matthijs Deen en Frank Westerman. Er zijn ook andere autoren die heel goed doen in Italië, met name natuurlijk Kader Abdola, bijvoorbeeld Herman Koch en Ilja Pfeiffer, maar ook omdat hij goed Italiaans kan praten. Lasse heeft een enorme succes Nirvana van Wieringa gehad, die worden goed gelezen. En ook kinderboeken zijn heel goed gelezen in Italië.
0: Italianen houden van Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken.
1: Italianen en kinderen vooral, ja.
0: De vertaaltalentprijs van het Letterenfonds aanstaande vrijdag alvast, of nogmaals hartelijk gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt. Grazie.
0: Nardo, en dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan, dank jullie wel.
0: Dit was ook meteen het oog van dinsdag 24 juni. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt dan Ibo Buurma. Morgen presenteert Pieter van der Wielen. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte.
3: NPO Radio 1.
4: NCRV.
5: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
6: Bent u bang?
7: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
5: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
8: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn, dus dat komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
5: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
9: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
5: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Aanstaande zaterdag om 2:00 live vanuit Den Helder.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Je toekomst

0: Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er sprake af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.